0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond twee dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed.

0: noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van De Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij De Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij De Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Ajax, BNU, apotheken en verpleegkundigen en verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, apotheken en verpleegkundigen en verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en verpleegkundigen en verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Zomerrijvel Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerrij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfriedkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met 3-stemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfriedkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. De Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag begint plaatselijk mistig. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wat bewolking elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot ongeveer 21 in het zuiden. Vrij warm voor begin oktober. De wind is zwak tot matig en draait naar een westelijke richting. Vanavond blijft het lange tijd droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Zondag verloopt opnieuw rustig en overwegend droog, met 's ochtends kans op mist en overdag periode met zon. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent. De

dinsdagavond. Vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd. Op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: wat is het? Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert. Dit is de Ochtend van Connect.
1: Dit is Connect. De Ochtend van Connect.
0: Zoals gezegd, de Ochtend van Connect. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Je hoorde Talk Talk uit 1984. En Such a Shame. Ja. Oh, het is voor mij eigenlijk alweer een lange dag. Ik heb er al een nachtdienst op zitten. Maar ik dacht, ik ga toch eventjes gezellig 2 uurtjes radio maken tot aan 10 uur bij je. Met de lekkerste muziek, de lekkerste gouden ouwe, de mooiste hits en natuurlijk ook nog even wat nieuwsfeiten. Het komt allemaal voorbij in deze eerste 2 uur gepresenteerde programma's. Maar natuurlijk straks na de klok van 10 uur de show waarin alles kan en mag. En daarna Weekend Live. Ja. En dan daarna hebben we onze grote vriend. En als afsluiter weet ik eigenlijk niet of we vanavond Dance Solo hebben. Want dat is een nieuw programma. Daar moet je ze naar luisteren. Dan hoor je de lekkerste dancemuziek. Zeg maar tussen happen en stappen. Het kan allemaal. Ik zou zeggen, we gaan verder met de muziek. Genoeg gepraat. Wat dacht je hiervan? Eva Max, nu op je radio. Who's laughing now? Haha, ik. Het is zaterdagochtend. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

Meatloaf op je radio. I'll do anything for love, but I won't do that. Wat zal hij dan eigenlijk precies niet doen? Screwing around of de boel in de fik zetten? Ellie Goulding nu op jouw radio. 2013. Burn, dit is de ochtend van Connect. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. En buiten is het koud. Ja.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Het is weekend op Connect.
2: Connect. Overal thuis.

McQueen, Clark en Hillman. Don't you ride her off like that. Nee, je moet haar absoluut nog niet afschrijven. Nee, want het is weekend. Ja, we gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Zaterdag begint rustig met wat sluierwolken. En ja, hier staat mogelijk wat mist. Er is mist, absoluut. Sommige plekken zelfs een verraderlijke dikke mist. Dus hou er rekening mee als je de weg op gaat. Maar er is ook ruimte voor de zon. In de middag wordt het aangenaam met de temperatuur van 19 tot 21 graden, waarbij de zon geregeld doorbreekt. De wind is zwak tot matig uit het westen en blijft droog. En al neemt later in de avond de bewolking wel toe. Zondag, de dag van morgen, is het in de ochtend regionaal bewolkt en mogelijk een spatje regen, maar al snel is daar weer de zon. Na het weekend blijft het rustig weer met overdag en zon en in de ochtend kans op mist. En het kwik ligt dan ongeveer rond de 20 graden. Beetje lenteachtig. Heerlijk. Die lekkere nazomer. Is dit Beyoncé en Halo? Die hoor je nu hier in de ochtend van Connect. Het programma waarmee jij opstaat of slapen gaat. Dat ga ik straks doen na de klok van 10. Maar voorlopig is maar even bij je met gewoon lekkere muziek. Zo direct. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En ook nog Wham en Dr. Hook onderweg.

Beyoncé op je radio en Halo. Wat is dit lekker wakker worden, zeg. De politie van Arnhem heeft afgelopen donderdag 17 aanhoudingen verricht na een krakersactie. In de Grondelstraat in Arnhem, ja, daar hadden zij een oude sportschool gekraakt. En dat, dat gaf toch wel wat gekkigheid. Want ze zijn eigenlijk vanaf smiddags 12 uur. Tot aan 's avonds, het was geloof ik 10:30 of zo, bezig geweest om die gasten eruit te krijgen. En in eerste instantie zouden ze mogen blijven zitten. Maar er klopte iets niet aan hun verhaal. En uiteindelijk zijn ze dus 's avonds om 8:30 door de ME eruit gehaald. Letterlijk en figuurlijk eruit gehaald. Ze zaten zelfs boven op een schoorsteen. En ze werden gekscherend al genoemd Zwarte Piet en de Kerstman. Verder hadden gasten zich eigenlijk ook verankerd met het gebouw binnen. Dus er moest een speciale eenheid komen van de ME uit Amsterdam. Ja, die hadden een hele grote bus. En dat duurde even voordat die er waren, want die bus die reed niet harder als 115. Toevallig die agent gesproken die bus bestuurde. Ze hebben ook aangegeven dat dit nog niet het einde was van alle problematieken rondom het kraken van huizen. Ja, wordt vervolgd, denk ik. Is dit Teddy Swims, Mr. Know-It-All? Ja, hier wist ik een boel van. Was getuige, geloof ik, hè? Ja. Dit is Connect. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert.

0: Dit is Jos Daamstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert bijvoorbeeld alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Oh, you're the Dr. Hook and Baby Makes Her Blue Jeans Talk. In 1982 behaalde dat een nummer 2 positie in de Vaderlandse hitparade. En deze man is groot. En dit is lekker. John Bon Jovi. En always, nu op jouw radio, dit is de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen.
1: This Romeo is bleeding.

En ik weet dat jij luistert daar aan de andere kant van de radio. En weet dat ik altijd van je blijf houden. En om jou geef. Ja, dat is de boodschap die Jon Bon Jovi meebrengt. Je hoorde hem hier in Ochtend van Connect. En dan heel af en toe, dan kun je je eigenlijk wat eens afvragen. Where is my husband? Ray, nu op jouw radio.

De Zomerij organiseert in oktober de gratis cursus DigiVeiliger in buurthuis De Poort in Velp. Tijdens 3 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze veilig en met vertrouwen gebruik kunnen maken van internet. Er is aandacht voor online oplichting, fraude en het herkennen van verdachte situaties. De lessen zijn op dinsdag 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 4 uur. Op de website van de Zomerij lees je meer informatie. Van 17 tot 25 oktober staat Arnhem en omgeving in het teken van het Sprookjesfestival. Tijdens de herfstvakantie zijn er voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten voor het hele gezin. Op verschillende locaties kunnen bezoekers zich onderdompelen in een wereld vol verhalen en fantasie. Theaters, bibliotheken, buurtcentra en bijzondere locaties doen mee aan het festival. Het thema is regenboog, met volop aandacht voor verbinding, diversiteit en verwondering. Op sprookjesfestival.nl lees je meer informatie. Schaken is spannend, uitdagend en vooral leuk om te doen. Op dinsdag 27 oktober kunnen liefhebbers en beginners kennis maken met het schaakspel bij de Zomerij in Renkum. Tijdens de open inloop is een docent aanwezig die handige zetten, slimme tactieken en verschillende strategieën laat zien. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om zelf een partij te spelen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten. Iedereen is welkom van 4:30 tot 4:30 bij de Zomerij aan de Europalaan in Renkum. Tot zover de agendaberichten.

0: Rose, ja, If I Can't Have You. I Don't Want Nobody Else, Baby. Yvonne Uilman. Oh. Wat zijn die gouden ouwe hits af en toe toch verschrikkelijk lekker. En weet je, ik heb één ding geleerd in de afgelopen tijd. Everything she wants, ja, dat wil ze. En dat gaat ze krijgen. En of je dat nou wil of niet, vecht er maar niet meer tegen. Nee, nu Wham op je radio, 1984. Oh, was ik nog een klein mannetje. Was ik 9 jaar oud. Oh. En sommigen van ons toen nog helemaal niet geboren. Nee.
1: Oh, yeah.
0: Je hoort het nu hier, in ochtend van Connect. Ik zeg zo direct nog regard. En dan spreken we elkaar na de klok van 9, hè, met Queen en David.

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Soms, dan ben je in één keer under pressure. Echt waar? Zo, jij hebt het ballen. Je gaat gewoon even dat je zegt van... ja, ik ga gewoon mijn eigen ding doen.
1: Dit is Connect. De ochtend van Connect.
0: Daar zijn wij het niet mee eens. Nee, absoluut niet. Dit is de ochtend van Connect. Welkom terug in het tweede uur van de ochtend van Connect van deze zaterdagochtend. 3 oktober alweer. Waar vliegt de tijd? Ja, we zitten alweer in oktober. Bijna onderweg richting december, richting die feestmaand van Sinterklaas. Wat hebben we nog meer? Iets met een boom. Daar heb je ook muziek voor. Zal ik het doen? Of zal ik het niet doen? Laat het mij weten op 0316 6x3. Of ik een boomplaat moet draaien of niet. Ik weet ook een gedonde meer gaan krijgen, maar ach, zeg maar zo, je leeft maar één keer. En daar moet je van genieten. Ik zeg, if we tolerate this, your children will be next. The Manic Street Preachers, nu op je radio, 1998. Met muziek onderweg ook nog van Stromae, Papa Wété en Kings of Leon. En ook Michael Jackson komt zeker nog voorbij. Dit is

0: dit nummer had echt een thema, jazeker. Het thema van het nummer was de Spaanse burgeroorlog, die vanuit idealisme van Welsh, de zanger, die zich aansloten bij de linkse internationale brigades. De titel is gebaseerd op een republikeinse poster met een foto van een jong kind dat gedood werd door nationalistische bommen. En daaronder stond de tekst: als u dit tolereert, zullen uw kinderen volgen. Ja, en sommige kinderen die groeien op zonder vader of zonder moeder. Stromae groeide op eigenlijk zonder vader. Zijn vader kwam uiteindelijk op in 1994 in de genocide in Rwanda. Stromae, hij is afkomstig uit België. En je hoort hem nu hier. Bij de ochtend van Connect.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on

0: Stromae, Papa Hoeté. Met nu de uitgaanstips en de agenda uit de regio. Dit is de ochtend van Connect.
1: Zomerij Velp-Roosendaal staat op 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Van 1 uur tot 2:30 neemt Wim Schenning je mee langs de Nedergermaanse limes en de bijzondere vondsten bij Castellum Meinerswijk in Arnhem. De limes vormde ooit de noodgrens van het Romeinse Rijk en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na de inleiding kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met archeologische vondsten. De zomerij is gevestigd aan Den Heuvel in Velp. De Westervoortse Werenfrietkerk aan de Dorpstraat verzorgt op 11 oktober een middagconcert. Bezoekers kunnen genieten van Ierse en Schotse volksmuziek met driestemmige zang en een breed scala aan instrumenten. Het programma biedt een gevarieerd palet van ingetogen barokwerken tot levendige tango's en moderne composities. Iedereen is welkom tussen 3 en 5 uur. Voor reserveringen of meer informatie kijk op vriendenwerenfrietkerk.nl. Op woensdag 14 oktober staat de Wilgenpas in Westervoort weer in het teken van de maandelijkse bingo. Vanaf 2:30 zijn bezoekers welkom en staat er gratis koffie of thee met iets lekkers klaar. Om 3 uur begint de bingo en worden er in totaal 4 rondes gespeeld. Tijdens de verschillende rondes zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag voor iedereen die zin heeft in een spelletje bingo en een praatje met buurtgenoten. De Wilgenpas zit aan het Geerken in Westervoort. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Connect. Het Connect Weekend.
3: Connect.

0: Ja, en dan is het in één keer stil op den zender.
1: Heel erg stil, want gewoon het systeem doet niet meer wat ik wil. En ik krijg ook geen muziekje er meer uit.
0: Help. Ja. Moet ik dan zelf gaan zingen? Nou, laten we dat dan maar even niet gaan doen. Want dat wordt absoluut geen feest. Even kijken. Of we dat anders op kunnen lossen, doen we dat dan zo? Wat dit dan? Nou, dan doen we het zo. Ik denk dat de hele boel vast zit. Helaas, spinnegaas. Eens even kijken. Of we hier nog wat muziek uit kunnen halen.

Soms heb je van die dagen, weet je, dan wil alles wel, maar toch ook wel niet. En je zegt van, nou, alles gewoon een beetje vastgelopen. En gelukkig, heel gelukkig, is de technische dienst dus aanwezig. Dus die ga ik even vragen of zij wat van mij kunnen doen. Eens kijken of ik hier wat voor hem zet. Ja, kijk, dan doen we het gewoon zo. Armin van Buuren, In and Out of Love. Doe het nu hier, in de ochtend van Connect.

Ja, de radio was even on fire. Kings of Leon hoorde je. Dit is de muziek van nu. Samuel Welten, samen met Russo. En

Oh, Samuel Wouter, samen met Russo en boom. Zaterdag begint rustig met wat wolken, sluiers en mogelijk wat mist. Maar er is ook ruimte voor de zon. In de middag wordt er een aangename temperatuur van tussen de 19 en de 21 graden, waarbij de zon geregeld doorbreekt. De wind is zwak tot matig uit het westen en het blijft droog. Of neemt later in de avond wat de bewolking toe. Zondag is het de ochtend regionaal bewolkt en mogelijk kans op mist. Maar de zon spreekt snel door. En na het weekend blijft het rustig weer. Met overdag 20 graden is dit Michael Jackson, The Way You Made Me Feel.

0: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwssite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

TJKZ. Ja, je hoorde het hier. Nieuwe muziek in de ochtend van Connect. En dit, nee, dit is geen nieuwe muziek. Komt uit 1992. Friday, I'm in love. Ja, op die vrijdag, dan ben ik altijd verliefd. En weet je waar ik dan verliefd op ben? Nou, op het weekend. Zeker. Zo, rond een uur of vier, 's middags trek ik die deur van kantoor dicht. Ga ik naar huis. En dan begint mijn weekend. Nou, dit weekend niet, moet ik werken helaas. Maar dit is wel de Cure, nu op jouw radio. Ik zeg een goedemorgen.

1992. En deze, ja, daar moest je toch even diep de muziekkelder hierin. En heel veel stof vanaf halen. Uit de doos van Tante Toos. Chic. En The Good Times. Ja, we hebben een good time tot aan 10 uur. Daarna de show, waarin alles kan en alles mag.

0: Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpsstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groessen. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltersestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroessen.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.
1: Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

Kleine leugens, grote leugens. Ja, bij Fleetwood Mac was dat heel normaal. De een deed het met die, de ander deed het met die. Uiteindelijk scheiding hier, scheiding daar. Maar de muziek bleef goed. 1987. We blijven even lekker in de jaren 80. Waarom ook niet? The Midas Touch. Midnight Star op je radio. Zit er bijna op. De show waarin niets mag, alles mag en niets moet. Die is aanstaande. Je hebt er nog twee te goed van mij. Maar nu eerst. Midnight Star. Jouw radio. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je luistert.

De Midas Touch, de Midnight Star hier in de ochtend van Connect. En dan zit het erop voor deze zaterdagochtend. Morgen vroeg iets na de klok van 8 uur ben ik er weer. Dat beloof ik je. Ja, ook dan weer uit de nachtdienst. Gewoon hier. Moet kunnen, vind ik. Zo direct de show waarin alles kan en alles mag. Is dit Aldi Barge with Johnny. Tot morgen vroeg. En voor de zaterdag heb een hele mooie zaterdag. En geniet van de programma's hier bij Connect.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasha. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasha, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Rob Rabendam met het radionieuws. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Donna Summer op de radio zojuist. And This Time I Know It's For Real. 1989 is het jaar van de uitkomst van die plaat. Een hele goedemorgen, het is 9:05. Een nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Moet op deze zaterdag, de 3 oktober van 2026. En een hele bijzondere aflevering vandaag, lieve luisteraars. Want je kent voor de mensen die vaker naar deze radioshow luisteren. Echt, zijn er niet zo heel veel, ik weet het. Maar mocht je dat wel doen. Mijn naam is Theo, natuurlijk, ja, dat weet je. Ik zit hier normaal gesproken elke dag, elke week moet ik zeggen, elke zaterdag. Maar ik zit vandaag niet alleen. Nee, want we hebben vandaag een...

0: campusdagen. En ik mag daar radio gaan leren maken.
1: Ja.
0: En ik kom bij jullie al een beetje vlieguren maken.
1: Ja. Ja, nee, maar dat is helemaal goed. En natuurlijk, ja, de reden dat je in deze radio zo zit is natuurlijk dat wij het meest radio vrouwvriendelijke programma zijn van de omroep waarschijnlijk.
0: Ja,
1: ja, nou ja, precies. Dus dat snap ik dan ook wel weer. Even kijken. Ja, je had ook een plaat uitgezocht.
0: Ja, oh, dat vind ik echt zo'n lekker nummertje.
1: Ja, wel, hè? Ik ken hem nog niet zo heel goed, moet ik zeggen, maar ik ga hem gewoon luisteren. Kun je hem zelf aankondigen? Gaat het lukken? Ik denk het wel.
0: Ah, ja, dit is, gaat wel lukken. Hier komt Sorry Papi met Topic featuring Becky G.

0: platen van niemand minder dan Ties van Vier zijn Change op de radio. Deze aflevering van Alles Mag, Niets Moet. Even kijken, wat hoor ik nu dan? Ja. Dus het is nog vroeg, hè? Er zit nog niet zoveel koffie in vandaag. Dus allerlei platen door elkaar en zo. Maar dat maakt op zich allemaal niet uit. Een nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Moet. We zijn al een kwartiertje onderweg, zeg maar. En ik heb vandaag een co-host, dan wel side chick. Ja, Valerie. Leuk, ik vind het wel gezellig, moet ik zeggen, hoor. Ja, het is toch normaal zit ik hier alleen met mijn vrienden en zo. En ja, dat is toch anders. Je hebt toch een beetje aanspraak zo, hè? Ja. Collega's praten ook al jaren niet meer tegen me. Dus wat dat betreft, ik heb iemand die gewoon tegen me praat. Ik vind het wel gezellig. Dus nou ja, we zaten een beetje het nieuws door te nemen van de afgelopen week. En dat kunnen we straks op de radio ook wel even doen. Dat is natuurlijk weer interessant. Ja. Het is wel een beetje een hectische week eigenlijk, hè?
1: Het is een hele hectische week. Rare, veel dingen.
0: Ja, rare berichten ook. Een beetje agressieve berichten ook. Hopen toestanden.
1: Ja, ik snap niet waarom mensen allemaal zo agressief tegen elkaar moeten doen. Maar ja, het zal wel aan mij liggen, denk ik.
0: Nee, dat snap ik ook niet eigenlijk. Nee, Michel, snap jij, weet jij waarom ze... Even kijken, want je zit daar.
2: Ja, nee, ja, ik snap het ook niet.
0: Nee,
2: waarom zijn voor elkaar?
0: Ja, waarom doen mensen dat toch?
1: Ja, de zon schijnt nog en...
2: De zon schijnt nog.
0: Even normaal gewoon.
2: Ja, gewoon normaal. Ja, nou, respect. Laat ze hangen nog gaan lekker aan de boom. Als die naar beneden vallen, hoef je ook niet agressief te doen.
0: Nee, precies. Dan nog. En de treinen rijden soms wel. Ja, ik bedoel, en rijdt hij niet. Ja, dan
1: ga je iets anders doen.
0: Dan
1: ga
0: je iets anders doen.
2: Ja, dan pak je je telefoon, dan ga je er even door Facebook, Instagram...
0: Bijvoorbeeld.
2: En dan wacht je op de volgende trein.
0: Ja, of praat je even met je buurman of buurvrouw van... Goh,
2: doe dat eens.
0: Hè? Wat doe jij zo'n dagelijks leven? Wat houdt jou bezig?
2: Ja, want mensen weten dat allemaal niet meer van elkaar.
0: Precies, je praat niet met elkaar.
2: Nee. Je kijkt elkaar alleen maar boos aan.
0: Precies.
2: Als je wat hoort.
0: Ja, je kijkt me wel een beetje boos aan.
2: Vandaag
0: moet ik ze...
2: Maar dat is meer slaap.
0: Ja, is dat het?
1: Nee. Maar dat komt denk ik door zijn t-shirt.
0: Ja.
1: Met een beveiliging. Ja, ja,
0: Michel doet ook iets in de beveiliging. En het valt me trouwens al op dat je vaak hier bent als ik er ook ben. Heeft het iets met mij te maken dat die beveiliging nodig is als ik er ben?
2: Goed, het was meer omdat Valerie er was vandaag. Schuif toch maar even in uw uniform. Dus vandaar.
0: Maar, ja, oké. Okay. Nee,
2: het is veilig nu. Ik ga naar huis.
0: Ik kan doorgaan vragen, maar ik ga het niet doen.
2: Nee, doe
0: ik
2: denk niet.
0: Dat beter
2: doe
0: is voor
2: vandaag.
0: Nee, maar de strekking van ons verhaal is duidelijk. Waarom doen mensen zo moeilijk en zo agressief en boos tegen elkaar? We snappen dat niet zo.
2: Ik snap het zeker niet.
1: Ik denk dat we dat ook nooit gaan snappen, denk ik.
0: Nee, ik denk als je niet zo in elkaar zit. En iedereen is wel eens een keer boos en gefrustreerd, natuurlijk. Maar dan nog, dan... behandel elkaar met respect, denk ik dan.
2: En ik heb daar wel een middeltje voor. Is dat de beste? Muziek.
0: Muziek?
2: Dat verbindt.
0: Ja, zoiets als Scoop and Drop It, zou dat iets zijn?
2: Ja, dan kun je lekker
0: dat
2: dansen,
0: je zegt
2: dan
0: van,
2: kun je lekker op bewegen.
0: Ja. Dit is geen scoop, maar ik heb geen idee. Dit is wel scoop.
2: En dan wel in de soep.
0: Nou, het loopt in de soep. Scoop. Ja. Het komt allemaal goed. Nee, dit is toch Scoop and Drop It uit 99.

0: Dat was Scoop, was dat? Dat was een hele korte uitvoering. Geen idee wat het... ja, dus... Nee, oké. Okay. Ja, dan even kijken. Dan doen we gewoon even een muziek. Zo, kijk, ja.
1: We praten wel verder.
0: Wij praten er gewoon over. Heel apart, dit Scoop. Ja, leuk was dat. Dat is een speciale korte edit, denk ik. De...
1: ja.
0: Dus, nee, nou, ik zat net even, we hadden het net over agressief gedrag en zo. En je irriteren en frustreren en dat soort dingen. Ik had net een heel mooi voorbeeld. Ik moest omrijden, want ze zijn met die A12 bezig, bij Groesen daar zo. En ik kom normaal over de snelweg en dan binnendoor zo. Blablabla. Maar ik werd omgeleid. Want je kunt, ik weet niet, jij komt van Arnhem ook, hè? Ja. Dus jij werd ook omgeleid, denk ik?
1: Nee, ik ben wel... Ik weet niet hoe...
0: Hebben ze mij alleen weer omgeleid? Het is ook, ja. Maar goed, ik binnen doorroute over het spoor. En, of ja, het spoor kruisen, zeg maar, niet over het spoor. Om duidelijk, maar goed. En toen zat er een vrouw voor me. En op zich, ik heb niks tegen vrouwen in het verkeer natuurlijk. Hè. Nee, dat is...
1: Nee,
0: vrouwen zijn over het algemeen kunnen prima auto rijden. Maar er zat een vrouw voor me, die dacht daar anders over. En die had een snelheid dat ik denk van... Nou, op de fiets was je sneller geweest.
1: Oh ja, was
0: ja,
1: zo erg?
0: Ja, was vrij beroerd. En ik was natuurlijk extra vroeg van huis gegaan, omdat jij er was natuurlijk. Ja, ja dat is toch een beetje op tijd aanwezig zijn natuurlijk. Dus ik zat me wel een beetje te frustreren. Ja, ik moet eerlijk zijn. Even hand in eigen boezem steken, zeg maar. Dus ik, en heb ik gevloekt.
1: Ja, dat wilde ik net gaan vragen. Ben jij zo eentje die dan gaat vloeken?
0: In mezelf een beetje.
1: Oh,
0: in jezelf. Ja. Okay. Maar het valt eigenlijk, ik vond het vanochtend wel vervelend, omdat ik juist eerder wilde zijn.
1: Ja. Nou ja, ik kreeg van de week ook een middelvinger naar me toe gereikt in de auto.
0: Middelvinger?
1: Ja.
0: Wat had je nou weer? Wat had je gedaan dan?
1: Ja, ik reed een beetje verkeerd.
0: Je reed een beetje verkeerd?
1: Ja, ik reed een beetje verkeerd. Maar alsnog hoef je dan niet zo agressief te doen, vind ik.
0: Maar verkeerd, je reed verkeerd en toen moest je remmen en het stuur omgooien en dat soort dingen, een beetje.
1: Nee, dat weer niet, ik reed gewoon door. Ik denk, ik had er een beetje scheid aan. Maar ik kreeg wel een middelvinger.
0: Reed je dan ergens waar je niet mocht rijden? Of hoe moet dat dan? Ja, oké. Okay. Ja, maar dan lost een middelvinger ook niks aan op.
1: Daarom. Dan denk ik, en denk een beetje om je hart.
0: Ja, maar dan krijg je een middelvinger en dan?
1: Wat denk je dan? Ja, dan rijd ik gewoon door. Dan zwaai ik even en dan lach ik. En dan,
0: dus je lacht, hè? Je denkt niet in jezelf van...
1: Nou, nee, niet echt.
0: Oké. Okay. Nou, dat vind ik knap.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja, ik heb dan... Dat iedereen heeft in het leven wel een beetje frustratie.
1: Dat denk ik wel.
0: Meer als de ander. En op dat soort momenten komt dat er wel een beetje uit, denk ik dan toch? Tenminste, als ik mezelf even een beetje naga zo.
1: Ja, maar je hebt er niet zoveel aan. Als je ook zo reageert, dan denk ik, moet het toch, wat we net al zeiden, we moeten een beetje wat vrolijker zijn, vind ik.
0: Ja, nou, ik word even op de vingers getikt hier, lieve luisteraars. Dat is wel daar, je hebt wel gelijk. Ja, nee, je schiet er geen drol mee op.
1: Nee. En dan denk ik, zoek het lekker uit. Dan ik ga gewoon lekker vrolijk verder. Dus jij je zo...
0: Dat klopt. Dus ik voel me wel een beetje knullig. Ik voel me wel een beetje schuldig. En die dame die voor me zat, het was een zwarte Ford was het. Het type weet ik even niet, maar... Er zat een dame voor me, die reed niet heel hard, met name over de drempels. Daar ging ze stapvoets overheen. Ik moet even mijn excuses aanbieden bij deze. Want ik zat wel een beetje gefrustreerd achter u, mevrouw. Sorry, ik zal het niet meer doen.
1: Maar heb je toch niet je middelvinger opgestoken?
0: Nee, ik heb niet meer middelvinger. Nee, dat is op zich.
1: In jezelf, hè? Ja, oké. Maar dat vind ik dan ook weer anders. Je hebt het niet echt geuit naar die vrouw die daar in de auto zat.
0: Niet helemaal. Ik zat wel een klein beetje op de bumper misschien.
1: Oh,
0: Maar dat was eigenlijk per ongeluk. Want ze ging in één keer remmen en voor die drempel. En ik zag dat te laat natuurlijk. Dus toen zat ik bijna op de bumper.
1: Dat is niet heel...
0: Maar daar kan ze even aan gedacht hebben van... hij zit op mijn bumper, hij vindt het vervelend.
1: Ja.
0: Is zich aan het irriteren. Maar dat was helemaal niet zo natuurlijk.
1: Nee. We wilden gewoon door. Ja.
0: Maar, als ik gewoon sorry zeg, dan,
1: dan is wel
0: kom ik daar wel mee weg, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Nee, nou, dat vind ik op zich oké. Dat vind ik dan wel een goeie eigenlijk. Ik leer wel een hoop vandaag, zeg. Dat is wel handig, zo'n sidekick chick dinges. Ik zit even te kijken zo. Ik moet even deze wissen zo. Want we gaan muziek draaien natuurlijk. Ja.
1: Doet hij het weer? Of?
0: Ik twijfel nog een beetje of dat hij het doet. Eigenlijk, want ik wil eigenlijk deze plaat draaien.
1: Ja.
0: En dan, Ik denk dat hij het nou gaat doen.
1: Oh, wat fijn.
0: Je kunt zien wat we gaan draaien? Dat ja, ik zeg even we, want het is, Richard, het is nou ons programma natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan eigenlijk.
1: Ja.
0: Want ik ben dan wel... Ja, vroeger zou ik zeggen, ik ben het baasje van de radioshow. Maar dat is nou natuurlijk, want ik heb jou er nou bij vandaag natuurlijk. Dus het is nou ons radioshow, toch?
1: Ons radioshow, ja.
0: En ons gaat nou draaien, je noemde het net al even.
1: Ja, Cliff Richard met We Don't Talk Anymore.
0: En die is leuk, hè?
1: Ja, toch? Maar wij gaan nog wel praten vandaag, toch?
0: Ja, ja, ja, wij gaan nog wel praten vandaag. Okay. En ook nog wat jongere muziek draaien.
1: Ja,
0: ook nog.
1: Ja,
0: en we gaan nog wel praten vandaag. Ja, nee, inderdaad. 1979. Leuk dat je luistert trouwens. Deze aflevering van Alles Mag Niet Moet met Theo en Valerie vandaag. Een duo op de radio, lieve luisteraars.

0: Yo, and can get you out of my head. Ken je er een beetje Kylie Minogue?
1: Ja, een beetje.
0: Maar... Zoals de oud al, hè, Kylie? Ja, het is wel oud, hè. Dus, ja, het kan ook wel in de 50 zijn of zo. Dat is,
1: volgens mij wel.
0: Ja, het was toch best oud. maar ze is heel klein eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: heb ik wel eens gehoord. Ik ken haar niet persoonlijk natuurlijk.
1: Ik wou zeggen, heb jij wel een keer persoonlijk ontmoet?
0: Nee. Maar zijn wij ook niet, dus wat dat betreft...
1: Maar
0: je kunt niet iedereen persoonlijk ontmoeten natuurlijk.
1: Nee, dat is
0: en
1: waar.
0: Op zich, ik vind er wel aardig Kylie Minogue, maar ja, goed, niet bijzonder dat je zegt van nou, hey, hè, Kylie Minogue. Nee, gewoon, ja wel.
1: Op de koffie?
0: Nee, zou
1: heb
0: ik
1: je
0: niet.
1: Wel een artiest waarmee je op de koffie wilt, of?
0: Dat is een goede vraag. Even kijken. Ja, ook val even stil, hè. Heb je door? Even met mijn mond vol tanden. Artiest waar je bij op de koffie wil. Ja. Ik ga er even over nadenken.
1: Dat is goed, kom maar zo op terug.
0: Nee, ja, ik kan even niemand bedenken. Nou, ik vind heel veel artiesten wel leuk.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben vrij breed qua muzieksmaak, maar ook wel redelijk commercieel eigenlijk. Maar ik heb niet zo snel iemand waar ik voor de deur ga liggen eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar ik ga er even over nadenken.
1: Dat is goed.
0: Dus, ja. Nou, tot zover het eerste half uur van deze radioshow. Theo en Valerie. Ja, ik vind het gezellig. Moet vaker doen.
1: Het klinkt ook wel lekker. Theo en Valerie.
0: Ja, toch? Theo en Valerie. Wat wel even grappig is, jouw achternaam lijkt een beetje op mijn achternaam.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want ik heet Van Kempen en jij heet...
1: Kemperman.
0: Ja, en ze noemen mij altijd de Kemperman.
1: Ja.
0: Dus ja, dat verzin je niet. Dat is heel apart, maar goed, dat even terzijde. We gaan straks door met de muziek. Nu eerst de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 9 kilometer file tussen de grens en Duiven. De vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: En sing our own song hier op Connect. En mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Ja, vind jij wel leuk, UB40 volgens mij, hè?
1: Ja, vind ik heel leuk. Ik ben daar echt mee opgegroeid ook vroeger. Mijn vader luisterde dat heel veel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, nou, is ook leuke muziek.
1: Zo, en thuis.
0: Zeg, maar nog steeds dan waarschijnlijk. Nee, je woont niet meer thuis.
1: Nee, ik woon niet meer thuis.
0: Nee, precies. Nee. Maar het is wel leuke muziek. Bob Marley hoorde ik net ook.
1: Ja, Bob Marley.
0: Een beetje de reggae, de vrolijkere muziek eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik zeg altijd wel dat ik een beetje in het verkeerde land ben geboren. Ik hou niet zo van Nederlandstalig. Kijk, een avondje is wel leuk. Maar ja, nee, ik luister toch liever naar Spaanstalige nummers of een beetje reggae, soort dingen. Ja.
0: Ja, nou, dat kan. Maar goed, dan heb je reden genoeg om op vakantie te gaan naar dat soort landen natuurlijk. En stel nou, het zal bijna nooit gebeuren natuurlijk, maar stel dat er een beetje drank in zit, dat ook niet Nederlandstalig...
1: Nou, een paar nummers, maar daarna houdt het ook wel een beetje weer op.
0: Stiekem heel eventjes, zo.
1: Ja. Ja, heel even. Maar ik vind het altijd wel zo op elkaar lijken altijd. Nederlandstalige nummers.
0: Ja, het ligt een beetje aan. Ja, er zit heel veel verschil in natuurlijk. Je hebt best wel leuke popnummers. Fleming bijvoorbeeld, dat is op zich best leuk. Agda de Munnik.
1: Ja, oké. Ja.
0: Nou, je hebt natuurlijk, wat heb je, Samuel Welten. Er zijn wel wat nieuwe artiesten. Ja.
1: Maar het is niet zo dat ik echt daar naar een concert zou.
0: Je loopt er nog niet echt warm voor.
1: Nee,
0: dat snap ik op zich wel. Nou ja, smaken verschillen natuurlijk. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja, dus, maar goed, UB40 dus op speciaal verzoek voor jou. Sing Our Own Song, 1986 trouwens. We gaan even kijken of er files staan op dit moment op de snelwegen. Die zie jij niet, hè?
1: Nee.
0: Dat vinden ze op zich wel leuk. Kijk, daar heb ik hulp. Ik denk van, ja, waarom ga ik dan alles zelf doen? Dan moet ik ook een beetje uitbesteden natuurlijk. Delegeren noemen ze dat. Of over de schutting gooien. Het is net hoe je het wil noemen natuurlijk. Nee, het is...
1: Verkeersinformatie,
0: want er staan wel wat files op dit moment in deze contreien.
1: Vijf files,
0: hè?
1: Ja. Bij de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Dat is 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Op de A12 Utrecht richting Arnhem 3,7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Oosterbeek en knelpunt Waterberg. Al nooit van gehoord. Nog een keer op de A12 Duitse grens richting Arnhem 8,9 kilometer stilstaand verkeer tussen de Duitse grens en Duiven. En de A28 Utrecht richting Zwolle 7 kilometer stilstaand verkeer werkzaamheden tussen Leusden-Zuid en knelpunt Hoevelaken.
0: Jij zult er maar in staan, hè?
1: Ja.
0: Toch? Maar Hoevelaken, Waterberg, daar zeg jij zo... daar let je ook niet op natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: En weet je, ik rij ook bijna nooit een auto, dus ik heb geen idee.
0: Oké. Okay. Nee. Ja. Nou ja, dan haakt het op zich ook niet uit.
1: Nee, daarom.
0: Je bent meer een treinfiguur dan?
1: Nou ja, ik woon... Ja, de fiets en lopen.
0: Ja.
1: Dat doe ik ook heel veel.
0: Ja. Ja, maar naar Amsterdam, daar loop je zo lang over. Dat is,
1: ja, dat klopt. Ja, maar mijn vriend rijdt eigenlijk altijd. Dus.
0: Dat is wel makkelijk. Ja, nee, dat is al op zich wel handig. En dan zit jij niet op de borden te letten van... hé, dat is knooppunt Waterberg. Nee, dat snap ik op zich. Dat is ook helemaal niet interessant natuurlijk.
1: Nee,
0: er zijn interessantere dingen in het leven om naar te kijken natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Nee, dat snap ik. Dankjewel Valerie, dat waren de files op dit moment. Dit zijn de Sister Slides.

0: Automatisch van Fleming op de radio. Uit 2000?
1: 2022.
0: Ja. Dat is toch alweer 4 jaar geleden.
1: Ja,
0: gaat
1: ja.
0: Lang, hè? Snel.
1: Ja, gaat heel snel.
0: Ja. Je vindt Fleming ook wel aardig?
1: Ja, Fleming vind ik ook wel aardig, ja.
0: Is het dan Nederlandstalige muziek waar je denkt van, nou, dat kan wel? Kan
1: ja, ook. Een paar nummers, maar niet voor de hele avond.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. Hij kan wel goed zingen, volgens
1: ja,
0: mij.
1: Ja, dat vind ik, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat hij ook wel gewoon gezellig is. Denk ik. Gewoon een gezellige jongen.
0: Zo komt hij wel over, niet?
1: Ja.
0: Ja, het lijkt me wel sympathiek.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat denk ik ook wel. Ja, hij mag best een keer langskomen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of hij luistert.
1: Dat weet ik ook niet. Maar als je luistert, maar, je bent ja, van harte welkom.
0: Ja, ik ben zijn voornaam even kwijt. Ja.
1: Ik weet het ook niet meer.
0: Oh, slecht voorbereid dit, hè? Even kijken hoor. Als jij nou gewoon een beetje iets vertelt, dan ga ik even heel stiekem zoeken hoe Fleming... Ja.
1: Ja, ik weet het.
0: Als ik het zie, dan zeg ik van ja, natuurlijk. Maar dit is... Ja.
1: Laat even op zoek.
0: Improviseren,
1: maar, hè? Heb je er al over nagedacht welke artiest je een keer... Of niet?
0: Freddy. Ik denk bij Freddy wel, denk ik.
1: Freddy?
0: Freddy. Dat is Fleming.
1: Oh.
0: Freddy Figuurs.
1: Oh.
0: Ja. Nee. Maar wie zou ik op de koffie willen? Dat is wel een hele lastige, hoor. Ik vind Veldhuis en Kemper vind ik wel leuk. Oh, maar dat ja, zijn, ja, dat zijn cabaretiers eigenlijk meer. Kijk, ja. Artiest eigenlijk echt.
1: Weet je wie echt... Ik heb een keer Frans Bauer ontmoet.
0: Ja.
1: Dat is een gezellige vent.
0: Ja, dat kan ik
1: gewoon
0: niet
1: normaal
0: voorstellen.
1: En ja.
0: Ja. Ja, die is volgens mij... What you see is what you get.
1: Ja,
0: dat geloof ik wel.
1: Precies.
0: Ik heb trouwens weer een nieuwe real life soap op dit
1: Klopt.
0: Moment. Ja.
1: Ja, kijk ook, lekker weg.
0: Opa geworden ook.
1: Ja.
0: Ja, lijkt me ook wel gezellig. En dan onder het genot van een Chineesje of zo. Ja. Ja. Nee, ik kan me iets bij voorstellen. Ik ben zo druk bezig. Ik had even nog heel weinig tijd om te bedenken bij wie ik op de koffie zou willen dan. Maar ja, nou, Veldhuis en Kemper. Agda de Munnik lijkt me ook wel nog wel leuk.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ja. Als ik dan, ja, ik hou het even binnen Nederland dan. Dat is niet zo ver rijden. Nee, dat nee. Is,
1: Maar Agda de Munnik komen met een nieuwe show, hè? Zag ik
0: is dat zo? Ja.
1: Ja. Ik weet niet precies wat, maar ze komen met iets nieuws.
0: Dit jaar nog? Of,
1: Geen idee.
0: Is het iets, als jij dat eens even uit gaat zoeken, want ik vind ik wel
1: leuk. Dat is goed.
0: Ja, ja. Vind ik wel...
1: Ga ik gelijk even doen.
0: Kwestie van delegeren.
1: Ja, dat klopt. Heel goed.
0: En als ik dan de koffie haal?
1: Ja, dat is goed.
0: Ja? Ja. Ja. Ik denk dat ik het zelf... Zal ik het nog 1 keer voordoen? Hoe je de koffie... Dus, ja, goed, dat is een grapje, lieve luisteraars. Hè? Want zo zit ik natuurlijk niet in elkaar. Ik ga zelf dezelfde koffie halen natuurlijk. Nou, dan dus. Valerie is even druk aan het
1: ik
0: werk.
1: Ik ga het
0: even op zoek naar Agda en de Munnik. Kan ik je verder vertellen dat het de komende dagen wel aardig weer wordt, volgens mij. Eens even kijken. Hebben we al wat informatie omtrent weer? Nee, ik heb... nee, moeten we even opzoeken. Ik had hem net klaarstaan, maar dat is dan...
1: Okay.
0: Ja, nee, dan gaan we zo even doen. Tijd voor de muziek dan weer. Alles mag, niets moet. Dan luister je op dit moment naar Connect. Vandaag een wat andere radio zoals gebruikelijk. Want ik heb een co-host, een side-chick.
1: Ja, gezellig, hè?
0: Ja, ik vind het gezellig.
1: Ja.
0: Valerie, die draait vandaag en volgende week trouwens ook mee in deze radioshow. Dus als u nou denkt van, nou, het is gezellig, dan zou ik zeker blijven luisteren. Als u denkt, het is niet gezellig, kun je
1: dan
0: ook blijven luisteren.
1: Luister je niet, ja.
0: Nee, dan luister je niet. Ja, dan luister je niet. Dat kan, dat kan ook
1: toch?
0: Natuurlijk. Ja, nee, precies. Maar ja, dat is op zich niet leuk als je uitschakelt, maar het kan natuurlijk
1: nee,
0: wel.
1: Ja, ja, nee, het zou niet leuk zijn, maar
0: nee,
1: ja.
0: Je bent er niet verplicht om te luisteren,
1: nee,
0: zeg maar.
1: Dat is waar.
0: Nee, precies. 56, Salzburg, January 27, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic.

0: Toto uit Oostenrijk, geschreven en geproduceerd door niemand minder dan Bolland. En Bolland, een Nederlandse artiest, natuurlijk, die we eigenlijk al jarenlang weinig van horen, moet ik zeggen. Een van beiden is ook ziek, volgens mij. Maar goed,
1: dat is minder,
0: maar ze leven allebei nog wel. Maar hebben heel veel gedaan in de muziek. Ken je ze, Bolland en Bolland?
1: Nee.
0: Nee, ze zijn ook niet heel bekend bij de wat jongere luisteraar van deze radioshow. Maar goed, Valk ook een wel dan, misschien.
1: Misschien als ik het hoor.
0: Genie? Ik heb net Valko gedraaid.
1: Oh, sorry. Ja, oké, dat ken ik wel.
0: Nee, ik snap het. Nee,
1: ik heb wel vaak dat ik nummers wel zeg maar gewoon meezingen en dat ik het herken. Maar de artiest erachter, ja, dat is geen idee.
0: Ik zal eerlijk met je zijn, hè. Ik luister zelf eigenlijk ook nooit naar wat ik draai. Ik luister zelf eigenlijk ook niet naar mijn radioshow. Maar goed, dat was Valko. Maar ja, ik zal straks even iets laten horen. Want ze hebben wel, Valko heeft al hele grote hits gemaakt. Genie. Genie ken je misschien wel. Duitsstalig. Wel een omstreden plaat vroeger. Jaren geleden, jaren 80 is het land. Dus voor jouw tijd. Maar goed. Tot zover trouwens deel 1 van de show.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Ja.
1: Weet je,
0: dat doen we gewoon nog een uur straks.
1: Oh, leuk.
0: Ja, tussen 11 en 12. Volgens mij had je ook wat voorbereid.
1: Een
0: item.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een quiz.
0: Ja,
1: ja,
0: een quiz. Ik vraag dan altijd heel oneerbiedig naar de prijzen.
1: Ik heb wel wat lekkers meegenomen.
0: Je hebt koekjes.
1: Ik heb koekjes meegenomen,
0: dus ik ga straks gewoon een koekje verdienen, denk ik. Dat is leuk. Dat gaan we straks doen tussen 11 en 12. Maar voor die tijd hebben we even het nieuws nog. En we gaan nog een plaat draaien, volgens mij. Hè?
1: Jij
0: weet precies wat dat is.
1: Ja, Aaron Cara met Flashdance.
0: Ja.
1: Ja, leuk nummer.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, kun je goed op dansen volgens mij.
1: Absoluut. Ja, dat is toch van die film, of niet?
0: Ja, precies.
1: Met dat water en zo, toch?
0: Spijker op de kop. Ja, zie.

0: Next Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens Arnhem, 10 kilometer tussen de grens en Duiven, kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Level 42 uit hier staat 2023. Nou, dat kan niet waar zijn. Dat is toch echt jaren 80, denk ik, hè? Denk je niet?
1: Ik denk het ook wel.
0: Dat is een klein beetje voor jou thuis.
1: Het is een beetje hitster, dit. Het spel. Ken je dat spel?
0: Ja, ken ik. Dat komt eigenlijk wel. Ja. Wat denk jij, Level 42? Schat eens in. Ja, dat is voor jou een moeilijke vraag, want je kent hem niet, even niet bewust meegemaakt, denk ik. Maar roep eens wat.
1: Ik heb er geen idee.
0: Denk 788, denk ik, maar dan ga ik even zoeken. Want hier staat in het systeem 2023. Nou,
1: nee,
0: dat kan
1: natuurlijk
0: niet. En als ik hem goed heb, dan heb ik een koek gewonnen natuurlijk.
1: Ja.
0: Oh nee, maar je hebt een quiz straks nog dit uur.
1: Ook dat heb ik.
0: Dus ook daar gaan we koeken winnen. En ik zag trouwens al dat jij hier collega's aan het... Jij was de hele omroep aan het afgaan met koeken, zeg maar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, daar moet je mee uitkijken, want... radio, die mensen hier, die hebben...
1: ze zeiden al, we zijn aan de lijn, maar ja, denk ik, ja.
0: Nou, dat geloof ik niet. Maar ik heb het idee dat ze door de week thuis niet zo heel veel te eten krijgen. Dus dus kijk maar uit dat ze niet...
1: Ja, ik heb genoeg mee, dus dat is ook
0: dat
1: goed.
0: Ja, dat ze niet bovenop die koeken duiken, maar goed.
1: Het valt er dus nog mee.
0: Het is wel een goede actie, moet ik zeggen, koeken. Ja,
1: ja toch?
0: Ja, dus straks de quiz. Dat is een hele leuke, spannende quiz, denk ik.
1: Ja. Ja, ik heb wat uitgeprint en dan ga ik aan jou vragen of jij weet wat het is.
0: Ja. Nou, ik weet heel veel natuurlijk, maar die weet ik dan waarschijnlijk net niet. Ik denk, ik zal ze vast niet weten. Maar een stukje voorbereiding, dat is goed.
1: Ja,
0: dus,
1: toch?
0: Ja, scoor je punten mee en koeken mee. Dus ik vind het...
1: ik had het beloofd vorige week, dus...
0: Ja, dus ik vind het goed. Je mag blijven, wat dat betreft. Ja, je bent wat dat betreft door de proeftijd heen. Dat is geen enkel probleem. Zie iemand die ook een beetje meedenkt natuurlijk, hè. En koeken meeneemt, ja, dan scoor je altijd mee. Of sausijzenbroodjes zijn ook al sausijzen, maar goed.
1: Oh, ja.
0: voor een volgende keer. Maar goed, Level 42, hitster, leuk. Ik ging even kijken hoe oud hij was. Ja, ging je mee doen. En we gaan nog muziek draaien natuurlijk, want het is alweer 11:12. Gaat snel, hè?
1: Het gaat zo snel.
0: Het weet ze de tweede uur er ook alweer op.
1: Ja.
0: Maar goed, we zijn er tot 12:00 vanmiddag met straks nog de quiz dan inderdaad.
1: Ja.
0: En we hadden nog wat leuke muziek. Waaronder straks ABBA. En ik hoor al Eros Ramazzotti werd aangevraagd.
1: Ja.
0: Ja, want de luistercijfers... we pieken, lieve luisteraars. Ja,
1: en ik heb ook, gewoon stijgen.
0: Ja, en ik had de kijkcijfers van vorige week, die zijn terug. En vorige week zat ik op 5 kijkers... waarvan er 1 het heeft volgehouden tot 12:00. Maar ik heb de hoop dat het nu wel beter gaat.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik kreeg wel appjes van mensen die aan het kijken en luisteren zijn. Dus,
0: toch, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. En vinden ze het, kunnen ze blijven luisteren? Is het een beetje te pruimen?
1: Ja, ze kunnen blijven luisteren.
0: Oké. Okay. Maar dat komt dan omdat jij erbij zit waarschijnlijk.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, anders waren ze niet eens gekomen. Maar goed, ja, het is ook wat het is. Hè. Ik kan het ook niet leuker en mooier maken. Nee. Ja, maakt ook niet uit.
1: Kijk, nee, dat maakt niet uit.
0: Ben welkom. Elke luisteraar is welkom natuurlijk.
1: Absoluut, iedereen is welkom.
0: Precies, dat vind ik ook. Alles mag, niets moet hier op Connect. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Met die grote nummer 1 van Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Jonas Blue hier op de radio. Een van de eens op dit moment. Edge of Desire. Ken je die, Jonas Blue?
1: Nee, niet echt.
0: Niet echt, hè?
1: Ja. Wat weet ik eigenlijk weinig. Ik moet me eerder...
0: Volgens mij weet je heel veel, maar net dan niet op de vragen die ik... Misschien stel ik ook niet de goede vragen. Want ik ken Jonas Blue ook niet, hoor. Dus ja, hoezo vraag ik dan aan jou?
1: Ik dacht, jij kent ze wel, maar...
0: Nee, ik ken ze niet. Nee, daarom vraag ik aan jou, van ken jij hem misschien?
1: Zo, dus ja.
0: Zeg maar eigenlijk helemaal niks. Nee. Jonas Blue, ik ken zijn platen, ik denk ik draaien. Maar dan denk ik aan jou, dan zie ik jou zitten. Dan denk ik van, Valerie weet vast wel iets over Jonas Blue. Dus komt dan eigenlijk dat jij de kennis die ik niet heb, dat jij die dan hebt, zeg maar. Maar dat is, nee.
1: Nee, sorry.
0: Nee, maar ja, wie kent Jonas Blue nou?
1: Ja, is volgens mij niet echt. Nee, maar het is wel een bekend nummer, dat hebben we wel.
0: Ja, dat dan weer wel. Maar het is een hit wel.
1: Ja.
0: Ja,
1: lekker dus, hit ook wel.
0: Ja, luister je veel radio zelf of niet?
1: Op werk luister ik heel veel radio. Maar over het algemeen luister ik heel veel podcasten. Dat soort dingen.
0: Wat voor podcastachtige dingen vind je leuk dan?
1: Nou, ik vind bijvoorbeeld de podcast van Monica Geuze en Kai Gorgels vind ik altijd wel leuk om naar te luisteren. En van André Hazes en Roxanne Hazes. Ja, gewoon een beetje van die podcasten waar je niet te veel over bijna hoeft te denken.
0: Beetje luchtig, beetje leuk humor.
1: Van alles wat.
0: Ja, precies. En qua radiozender? Ja, jij luistert altijd Connect natuurlijk.
1: Altijd, dag en nacht. Ja. Nee, ik luister veel naar Joe, want dat draait dus op werk. Of 3FM, Radio 538. Ja.
0: Beetje de... Ja, want je houdt ook wel een beetje van oudere muziek ook wel. Beetje van alles.
1: Tot 2000 luister ik ook altijd.
0: Ja, vind ik ook leuk. Ja.
1: Ja.
0: Het is alleen maar één keer per jaar, dat is een beetje jammer.
1: Ja, dat vind ik ook wel weer jammer.
0: Ja. Maar het is even niet anders. Maar over oude muziek gesproken, we zaten net even ABBA te bekijken. En ik had het idee dat jij alles van ABBA wel wilde horen.
1: Ja. Ja, ik vind ABBA vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar als we nou dan de rest van het programma dan... Nee.
1: Nee, laat het allemaal niet doen.
0: Nee. Nee, laten we er nog eentje uitpakken. Als je nou zegt, we gaan de een van ABBA draaien. Welke zou je dan kiezen?
1: Nou, die er nu aankomt. Dat is Your Mother Know van ABBA.
0: Toch, hè?
1: Ja.
0: Ik had hem heel...
1: Dat intro vind ik ook zo duister. Ja. Gewoon,
0: ja, is wel leuk. Ja, ABBA blijft wel leuk, vind ik. Is een beetje tijdloze muziek eigenlijk.
1: Klopt.
0: Ja, we hadden hem al een beetje voorbereid. Ja. We wisten natuurlijk al wat er aan zat te komen. Maar ABBA.

0: Ja, en dit was Kensington met Streets. En daarvoor Das Yo Modano van ABBA.
1: Toch, allebei leuke platen, ja. Eigenlijk. Ja, we draaien, ja, het is onvoorstelbaar. We draaien best wel leuke muziek hier.
0: Ja, we draaien van alles. Op de radio. Van alles wat. Ja.
1: Dus voor de mensen die vandaag voor het eerst luisteren, omdat Valerie er zit, er zijn bekenden van jou die luisteren, ja. Familie, bekende.
0: Kijk, ik krijg allemaal appjes van mensen.
1: Ja.
0: Van waar blijven mijn koeken en sausijzenbroodjes?
1: Ja. Hebben die mensen ook wel eens bedacht waarom zij geen koeken krijgen?
0: Ik heb geen idee eigenlijk. Ik zal het eens vragen.
1: Ja, dan moeten ze erover nadenken.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja. Dus, maar ja, goed, voor de mensen die vandaag voor het eerst luisteren. Dit doen wij dus elke week. En elke dag eigenlijk maken wij radio hier voor de regio. Ja. En als er nieuws te melden is over Midden-Gelderland, dan hoor je het hier. We zijn trouwens ook op tv. Ja, vandaag zie je ons dan. Ja, voor de liefhebbers, zeg maar. Maar normaal gesproken zie je ook allerlei nog interessantere programma's, moet ik zeggen, op tv.
0: Bestaat alles, ja? Hij zit toch veel interessanter, toch? Dan die andere programma's?
1: Ja, dat ligt aan wie het vraagt. Sommige mensen vinden het leuk om te zien. Sommige mensen denken van nou, voor mij hoeft het niet. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben de tv niet zo gewend, moet ik zeggen.
0: Nee? Nee? Kijk je niet zoveel tv?
1: Jawel, ik kijk wel tv, maar ik ben zelf niet zo heel vaak op tv, zeg maar. De camera's staan hier nog niet zo heel lang aan. Eigenlijk, ik ben dus eigenlijk gewend om een beetje op de achtergrond op de radio op te treden, zeg maar. Dus ik kan normaal schaamteloos gewoon met mijn vingers in mijn neus. En dat maakt allemaal niet uit.
0: Dat kan nu niet.
1: Ja, dat kan nu wel, maar dat is nudden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is niet heel chic, nee.
0: Nee.
1: Dus ik zit... nou goed, je kun je er iets bij voorstellen. Ik kan het allemaal niet meer doen, dus nu. Dus ja. Maar dus ik ben een beetje onwennig over tv. Radio doe ik al wel een paar weken. Misschien wel iets langer, maar tv, dat is een beetje... Nee, dat is nog niet zo mijn ding, moet ik zeggen.
0: Nee.
1: Dus ik,
0: Maar het gaat wel, als ik het een beetje zo zie...
1: Ja, ziet het er een beetje professioneel uit?
0: Ja, vind ik wel. Ja. Ja, haar zit ook goed.
1: Ja,
0: zit
1: haar goed? Ja. Ja, ik heb ook speciaal kleding. Ik denk een beetje iets neutraals. Ik heb ook collega's die trekken altijd van die rare gekleurde blouses aan en zo. Ja, heel toevallig tussen 12 en 2 straks komt er weer een. Peter Nillissen, die heeft altijd van dat... dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, dat kan ook, zeker.
1: Ik hou daar zelf niet zo van, maar goed, dat maakt op zich ook niet uit.
0: Nee.
1: Maar goed, om het kort verhaal lang te maken, daar ging het even niet om. Jij had nog één... je had een verzoekplaat binnengekregen nog.
0: Ja,
1: en we gaan straks... Die ga jij straks aankondigen.
0: Ja.
1: En daarna gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het radio. Zeg maar.
0: Ja, dus, en daarna hebben we nog natuurlijk de quiz.
1: Ja, ja, dat is het hoogtepunt van de verhaal van vandaag. Ja. Eigenlijk, ja. Maar je had, wat had jij aan verzoekplaat binnengekregen?
0: Ik kreeg van mijn beste vriendin een verzoekplaatje. En ik dacht, nou, weet je, dan ga ik gewoon aan jou vragen of je die wilt draaien. Want het is wel een heel mooi nummer.
1: Ja.
0: Het is namelijk Eros Ramazzotti met Music Eye.
1: Ja, dat snap ik. Nou, toeval wil dat hij was al 2 minuten aan het lopen.
0: Oh, echt?
1: Hij was al gestart. Maar dat komt, dat heeft meer te maken dat ik heel onhandig ben met het systeem hier. Ja,
0: oh.
1: Het is echt, dus, wat ik nu ga doen dan, even kijken. Ja. Gaan we even anders doen. Ga ik hem zo, hier zo. Ja.
0: Ja, doet het?
1: Ja, ik sta even te improviseren. Als je dan denkt van, wat zie je nou, vredes aan weer aan het doen. Ik ben nu even aan het improviseren. Want ik had hem wel klaarstaan dan eigenlijk, dacht ik. Ja, toch? Zo. Muzikai, hè?
0: Ja,
1: als jij hem nou aankondigt, dan denk ik dat het goed komt.
0: Ja, hier is Eros Ramazzotti met Muzikai.

0: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag krijgen we een fraaie najaarsdag. Na plaatselijke mistbanken vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Al trekken er ook wat sluierwolken over het land. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is eerst zuidelijk tot oostelijk en zwak aan zeematig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanmiddag liggen de maxima tussen 19 graden in het noordwesten en 21 graden in het zuidoosten. Vanavond wat meer bewolking in het noordwesten en daar kan er ook wat regen vallen. Morgen, zondag, vooral in het noorden meer bewolking en lokaal wat lichte regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het opnieuw zacht met 18 tot 21 graden bij weinig wind. Daarna blijft het maandag en dinsdag overwegend zonnig en vrij warm voor begin oktober met maximaal tussen de 20 en 22 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe en wordt het geleidelijk wat minder zacht. En dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: was de grootste hit voor Propaganda in Nederland in 1985. Voor de mensen die een hitster tegenkomen. Ja. Leuke plaat. Jewel Eye to Eye, de albumversion. Ja, voor de mensen die het interessant vinden, deze zegt mij ook niks.
1: Nee.
0: Daarvoor natuurlijk de hoofdpunt uit het radionieuws. En daarvoor draaiden we speciaal op verzoek. Ja. Je kreeg een verzoekplaat binnen. Eros Ramazzotti.
1: Eros Ramazzotti.
0: VKE, hè? Ja.
1: Blijft een mooi nummer, hè?
0: Ja, ja, wel, ja. Wel bijzonder. Sowieso wel een leuke artiest, Eros. Ja, qua muziek dan, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Lang geleden dat ik me voor het laatst gesproken heb. Maar qua muziek vind ik hem wel leuk.
1: Nou ja, voor zijn leeftijd, want ik had het even opgezocht, hij is 62.
0: 62?
1: Ja, maar dat vind ik nog best wel dat het er goed uitziet. Niet dat je, als je 62 bent, dat je er minder goed uitziet, maar...
0: Ja, ik kijk op zichzelf niet zo heel vaak naar mannen van 62, maar ik kan me voorstellen dat...
1: En hij gaat ook weer toeren, zag ik.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, in 2028. Dat hij komt 5 april naar Amsterdam, in Ziggo Dome.
0: En dan
1: gaat hij ook om naartoe te gaan.
0: Gaat hij ook liedjes zingen?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Niet alleen in de koffieshop, maar hij gaat ook... ja, oké. Okay. Leuk. Amsterdam. In de Ziggo Dome.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. En ook nog naar België, zie ik. En Düsseldorf.
0: En zijn er nog kaartjes? Heb je dat gezien toevallig?
1: Ik denk het wel. Misschien zijn ze al niet eens in de verkoop. Maar even kijken. Ticketmaster naar de site. Maar ik denk wel dat er nog wat tickets zijn.
0: Dat is wel leuk natuurlijk.
1: Ja. Ah, misschien ga ik daar wel naartoe. Maar...
0: Oh, als bedrijfsuitje voor Connect.
1: Ja,
0: dat is leuk.
1: Ja, leuk.
0: Ja, goed, ik zal het zo even met de programmaleider overleggen.
1: Ja, doe maar.
0: Ja,
1: ja, lijkt me enig.
0: Dat lijkt wel goed. Even een busje huren zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kom met z'n allen daar naartoe en dan gewoon gezellig.
0: Lawrence wordt Bob of Peter. Peter! Nou goed, de Bob, daar gaan we nog over aan de slag. Ja, ik vind het een goed idee.
1: Ja, toch?
0: Ja, dus inderdaad. En je had ook een... We zitten een beetje samen de muziek uit te zoeken van, van deze radioshow. Omdat het toch een beetje een duo-show is. Hè? Side chick, zeg maar. En kwam je met de volgende plaat die we nou gaan draaien. Dat was een van jouw favorieten wel.
1: Ja, eigenlijk. Ik heb deze echt gewoon grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Despacito met Louis Fonsi featuring Daddy Yankee.
0: Ja, ook mooi. Zomerhitje.
2: Fonsi!

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Je hebt afgelopen jaar het concert van Burna Boy, hoorde
1: ja.
0: Ik.
1: Ja. Wil je de grap horen? Hij kwam niet.
0: Ik mis de grap, de humor, mis ik nog.
1: Nee, maar dat is...
0: Je zat te wachten en je zit nog steeds te wachten.
1: Ja, ik zit nog steeds te wachten, ja.
0: Want je had, leg eens even uit, hoe is dat die avond gegaan? Want je had kaarten,
1: ja, ik had kaartjes, ja. En wij zaten daar en het duurde maar en het duurde maar. En op een gegeven moment werden aangekondigd, dus ja, hij komt over een uur. Nou, oké, prima. Nou, maar ja, het duurde nog langer. En toen uiteindelijk werd er dus gesproken dat hij bij een concert van Beyoncé zou zijn. Of dat hij de vlucht had gemist. En toen ineens kwam John F. Fraser op het podium. En toen zeiden ze, hij komt niet meer, ga maar naar huis. En dat, kijk, het was in Arnhem, dus voor mij maakte het niet zo heel veel uit. Nee. Want ik was dik bij huis.
0: Was het thuis, maar
1: er waren mensen die gewoon helemaal vanuit Groningen naar dat concert waren gekomen.
0: Ja, dat is redelijk.
1: En die wilden weer naar huis.
0: Dat is redelijk lullig dan.
1: Ja, dat was lullig.
0: Was er wel een voorprogramma of ook niet?
1: Nee, ook niet. Nee. Oh. Nee.
0: Oké. Okay.
1: Dus en het was die dag ook echt zo ontzettend warm. Dus op een gegeven moment daar in het Gelderdom, nou echt zweten. Lekker mensen werden ook niet goed daar.
0: Dus eigenlijk, jij bent wel een beetje klaar met Burna Boy. Ja, ja, dat snap ik eigenlijk wel.
1: Maar ik heb wel mijn geld teruggekregen, dus dat vind ik wel netjes.
0: Met schadevergoeding? Mentale, psychische dingen?
1: Nee.
0: Oh, jammer. Zou je nog een keer naar hem toe gaan dan? Of ben je echt helemaal klaar mee? Ja, ik snap het.
1: Ja, ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja, ik snap het. Nee, dat geef je groot gelijk.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel verdrietig eigenlijk. Maar goed, je hebt het weer overleefd.
1: Ja, ik heb het overleefd.
0: Ja, dat dan weer wel. Ja. Dus weinig schade aan opgelopen verder.
1: Ja.
0: Nee, gelukkig maar. Hey, maar iets anders. Je had een quiz, had jij?
1: Ja, ik had een quiz.
0: Ja, en ik ben altijd heel goed in quizzen, dus...
1: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of je dit weet.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Want ik heb vrouwelijke items, zeg maar.
0: Ja, daar ben ik het best in. Vrouwelijke items, ja.
1: Dus ik was even benieuwd of jij weet wat dit voor items zijn. Ja. Ik heb ze even uitgeprint, want ik was naar de winkel gegaan om het te kopen. Maar ja, het was allemaal uitverkocht.
0: En het budget van de omroep liet het... Liet een beetje te wensen over. Nee. Dus snap ik.
1: Dus Rintjes, we beginnen van makkelijk naar moeilijk.
0: Ja.
1: Dus ik geef jou het eerste item. Ja. En ik wil eventjes dat je het even omschrijft wat je ziet.
0: Dat is een rubberen huls met gaatjes erin. Ik zal hem even voor de kijkers thuis, zal ik hem even voor de camera houden zo. Ja.
1: En wat denk jij wat het is?
0: Is dat niet zo'n handvat voor aan de fiets?
1: Nee. Nee. Zal ik even een tip geven?
0: Ja.
1: Haar.
0: Haar?
1: Haar.
0: Oh, dat is zo'n ding voor in het haar. Om een staart te maken, zeg maar.
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Oh, krullers. Om krullen te bewerkstelligen, zeg maar.
1: Goed. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, ja, nou zie ik het.
1: Ja.
0: Ja.
1: En weet je, vroeger werd dat dus met stokjes en met klei gedaan.
0: Ja. Oh ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nee, dat wist ik helemaal niet.
1: Ik ben wel blij dat dit bestaat.
0: Ja, maar gebruik jij ze zelf?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik heb ze niet nodig.
0: Nee. Oké. Okay. Nee, nou ja, dat is 0 uit 1.
1: Ja, oké. Okay. Nou, hier komt de volgende.
0: Deze wordt nog moeilijker, hè?
1: Ietsjes moeilijker.
0: Ja. Oh.
1: Wat zie je?
0: Ik zie een soort tang.
1: Mm-hmm.
0: Met aan één kant waar je die rondingen waar je vingers in doet. Ik zal even voor de luisteraars thuis. Die op tv kijken dan natuurlijk. Ik moet even wennen aan de camera's nog. Ja, ik zou zeggen, het is een schaar. Maar je knipt er niks mee, denk ik. Het is,
1: het is wel
0: een medisch attribuut. Of bij de dokter of bij de tandarts. Of in de OK of zoiets. Het is... Een wimpertang.
1: Ja,
0: ja.
1: Goed.
0: Ja, het schiet me ineen te binnen. Nee, ik ben niet voorgezegd, ik heb het ook niet... Nee, het is echt spontaan. Hebben jullie gezien? Het was spontaan, hè? Ja.
1: Nee. Hoe kan het zijn dat jij dit weet dan?
0: Ja, ik doe zelf ook wel eens iets aan de wimpers. Ja. Dus dat zo. Maar het is toch niet alleen voor vrouwen. Mannen kunnen hem ook gebruiken. Ja,
1: ik weet dat Gerard Joling dat ook gebruikt.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Peter, gebruik jij hem ook? Voor de wimpels? Nee.
1: Nee?
0: Oké. Dus 1 uit 2.
1: Ja.
0: Dat is best een aardige score. Maar hij wordt nog moeilijker, dacht ik.
1: Komt de ene laatste.
0: Oh jee. Ja. Oh. Dit is een soort van druppel. Mm-hmm. Zit er een beetje uit. En hij is roze. Voor de kijkers thuis. Zo. Is dit een... het lijkt een beetje een ei, maar toch ook weer niet. Stressbal? Nee, geen stressbal?
1: Nee, het is wel een sponsje. Ja.
0: Een spo- Ja, nee, maar dan is het een sponsje voor, ja, maar... voor de make-up. Iets.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, weet je hoe je het noemt?
0: Ja, een sponsje
1: beauty,
0: voor
1: de... beauty blender.
0: Een beauty blender.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar blend je zeg maar je foundation mee.
0: Om de foundation mee te
1: ja.
0: blenderen. Even voor de kijkers thuis nog. Ja. Nee, ik zie het nu. Ja,
1: ja toch?
0: Nee, ik had het niet geraden.
1: Nee, nee. Oké. Okay. Nou, hier komt dus de laatste.
0: Oh, ja, ja.
1: Nou, komt ie, hè?
0: Het wordt even stil ook. Oh, ja, ja, ja.
1: Wat is dit?
0: Ja, het lijkt een soort van feestneus. Ik zal hem gelijk even voor de kijkers thuis. Kijk, ja, het lijkt een soort van feestneus. Hij is paars, roze. Maar ik denk dat ik dit wel weet. Ik denk dat dit een plastuitje is.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja, en hoe weet ik dat? Ja, ik heb dat wel eens in het nieuws gezien, denk ik. Want ik heb dat niet nodig. Maar ik, het is een soort van plastuitje, denk ik.
1: Ik zou dit echt nooit gebruiken.
0: Nee, nee, want ik hoorde wel, over de laatste vraag had jij een persoonlijke frustratie, hoorde
1: ja.
0: ik. Ja.
1: De wc's voor vrouwen.
0: Ja.
1: Ik sta altijd in de rij en ik weet niet waarom. Wat doen vrouwen in het toilet?
0: Nou, dat vraag ik me ook wel eens af.
1: Ik vind dat, het maakt niet uit waar je bent. Restaurants, festivals, weet ik veel. Ja, het duurt altijd zo ja. lang.
0: Ja, en op zich, ik vind dat heel verdrietig voor vrouwen. Ja. Ik snap dat, ik leef altijd met ze mee. Maar wat dan het vervelende is, ze komen dan ook altijd bij de mannen-wc's.
1: Gaan ja, dat
0: ze ook de mannen-wc's bezetten
1: ja.
0: dan.
1: Ja.
0: Dat vind ik jammer.
1: Ja, dat vind ik ook jammer.
0: Ja.
1: Maar ik snap ook niet waarom ze daar ook niet iets mee doen. Dat er gewoon meer toiletten zijn voor vrouwen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook.
1: Ja, ja. Nu hebben ze wel van die, van die staand toiletten, zeg maar, voor vrouwen ja. ook. Dat zag ik in Nijmegen laatst, maar nee, daar word ik ook niet echt heel veel vrolijk van. Nee.
0: Nee.
1: Nee, dan sta je daar zeg maar met je, dan zie je alleen je hoofd.
0: Ja.
1: En dan moet je je broek eruit doen en dan sta je zo te plassen. Maar dan kan je zo om je heen kijken, nee. Nee.
0: Ja, dat is net dat de mannen doen dat.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wij doen dat wel. Ja.
1: Ja. Ja, maar nee, voor vrouwen vind ik dat toch niet zo heel fijn.
0: Maar wat ik me dan afvraag, hebben jullie dan ook van die bakken met vier plassende vrouwen dan? Van die,
1: ja.
0: Van die,
1: ja? Ja, ja, serieus.
0: En even heel benieuwd, hè? Want ja, ik zie iedereen daar al staan. Wat wij mannen doen, nou ja, want ik doe dat zelf nooit natuurlijk, maar ik ken mannen die dat doen. Die kijken dan even over de schutting bij de buren. Doen jullie dat als vrouwen dan ook? Als voor een vrouw zijnde? Nee? Kijk je niet bij de... Nee?
1: Nee, ik denk dat je alleen maar je schaamt, denk ik. Ja, ik ga niet naar dat soort toiletten, maar...
0: Nee, als ik bij de buren kijk, ik schaam me nooit eigenlijk.
1: Nee,
0: maar ik doe dat zelf nooit. Nee, oké.
1: Maar ja, ik vind het wel handig dat ze dit hebben gemaakt. Maar ik zou het zelf nooit gebruiken. Nee,
0: precies. Nee, oké. Okay. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Ik zou het denk ik ook niet doen.
1: Nee.
0: Maar het is zo gezellig dat de tijd vliegt. Peter, jij begint om 12:30. Waarin jij? Nee? Ja? Nee, oké. Okay. Ja, we moeten er een eind aan breien. Ik heb... wat had ik nou? 2 uit 4? 2 uit 4 had ik. Of 1 uit 4?
1: Nou, ik vind dat je eigenlijk ze allemaal wel goed hebt. Ja. Ik mat.
0: Ja, maar het moest van ver komen.
1: Ja, het moest van ver, maar je raadde het toch.
0: Ik zeg het zelf maar. Het moest van ver komen. Nee, oké. Okay. Ja, leuk. Ik heb, wat heb ik gewonnen?
1: Nou, jij mag nog een koekje uitzoeken straks.
0: Ik wil een koekje uitzoeken. Ja, goed man. Heb ik weer. Tot zover deze aflevering van Alles Mag Niets Moet. Ik dank Valerie voor de co-host presentatie sidechick toestand. Ik vond het gezellig.
1: Ik ook.
0: Volgende week nog een keer?
1: Volgende week weer.
0: Ja. Mag ik nog komen volgende week? Ja?
1: Ja? Oh.
0: Dat Valerie terug mag komen, dat snap ik. Ze had de koekjes meegenomen natuurlijk. Maar ik mag ook nog terugkomen dan? Ja? Oké.
1: Okay. Jij mag ook terug. Bedankt, hè?
0: Dat vind ik. Ja, dat zeg ik bedankt voor het luisteren allemaal. En voor het kijken, de mensen thuis. En jij tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En alle kijkers en luisteraars natuurlijk. Ik denk dat we iets van nieuws gaan doen, Lones.
2: Zo ongeveer 1 seconde.
0: Oh.
1: Oh.
2: Ja, je loopt gigantisch uit. Dan krijg je dat, hè?
0: Nee, dat valt wel mee. Nee, ik begin precies om 12:00 met het nieuws.
2: Oh ja, dat is waar, hè?
0: Ja, dus ik zie het probleem niet zo. Ik loop een beetje uit nou, hè?
2: Ja.
0: Ja?
2: Maakt helemaal niks uit.
0: Nee, maakt niet uit. Ik weet geen idee wat jij allemaal aan het doen bent, maar
2: ja, dit krijg je niet meer goed, hè?
0: Nee, want, krijg je niet meer goed.
2: Je hebt het zo gezellig.
0: Oh.
2: Dus als ik hier op druk, dan moet je stil zijn, hè?
0: Ja.
2: Oké, ciao.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
6: Dit is Connect.
5: Weekend Live.

0: weekend op de radio. En natuurlijk, can't feel my face. Een hele goede middag, zeg ik tegen Tijn. Hallo.
1: Goedemiddag, de weekend op de radio in het weekend.
0: Ja, hey, fris en fruitig weer. Wat een heftige show hiervoor, hè?
1: Ja, dat was wel even hectisch. Jongen.
0: Heb jij wel eens gezien dat een vrouw plast in een plastuitje?
1: Ach, kom op, zeg nee.
0: Nee? Ja, ik nog nooit. Maar ik vind het wel een hele makkelijke oplossing. Als je ergens naartoe bent, naar het bos bijvoorbeeld, ja, is dat wel heel makkelijk natuurlijk.
2: Wat was de heftig aan?
0: Sorry, hallo. Oh, jij was er nog. Ik dacht, jij was er lang.
2: Ja, nee, ik zit even.
0: Nou ja, ik vond het een leuke show. Het is echt een.
2: Dan kun je zien hoe het niet moet.
1: Nou, ja, kijk, het niveau was wat hoger. Zijn we niet gewend?
0: Ja, precies. Nou, dat dus. Jij snapt de tijd. Ja. Ja.
2: Hoezo wat hoger?
1: Ja, nou kijk. Het niveau wordt met Valerie naar een wat hoger niveau getild.
0: Ja.
2: Nog hoger.
0: Nou ja, van een 3 naar een dikke 9. Kan ik wel zeggen.
2: Dus. Goed, ik moest er maar weer eens vandoor.
0: Ja, tot volgende week, Theo.
2: Ook naar jullie luisteren.
0: Jazeker. Hey, maar dat is een leuk idee voor ons programma. Om ook

0: Daar roep jij dat ook heel vaak als jij wakker wordt 's ochtends. Waar is de dame naast mij in bed? Heb je dat niet? Nee. Ja, waar zijn de ladies?
1: Nee, dat zeg ik nog nooit. Dat is nog nooit uit mijn mond
0: gekomen.
1: Nog
0: nooit. Oké, had zo wachten. Kunt trouwens hebben op vrijdagochtend hier in Natasja zitten.
1: Ja, dat klopt.
0: Die heeft echt een ladiesprogramma tussen 10 en 12, hè?
1: Ja.
0: En wat doet ze dat leuk, zeg. Ik vind het trouwens ook een hele charmante, gezellige, leuke dame altijd. Ja. Oh, ik moet ook schakelen natuurlijk. Ja, sorry. Ja. Ja, normaal doet Loris dat altijd. Loris, kom eens even gezellig hier. Ja, dat kan die mooi even doen. Kom eens even erbij zitten, gezellig. Even gezellig hier bij ons bij de uitzending. Ik vind het zo even leuk. Ja, het is zo saai met Tijn alleen af en toe.
1: Ach, joh, houd er eens op.
0: Nee, maar ik moet hem even erbij trekken voor een reden.
1: Oh.
0: Kom eens even erbij in de uitzending. Nee, eventjes, en daar is een reden voor namelijk.
1: Alles heeft een reden.
0: Alles heeft een reden.
1: Verkeerde
0: microfoon. Verkeerde microfoon. Goedemiddag, Loutje.
2: Hallo, goedemiddag.
0: We moeten eventjes Tijn feliciteren, heb ik het idee.
2: Ja! Ja, dat klopt, ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: gefeliciteerd,
1: dank je wel. Ja.
0: En als de luisteraars dan afvragen, jullie ook waarmee dan? Nou, zeg jij het maar.
2: Nou, Tijn, die is de medewerker van de maand.
0: Medewerker van de maand.
1: Ja, nee.
0: Maar ja, dat is natuurlijk een grapje.
1: Ja.
0: Maar het is wel waar.
1: Nou, nee.
2: Nou, oprecht. Ik moet heel eerlijk zeggen, als coördinator TV...
0: Ja.
2: Ik vind dat Tijn het erg goed doet. Ik ben echt
0: ook trots
2: op je.
0: Heel trots.
2: Echt heel trots.
1: Want, nou, dankjewel. Ja.
0: Waarop ben je trots dan?
2: Nou, gewoon. Het is gewoon Nationale Tijn TV soms.
0: Ja, dat is
2: zo
0: waar.
2: Vaak als voorzover.
0: Ja.
2: Jij doet het goed. Je doet het met plezier. Je doet het met passie. Ja. Je hebt stage hier. Ja. En dan doe je ook nog Weekend Live.
0: Ook nog. Dus, dat doet hij niet veel in, hoor, kan ik je vertellen. Nee. Ja, dat is heel karig altijd. Ja,
2: af en toe moeten jullie het gewoon ook leuk maken.
0: Ja, dat is waar.
2: Kijk, serieuze zaken, nieuwsgerelateerde zaken door de week. Nou, dan ben je gewoon serieus bezig.
0: En lekker luchtig.
2: Precies, en ook een nieuwsitem die dan weer online komt. En in het weekend, bij Weekend Live, mag je gewoon doen wat je wil.
0: Oh, nou,
2: gewoon,
0: dat is heel
2: je bent
0: top.
2: Helemaal vrij in.
0: Okay.
2: En dan heb je misschien Peter tegenover je zitten, maar daar moet je gewoon af en toe maling aan hebben.
1: Ja,
0: ik dacht ergens zeggen scheid aan hebben.
2: Ik ben team Tijn.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Sinds wanneer dat dan?
2: Nou, omdat hij gewoon goed werk levert. Ja, dat kun je niet.
0: En jij hebt 15 jaar lopen bengelen. Nou is het één keer Tijn geworden.
1: Nou, zeg.
0: Oké, dames en heren. Welkom bij de show. Ik vind het wel leed verdiend. Nogmaals, applausje voor Tijn.
1: Nee.
0: Je bent echt een hero, vind je niet?
1: Nee, dat vind ik niet.
0: Ik wel. Enrique Iglesias nu op de radio. Would you dance?

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: lekker zeggen, een beetje jeugdsentiment uit de jaren 90 vandaan. Show me love. Je hoorde Robert S. op de radio. Het is jouw zaterdagmiddag hier bij de grootste aller tijden. Het is 7:07. Nog wat laatst nieuws te melden, Tijn.
1: Het is laag water.
0: Het is heel laag water. Is dat zo? Is het alweer zover?
1: Nog steeds.
0: Oh, nog steeds.
1: Ja, even kijken.
0: We hebben toch een tijdje geleden heel veel regen gehad. Of heel veel.
1: Nou, regen.
0: Wel wat regen.
1: Afgelopen maandag, toen was er weer een nieuwe diepterecord.
0: Echt waar?
1: Ja,
0: ik heb daar helemaal niet mee gekregen.
1: Nee, dat ziet niemand, behalve ik.
0: Oh, en waarom zie jij dat dan?
1: Weet ik niet. Oh. 6,5 meter onder, boven NAP.
0: Ja.
1: Dus dat is heel laag. Het oude record was een maand oud. Dat was 6,12 meter boven NAP.
0: Ja.
1: Maar ja, dus Rijkswaterstaat, het water staat nu zo laag dat Rijkswaterstaat zelfs niet meer de waterstand kan meten.
0: Oh, maar varen er nog wel boten zo in de rivier?
1: Ja, alleen okay. Die moeten nu zeg maar zelf in gaan schatten, kunnen we varen. Want Rijkswaterstaat kan niet meer met boten die meten, want die ligt te diep. Die kunnen niet meer door de rivier.
0: Maar dat is best wel heftig eigenlijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, maar je zegt het heeft geregend.
0: Ja, bijna niet. Nee,
1: ja,
0: dat klopt.
1: Hier heeft het wel een beetje geregend, maar dat zet geen zoden aan de dijk.
0: Nee, dat klopt.
1: En dat water wordt natuurlijk ook weer gelijk afgevoerd.
0: Ja.
1: Want je hebt regen nodig in de stroomgebieden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
0: Hoor je het allemaal? Ben je bioloog?
1: Ja. Nee.
0: Je hebt overal verstand van.
1: Nou, vind je?
0: Ja, vind ik wel. Ik wist het niet.
1: Nee?
0: Nee, ik weet wel dat het laag water was en dat er boten weer mochten varen. Omdat er uiteindelijk weer meer regen was gevallen. Dat het beter was in Nederland.
1: Ja, nou, de IJssel is nu wel eenrichtingsverkeer.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord.
1: Ja, de boten mogen alleen nog maar van Zutphen richting Arnhem.
0: Oké. Dus we kunnen niet met het water, met het verkeer?
1: Niet met de boot, nee.
0: Okay. Met de treinen gaat het ook lastig trouwens. Want vandaag zijn er werkzaamheden richting Amsterdam Centraal. Dus ga je met de trein Amsterdam vandaag?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Oh ja, had gekund. Kun je niet gaan, want de treinen rij je niet.
1: Ach, wat vervelend.
0: Ja, ik dacht, laat je even weten.
1: Ja, doe maar.
0: Hey, de grootste zit alle tijden op de zaterdagmiddag. Zometeen hebben we ook het laatste regionieuws. Wat heb jij daarin, Tijn, zometeen?
1: Krakers.
0: Krakers, ja, je was daarbij van de
1: week. Ja, in Arnhem-Zuid.
0: Was het daar heftig of viel het wel mee?
1: Nou, viel wel mee.
0: Viel wel.
1: Ja.
0: Nou, de beelden lieten anders zien.
1: Vind je?
0: Ja, vond ik wel. Heeft de politie goed zijn best gedaan, vind je?
1: Jawel, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Of heb je nog een scoop dat we zometeen te horen krijgen van je?
1: Ik kan zo meteen wel even wat laten horen.
0: Oké, dat zometeen hier op de radio. Mocht je trouwens wat leuks willen horen, laat het ons even weten, hè. 0316 6 3 app even naar de studio. Bibi Rexha.

0: je hebt de baas aangedekt op de zaterdagmiddag met Yves Laro en Say Yeah. Zeg jij eens even yeah?
1: Yeah.
0: Oké. Zometeen gaan we het hebben over Suzanne Freek uit het mooie Achterhoek. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Heb je hem gehoord?
1: Nee, nog niet. Nee, komen ze, ja, ze komen uit de Achterhoek.
0: Ja, ze komen uit de Achterhoek. Ze hebben echt een heel mooi plaatje.
1: Komen ze uit de Achterhoek? Waar komen ze vandaan?
0: En Doetinchem, dacht ik.
1: Nee, toch?
0: Jawel, volgens mij komen Suzanne Freek uit Doetinchem.
1: Ja.
0: Ja, ga je dat nou opzoeken? Dat tijdens live, tijdens... Nou, daar hebben we toch geen zendtijd voor, joh. Nou, oké, geef je de ruimte. Als jij dat wil weten, ga maar zoeken.
1: Ja, Zeewent. Hoe zeg je dat?
0: Ik heb geen idee, maar afkomst is heel slecht.
1: Zeewent en Harreveld.
0: Oké, nou, leuk om te weten. Ja. Zometeen gaan we een nieuwe plaat draaien... en zometeen gaan we terug naar de jaren 80 met Spekna komt eraan. Komi, maar hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws uit de regio... want het is 12:30. En dat wordt gelezen door Tijn Tiedink, heet je met achternaam. Ja, ik heb het weer onthouden. Tijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Aan de Dorpstraat in Westervoort is gisteren een kermisattractie in de brand gevlogen, nog voordat de kermis begonnen is. De brandende attractie betrof de kamelenrace. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat alles wat in de attractie lag verloren ging. Volgens een medewerker van een andere attractie was kortsluiting de oorzaak.
0: Dus de kamelenrace is niet meer doorgegaan?
2: Nee, helaas jammer. Niet. Ze kwamen van een koude kermis thuis,
0: ja, zeggen
2: ze dan.
0: Oh ja, dat is een hele goeie, ja.
2: In Giesbeek wordt een 100 jaar oude duikersluis gesloopt. De sluis ligt aan de Bingerdense dijk in de Uiterwaarden en is bouwkundig in slechte staat. Werkgroep Het Giese Pad heeft nog geprobeerd de duikersluis te behouden, maar kon niet voorkomen dat er nu toch een graafmachine aan te pas komt. Na de sloop zal er een modernere sluis gemaakt worden. De politie heeft donderdag 17 aanhoudingen verricht in een pand aan de Grondelstraat in Arnhem-Zuid. Een groep krakers had de oude sportschool naar eigen zeggen sinds dinsdag bezet. Rond 7 uur in de avond kwam de mobiele eenheid in actie om de krakers uit het pand te halen. Dat ging in eerste instantie niet gemakkelijk, want de krakers hadden alle ingangen goed gebarricadeerd. Een tweede poging slaagde wel. Rond 10 uur waren alle krakers uit het pand gehaald. Allen 17 zijn aangehouden voor huisvredebreuk.
0: Kijk, het leuke is, die collega's hier die in de studio zitten... mensen zien het nou thuis ook, hè? Die spelen met jou mee namelijk met het vingertje. Doe eens even, kijk, zie je dat allemaal? Kijk.
2: Ja. De Gelderse coalitie hing gisteren aan een zijden draadje. De onzekerheid volgde nadat de fractie van BBB tegen het stikstofbeleid stemde... dat afkomstig was van haar eigen gedeputeerde. Dit leidde tot frustratie van de overige coalitiepartijen... omdat hier tijdens de coalitieonderhandelingen... duidelijke afspraken over gemaakt zouden zijn... Gisteren zouden er gesprekken zijn geweest in de coalitie... waarin werd gezegd dat ze toch wel doorgingen. Er zijn wel de nodige werkafspraken gemaakt. Met gesprekken gaat de coalitie bestaande uit VVD, BBB, CDA, ChristenUnie... en SGP nog door tot maart. Dan zijn de volgende statenverkiezingen.
0: Volg jij dat nou allemaal, dat politieke geneuzel?
2: Nee.
0: Niet?
2: Niet echt.
0: Oké.
2: Dan heb ik nog even kort sportnieuws voor je. Vitesse speelt vanavond thuis tegen NAC Breda. De wedstrijd is live te volgen bij Connect. Meer sportnieuws is te vinden in onze nieuwe sportblog op rtwconnect.nl.
0: Een nieuwe sportblog?
2: Ja.
0: Oh, vertel er eens wat over.
2: Ja, de sportredactie is hard aan het werk geweest.
0: Oh, leuk. Ja. Volg je dat een beetje? Jij bent eigenlijk wel een beetje Vitesse-fan, toch?
2: Vitesse-fan...
0: Oh, niet?
2: Nou, ik hou de stand bij.
0: Oké, ik dacht, hier ga je de uitslag vragen voor vanavond. Weet je hem al?
2: Weet ik, ja,
0: een positieve voorspelling, kom
2: spelen.
0: Op.
2: Ze moeten nog spelen. Ja. Oh, voorspelling. Ja. Daar durf ik me niet aan te wagen. Nee.
0: Ik vind dat je iets moet zeggen.
2: Ja, ik hou me bij de feiten.
0: Jongen. Heb je dat wel aan?
2: Ja, dan krijg je het weer.
0: Ja, het weer.
2: Ja. Na een frisse ochtend wordt de temperatuur vanmiddag met 19 tot 21 graden aangenamer. Het blijft droog, morgen een spatje regen, maar de zon breekt al snel droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het Connect Nieuws. Meer nieuws is te vinden op rtwconnect.nl en in de Connect-app.
0: Dankjewel, Lia.
2: Ja, alsjeblieft.

0: Pink op de radio, de zaterdagmiddag bij Connect. Met een lekkere plaat. Welk jaar komt die vandaan? Niet zo oud nog, toch?
1: Nee, 2012.
0: Hoe? 2012?
1: 2012.
0: Oké, dat is weer een tijdje geleden. En jouw zaterdagmiddag, straks om 12:15, dan gaan we bellen met Arie. En die wil het gaan hebben over het slechtste tv-programma in al die 75 jaar.
1: Oh, nou.
0: En ik weet al wat de uitslag zal zijn. Dus, maar dat heb ik je al verteld, maar even nog je mond houden, oké? Hey, Suzanne Freek, ze komen met een nieuw album. Binnenkort. Het staat nog geen. In november trouwens. Komen ze met een nieuw album uit. Pijnstiller, zo heet ook de nieuwe plaat. Heb je hem al gehoord?
1: Het is een beetje een voorproefje alvast.
0: Ik vind het zo lekker.
1: Een lekkermakertje of zo. Of...
0: Een lekkermakertje?
1: Ja, ze brengen hem alvast uit.
0: Oh, zo.
1: En dan volgt daarna de rest.
0: Of... Ja, zoiets. Zoiets okay. Eigenlijk, ja.
1: Ja, ja.
0: Maar jij hebt hem nog niet gehoord?
1: Nee, ik heb hem nog niet gehoord.
0: Wat doe jij door de week eigenlijk? Luister je dan wel eens radio, of dat niet?
1: Nee, niet echt eigenlijk. Nee, helaas. Okay. Nee, niet. Nee. Soms op vrijdag, maar...
0: Oké, okay. En dan waar luister je dan naar Tasja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar ja. Ja, mannen, de promo is mannen mogen ook luisteren, dus
0: ja,
1: dat doe ik dan maar even braaf.
0: Ik zeg niet dat niet je mag luisteren.
1: Nee,
0: omdat je die plaat nog niet kent. Je hoort hem al volop op de radio.
1: Ah, nee. Ik heb hem nog niet... Nou, misschien heb ik hem onbewust gehoord.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik kan hem nog niet meezingen.
0: Nou, vooruit. Dan ga ik hem draaien, speciaal voor jou.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: En ze beginnen met Nuri, hoor je dat?

0: toch bijzonder duo op de radio, hè? Lil Kleine en Ronnie Flex. Zijn een beetje jouw favoriet, of niet?
1: Nee.
0: Niet? Ah, ik vind het wel lekker, die muziek zo. Niet omdat het moet hier op de zaterdag. Het is jouw zaterdagmiddag bij Connect.
1: Niet omdat het moet, maar omdat het kan, hè?
0: Ja, zeker. Alles kan. Hey, wat ook kan, is dat je kunt demonstreren in het land. Dat mag allemaal. En die mag ook panden kraken en zo. En dat hebben ze afgelopen week in Arnhem gedaan. Donderdagmiddag, een oude sportschool aan de Grondelstraat in Arnhem-Zuid. Dat is vlak trouwens bij waar ik werk. Naar eigen zeggen zouden de krakers er al sinds dinsdag in zitten. Alle krakers zijn uiteindelijk daar aangehouden. En jij was daar bij, Tijn.
1: Ja.
0: Hoe was het daar?
1: Nou, het duurde lang. Het was vooral wachten.
0: Oké, waarop wachten?
1: Nou, ik was er om, ik denk dat we om 3 uur waren daar.
0: Ja. Want jullie kregen een melding of zo online? Of hoe ging dat dan? Waar krijg je een melding van?
1: Nou, er was een. De politie heeft een systeem, P2000.
0: Ja, oh zo, ja.
1: En
0: ja.
1: Daar werd een melding gemaakt van een demonstratie.
0: Ah, oké. Okay. Daar staat er ook letterlijk dan op, zeg
1: demonstratie.
0: Maar.
1: Demonstratie.
0: Oké, okay, ja.
1: Grondelstraat. Ja. Dus daar gaat dan een persbureau op af. En die maakt dan foto's en die stuurt dat dan naar ons. En dan zien wij van, kijk, er is een demonstratie. Ja. Maar er was wel meer dan een demonstratie. Er was namelijk een krakersactie.
0: Ja. En toen dacht jij van, ik pak de camera, ik pak de spullen. Joep, ik ga erheen. Dat u voor Connect een item
1: we gaan erop af.
0: Ja.
1: En toen? Dan kom je daar om 3 uur aan.
0: En hoe voelt dan die sfeer op dat moment? Is dat een goede sfeer?
1: Om 3 uur, het was heel gemoedelijk. Mensen waren op straat aan het voetballen ook. En er werd soep gegeten.
0: Oh, gezellig.
1: En er stond wat politie.
0: Wat voor soep?
1: Weet ik veel, pompoensoep of zo.
0: Paddenstoelensoep.
1: Ja, zoiets.
0: Oké. Okay.
1: Het was best gezellig.
0: Ja.
1: En ja, dan hoor je allemaal politieagenten praten. En dan zeggen ze opkomen.
0: En wat doet de politie op dat moment? Met hoeveel man zijn ze daar?
1: Ja, die staan met een stuk of 10 man. Maar
0: 10 man, oké. Okay.
1: Die staan alleen te kijken. Ja. Die doen verder niks.
0: Nee, precies. Dat doen ze vaker niet.
1: Dat zijn jouw woorden.
0: Deze tijd te verdoen.
1: Ja, dan hoor je politieagenten een beetje praten. En dan hoor je opkomen, dit, dat, ze zo. En toen, ja, uiteindelijk, ik geloof om 7 uur was de ME, ging de ontruiming beginnen.
0: Oké, want de politie kon dat niet alleen. Die hadden hun daarvoor nodig of zo?
1: Ja, okay. Dat is een speciaal team, die is daar voor gespecialiseerd.
0: Oké.
1: Okay. Dus die kwamen, die we hadden bij het Gelderdoom verzameld. Er moest geloof ik ook nog een team uit Amsterdam komen.
0: Zo.
1: Dat
0: heb
1: ik niet met zekerheid te zeggen, maar die moesten ook nog naar Arnhem komen.
0: Ja.
1: Dus dan worden eerst alle buurtbewoners die tussen de krakers staan, die worden dan gescheiden. Achter een lintje gaan staan.
0: Ja, ja.
1: En de demonstranten die dan willen blijven demonstreren, die mogen daar blijven staan.
0: Ah, op die manier.
1: En die worden dan soort van weggebonjourd door de ME.
0: Okay.
1: Dan gaat de ME naar binnen. Dat ging niet helemaal soepel.
0: Hoezo niet? Wat ging er mis?
1: De krakers hadden het allemaal goed gebarricadeerd.
0: Oh.
1: Dus er moest de kettingzaag aan te pas komen. Slijptollen.
0: En jij staat dan bij met als cameraman?
1: Ja, en ze zaten ook op het dak. Dus er moest een ladder bijgehaald worden.
0: Okay.
1: En toen hebben ze ze eruit gehaald.
0: En dat ging met zonneslag of stoot? Of ging dat nog hectisch?
1: Nee, die krakers die zien dan ook wel. Het is gelopen zaak. Dus,
0: okay. Die lopen dan ook mee?
1: Ja, je wordt meegetild aan je armen.
0: Okay.
1: En dan meegesleept.
0: Ja.
1: En dan
0: worden ze afgevoerd naar het politiebureau en dan losgelaten?
1: Dat zeg ik niet. Dus in ieder geval, gisteren zaten ze nog vast.
0: Sinterklaas? Oh, die komt hier? Oké, jij krijgt van iemand iets over Sinterklaas. Ik heb geen idee. Wat zeg je allemaal? Ja, wat heb je? Wat zeg je?
2: Ik zei, jullie hadden het over die krakers in Arnhem.
0: Ja.
2: Ik moest gelijk even denken aan Sinterklaas met zijn Piet op het dak. Zo'n item vond ik het. Ik vond het fantastisch. Ik heb
0: moet
2: er
0: even nadenken.
2: Naar gekeken.
1: Ik weet niet welke kronkels jou bij maken.
0: Nee. Ik zou zeggen, ga maar weer weg.
2: Ik moest gewoon denken aan Zonnendaal. Het was echt zo'n vlotte aflevering in 99.
0: Oké. Dankjewel voor je inbreng. Hey, maar je wilde nog een stukje laten horen, toch?
1: Ja, een klein fragmentje. Je hoort ze roepen.
0: Wat roepen ze?
1: Ze hadden allemaal leuzen. Wet of geen wet, kraken gaat door. Dat zeggen ze. En dan komt de politie aanrijden. En die meneer in die politieauto zit heel lang te wachten totdat hij het woord aanhouden mag zeggen. Want hij verheft zijn stem.
0: Ah, oké. Okay, we gaan luisteren.
3: Ieder die zich bevindt in het pand aan de Grondelstraat 44, die is aangehouden. Je kunt meewerken met de politie en zo niet wordt er geweld gebruikt.
0: Nou. Ja, wordt er geweld gebruikt, jongens?
1: Ja. geweld was het niet echt.
0: Nee, viel wel mee, toch?
1: Ja, viel wel mee.
0: Okay.
1: Ze werkte mee, ze gingen weg en toen ging de politie naar binnen.
0: En tot lang ben je daar nog gebleven uiteindelijk?
1: Ik was om, ik denk, om 10 uur was ik thuis.
0: Oh, heb je Sesamstraat gemist?
1: Ach,
0: dat is dan wel weer jammer. Ja, toch? Oké. Okay. Nou ja, leuk. Item is terug te vinden op ons YouTube-kanaal en op rtvconnect.nl. Dit is Stan Sharp en you. Dankjewel, Tijn.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 8 kilometer, 20 minuten tijdsverlies voor het verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.
4: Dit is Connect.
0: Weekend Live.

0: Thank you in deel 2 van de show. Dimitri Vigas hoorde je op Radio Tijn. Deel 2 van de show. Er werd volop gedanst met
1: dit
0: nummer.
1: Ja, dit was even een lekker nummer hoor.
0: Ja, heerlijk hè?
1: Ja, is gewoon even lekker tempo erin.
0: Hey, mocht je luisteren thuis, mocht je aan het kijken zijn, laat even reacties weten via 0316 6x3. App even naar de studio. Zometeen goed nieuws voor Pieter Gabriel. Die brengt namelijk op 27 november een nieuw album uit. Ken je hem, Pieter Gabriel?
1: Nee, ik heb geen idee over wie je het hebt.
0: Ken je die niet?
1: Nee.
0: Oh, ik zie iemand boos kijken hier. Nou, sorry hoor.
1: Sorry.
0: Nou, waarschijnlijk wil Rick dat ook over hebben. Maar wij houden het heel kort, Rick. Wij gaan gewoon gelijk door met de show. Zometeen gaan we bellen met...
1: Rick is altijd boos.
0: Wat zeg jij?
1: Rick is altijd boos.
0: Ja. Hij noemt jou een azijn, zei ik al.
1: Ja.
0: Snap je dat een beetje?
1: Nee, only love naar Rick. Want Rick, die regelt alles hier met de camera's en zo.
0: Ja, hoor je het?
1: hij heeft het heel mooi geregeld met die camera. Het is echt...
0: Ja, dat is waar.
1: Puikwerk.
2: Loopt hij weer te azijn, zei ik.
1: Ja.
2: Is hij niet bezig?
1: Jongen, ik geef je hartstikke mooie complimenten.
2: Oh, nee, dan is het goed.
0: Ja, uiteindelijk kreeg je complimenten, ja.
2: Uiteindelijk.
0: Hij bedacht zich.
2: Ah.
0: Ja.
2: Ja, ik hou je gewoon uit de lucht.
1: Nou, nee, weet je wie volgende maand medewerker van de maand wordt, Rick? Ja, vind ik wel.
2: Nou gaat hij naast zijn schoenen lopen.
0: Ja, nou gaat hij naast zijn schoenen lopen.
1: Hier wordt medewerker van de maand.
2: Ik denk dat het handig is dat je de muziek maar instaat.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Jou horen we straks over een uurtje.
2: Zeker.
0: En zometeen gaan we in ieder geval bellen met onze Arie. En hij gaat het hebben vandaag over het slechtste tv-programma van de afgelopen 75 jaar. Is dat goed? Kijk, onze azijnzeiker houdt zijn mond dicht. Hé, hoor je het? Ik hoor de bel. Oh ja. Hoor je hem?
1: Nee,
0: ja, de bel.
1: Niet.

0: back to de jaren 80. Back to the 80s met King en Love and Pride. Jouw zaterdagmiddag bij Connect. Het is bijna... Wat is er allemaal aan de hand? Er wordt hier gelachen. Tijn, deel eens even mee op de radio, want de mensen hebben geen idee waar het over gaat.
1: Back to de jaren 80.
0: Ja, back to the 80s. Ja, back to de jaren 80. Dat is toch zo? Wat is er nou maar mis? Oh, jezus zeg. Niet goed. Arie, zei ik wat verkeerd? Nee,
1: laat
0: toch?
1: Maar. Nee.
0: Ari?
2: Ik durf niks te zeggen.
0: Jawel, je moet het juist wel zeggen. Neem het even voor me op of zo.
2: Oké.
3: Ja, gaat hij vragen of het voor je opneemt?
0: Ja, maar ik zeg gewoon back to the 80s, back to the jaren 80. Ja. Dat is toch leuk?
3: Ja, leuk. Ja.
0: Wat een azijn, zei ik. Het is echt normaal.
3: Oh, houd toch op.
0: Jongen. Hey Ari, een hele goede middag.
2: Ja.
0: Wat fijn dat je er weer bent. Ja, maakt de show enigszins nog een beetje met meer niveau.
2: Eindelijk, dankjewel voor de erkenning.
0: Ja. Wat hoor ik op de achtergrond? Wat gebeurt er allemaal?
2: Ik weet niet.
0: Oh, ik dacht, heb jou iets gebeurd op de achtergrond? Nee?
2: Nee, hier is het heel rustig.
0: Oh, gelukkig. Dan is dat hier op de achtergrond. Hé, Ari, goedemiddag. Hoe is het daar in de zonnige Millingen?
2: Nou, inderdaad, wat ik net zei. Een beetje rustig. Het zonnetje schijnt. Afwachting van nieuwe gasten. En straks even naar een verjaardagsfeestje. En,
0: leuk.
2: Er is over verjaardagsfeestjes gesproken. Ja. Dit weekend feest in heel Nederland. Wist je waarom?
3: De Nederlandse TV bestaat 75 jaar.
0: Kijk.
2: Hip hip, hoera.
3: Hoezee.
0: 75, ja, dat is al heel lange tijd. Dat is net zo lang oud als jij bent, Ari. Heb je dat meegemaakt vanaf dag 1?
2: Nou, wel bijna, moet ik zeggen.
0: En, ja, maar dat is toch zo?
2: Ja, en ik dacht vroeger, toen, ik weet nog wel dat er zo'n hele grote kast door twee mannen naar binnen gesjouwd werd in de woonkamer. En dat ding werd aangezet en het was een groot mysterie, wat is dat? En het ging aan en in mijn herinnering was het toen poppenkast. Ik dacht van, dat is een nieuwe poppenkast die is in de kamer gezet.
0: Oh, die televisie toen?
2: De televisie, inderdaad.
0: Ja,
2: en tegenwoordig wordt er een heleboel poppenkast van gemaakt. Natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Nou, vroeger had je echt zo'n hele zware tv met zo'n hele grote dikke achterkant, hè?
2: Ja, joh, kwam allemaal herinneringen erboven. Mijn moeder vond het zo mooi om een vaas met bloemen erop te zetten. Nou, en die vaas die viel natuurlijk om. Nou, al die...
3: TV kapot,
2: en een
3: nieuwe tv, hoppa.
2: Ach, ja. En ik hoorde gisteren in het nieuws, in het journaal, ging het over 75 jaar tv... dat zo'n tv toen ongeveer de aanschaf gelijk was aan... Een twaalfde van een jaar inkomen.
0: Zo.
2: Dus een maand, ja. Ja. Okay. Nou, dat was joh. Maar weet je, laten we het eventjes serieus erover hebben. Ik vroeg me toen ik het van de week las af van... hoeveel programma's zou ik nou wel eens niet gezien hebben? En de ene leuk en de andere niet leuk.
0: En de schunnigen niet te vergeten? Of kijk je die niet? Of keek je die niet? En toen was het stil aan de andere kant van de lijn.
2: Hé, hey, maar nee, ik vroeg me af van... wat is nou eigenlijk het meest nutteloze programma... nu nog op de Nederlandse tv?
0: Ja, daar zijn er zoveel. Ik kijk er zo weinig, kan ik je vertellen. Ik kijk bijna helemaal geen tv.
3: Nee?
0: Nee, heel weinig. Nee.
2: Nee, die ontwikkeling is...
0: Ik heb van week Casa die Bo gekeken. Dat vond ik leuk.
3: Ja, nou, dat is nou echt een... ja, vind ik ook wel een leuk programma. Ja,
0: nou, daar zat die dame in. Hoe heet ze ook alweer?
3: Ja, Rick, wat loop je nou weer te lachen?
0: Die Marokkaanse dame, hoe heet ze ook alweer?
3: Ja, ik heb het niet gezien.
0: Ja. Ari, help eens even. Hoe heet die dame ook alweer?
3: Soendos.
0: Ja, Soendos, ja.
2: Soendos. Ja. Kijk, en ik vind dat nou eigenlijk een totaal nutteloos programma.
0: Ja, dat is ook een nutteloos programma. Maar als je heel dag hard gewerkt hebt, dan wil je even ontspanning. En dan kijk je dat soort dingen. Tenminste, althans, dat doe ik dan.
2: Oké.
0: Maar ik wil over haar dus zeggen dat zij mij dus heel erg meeviel. En dat ik nu haar heel erg leuk begin te vinden.
3: Ja. Had je haar erg verwacht of zo?
0: Nou ja, normaal vind ik haar op tv niet zo leuk. Is ze zo expressie en heeft ze zo uitgesproken mening en zo. En nu was ze heel rustig en moest heel vaak huilen. Nou, was een heel klein meisje. Ja. Vond ik leuk.
2: Ja, maar Peter, ik moet je een keer gelijk geven.
0: Oh, dat vind ik lief. Dank
2: je. Ik vond het een nutteloos programma. Ja. Maar dat viel me wel op. Wat jij zegt, kan ik er helemaal mee instemmen.
0: Jij vond het een nutteloos programma, maar je hebt wel gekeken.
3: Over nutteloze programma's. Alle programma's zijn nutteloos, behalve het NOS-journaal. Dat is eigenlijk het, Zo,
2: nou,
3: of niet?
2: Ik vind dat nou het meest nutteloze programma.
3: Ja, nou.
0: Martijn,
2: ja,
0: je hebt
2: hoezo?
3: Hoezo is dat het meest nutteloze programma?
2: Ja, iedere dag begint het weer opnieuw. En altijd weer het nieuws. Nou, en 10 minuten later is het nieuws alweer oud. En wat heb je eraan?
3: Je weet wat er in de wereld speelt.
0: Ja, niks. Alleen maar elend en gezeik.
3: Ja, dat speelt ook
0: dus
3: in de wereld.
0: Daarom is het een nutteloos programma eigenlijk.
3: Je kan het ook niet kijken, hè?
0: Ja, dat is waar. Ik kijk het ook niet. Ik kijk meestal het RTL-nieuws.
3: Oh ja, dat is beter. Ja,
2: maar weet je, heren, als ik er even tussendoor mag.
0: Altijd.
2: Ik denk dat de zin van dat programma is dat mensen graag naar ellende kijken. Want er is niks mooier dan de ellende van een ander.
0: Is dat zo? Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb dat niet.
2: Dat mag.
0: Nee, ik heb dat niet. Kijk jij graag naar ellende van een ander?
3: Nee.
2: Nou.
0: Ik wou zeggen, ik kijk nu naar een ellendeling.
3: Nou, ik wou net zeggen, kijk naar...
0: Okay.
2: Ja, maar even als je die programma's hebt van ik vertrek. Weet je, van mensen die naar het buitenland gaan.
0: Waar ga je naartoe? Vertel.
2: Nou, nee, ik ga nog niet.
3: Als een vast format te zetten. Septic tank zit vol, het dak is lek en ze spreken de taal niet.
0: Ja dat is waar.
2: Kijk, die programma's scoren het beste, want het is de ellende van een ander.
0: Ja, dat is waar. En mensen willen vaak dat ook zelf doen, hè? Die willen ook met een caravan vertrekken of zo naar Frankrijk of Spanje, want daar is het zo leuk.
2: Nou, daar kan ik je pas over ellendige verhalen vertellen, die zal ik je besparen.
0: Oh, heb je ze ook meegemaakt?
2: Ja, wat denk je?
0: Oh, daar gaan we de volgende keer over hebben dan.
2: Nou, daar praat je maar eens een keertje met iemand anders over. Die zal daar graag over vertellen.
0: Oké. Okay.
2: Nou ja, weet je, in ieder geval 75 jaar Nederlandse TV.
0: En volgens jou het slechtste programma uit NWS Nieuws?
2: Nou, niet het slechtste, het meest nutteloze.
0: Oh, nutteloze, ja. Oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Nou, wat ik altijd het negatieve van of stomme vind van het NWS-journaal, dat je altijd het weerbericht hebt, en er wordt altijd zo sukkelig daar gebracht door die mensen in die pakken en die dames op die hoge schoenen. Dat vind ik altijd zo lelijk.
2: Nou, heb je wel eens gezien hoe dat vroeger ging op tv?
0: Nee, hoe ging dat dan?
2: Nou, dan zag je alleen maar een onderarm en een hand dus met een soort lippenstift en een heel primitief kaartje van Nederland.
0: Oh.
2: En met dat soort lippenstift werden dan de wolkjes ingetekend en de regen en het zonnetje en zoveel graden.
0: Oh.
2: En daar vertelde iemand een verhaal bij die je nooit zag.
0: En soms is dat beter ook, hè? Soms kun je die mensen ook helemaal niet willen zien eigenlijk. Soms wil je mensen liever horen.
3: Ja, kijk, daarom moet je ook niet naar tv kijken nu, want...
0: Nee, dan zie je jou in beeld, dan word je niet blijven.
3: Ja, of...
0: Hey, Arie, dank je wel voor deze heugelijke informatie. 75 jaar televisie, op naar de 75 jaar meer, zou ik zeggen. Die maken wij toch niet meer mee.
2: Nee, dat is waar. Maar nou, het zij zo.
0: Op fijn weekend.
2: Ik hoop dat dit een beetje nut heeft gehad.
0: Ja, zeker. Met jouw bel heeft altijd nut, sowieso.
2: Nou, hartelijk dank voor het compliment.
0: Fijn weekend, hè, Arie.
2: Ook zo.
0: Hoi, hoi.
2: Bye-bye.
0: 75 jaar, zo lang het. Jij maakt dan nog mee 75 jaar erbij, hè?
3: Ja, ik wel.
0: Ja, oké.
3: Ja, dan ben ik wel oud.
0: Dan ben je oud.

0: Jouw zaterdagmiddag opgedekt met lekkere plaatjes hier op de radio. Met natuurlijk Avril Lavigne. En wat wil je toch? Oh ja, je bent morgen jarig. Ho, ho, ho, ho. Wat leuk!
1: Lang zal hij leven, lang zal
0: hij
1: leven.
0: Oh, hij is weg. Oh, ja, ja, ja, ja. Dat is eentje jarig morgen. Ja. Gloria. Morgen is het dierendag, dames en heren. Dus vandaar. Hallo,
2: Theo. Hij is weg, ik kom niet meer.
0: Nee, maar hij is jarig morgen. Ah, schuif even aan.
2: Zo zijn ze broodjes.
3: Opdommeren.
4: Ja, wil je zo zijn ze broodjes?
0: Ja, het is gezelligheid in de studio vandaag. Dus mocht je thuis aan de luister aan het kijken zijn. En morgen is het dierendag.
4: Ja.
0: Heb jij dieren thuis?
4: Nee.
0: Niet?
4: Gelukkig niet.
0: Nee, ik ook niet.
4: Nee.
0: Ik werk wel in een dierenwinkel, maar ik heb geen dieren.
4: Oké. Okay.
0: Ik haat haren en rotzooi.
4: Hou je niet van dieren?
0: Jawel.
4: Jawel.
0: Maar niet van rotzooi.
4: Ja.
0: Kan je aan dieren maken?
4: Ja, je kan toch vissen nemen?
0: Die maken net zoveel troep. Die scheiden toch ook de hele bak vol?
4: Ja, maar ja,
0: dat is gewoon zo.
4: Dat blijkt een beetje...
0: Sorry, ja, dat is nog zo'n plat Nederlands. Poepen, de hele toileteren, de hele bak vol. Nee, het is gewoon scheiden.
4: Oké, okay. Ja, maar het is morgen dierendag. Ja. Dieren extra verwennen, huisdieren extra verwennen.
0: Maar heel eerlijk, hè? Ik vind dat eigenlijk erg commercieel. Want je dieren moet je gewoon het hele jaar door goed verzorgen. Altijd lekker eten en drinken geven. En niet alleen maar bij dierendag een extra snackje. Dat slaat toch helemaal nergens op?
4: Nee, maar nee. Nee, vader- en moederdag slaat dan ook nergens
0: op. Nee, dat vind ik ook niet.
4: Nee.
0: Ik geef mijn moeder het hele jaar door bloemen behalve op moederdag. Dan krijgt ze 2 bosjes bloemen. Ja, toch? Wat zijn jullie allemaal aan het doen, joh? Ja. Ik zie alles natuurlijk in de
4: ogenpieren. Er ligt net iemand helemaal dubbel op de bank.
0: Oh ja? Ja, ja. Zie het. Eens even kijken of we die in beeld kunnen brengen. Hallo! De sidekick van Theo. Ja, dat programma zijn we opgekrikt. Het was van de 3 naar de 9, toch? Ja, dat klopt. En zometeen dan hebben we het laatste nieuws, Tijn. Wat hebben wij daarin allemaal?
4: Krakers. En
0: krakers.
4: Voordat de kermis nog kan beginnen in een kermisattractie.
0: Ja, met de kamelen en zo, hè?
4: Ja.
0: Dat is allemaal niet goed afgelopen. Dat zometeen. En zometeen ook goed nieuws over deze man die jij dus niet kent.
4: Nee.
0: Het is echt bijzonder dat je dit niet... Kijk, luister eens. Luister.
4: Nou,
0: hoor je het?
4: De titel komt me bekend voor.
0: En dit, de sound?
4: Ook wel een beetje.
0: Oké, gaan we het zo meteen over hebben.

0: Paderman is inmiddels alweer 76 jaar, hoor ik net hier. Pieter Gabriel en Sledgehammer, grote hit in de jaren 80. En is het lampje gaan branden een beetje?
1: Nee.
0: Niet gaan branden? Daar kun je niks aan doen.
1: Nee.
0: Maar kan je het echt niet?
1: Nee, ik ken het echt niet.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, dat kan toch niet?
0: Nee, dat is echt heel bijzonder.
2: Dit is gewoon een legende in de muziekwereld.
3: Ja, sorry jongens, ik kan er ook niet zoveel aan doen, hè.
0: Hey, maar goed nieuws, want 27 november komt er een nieuw album uit van deze inmiddels alweer 76-jarige man. En ja, jij hebt natuurlijk een stukje voorbereid. Jij
2: ja, eigenlijk wel.
0: Nou, vertel.
2: Maar dat,
0: je mag het hier wel even vertellen, hoor.
2: Nee. Je mag het hier wel even vertellen, zegt hij. Nou, het is eigenlijk een heel bijzonder album wat uit gaat komen.
0: Okay.
2: Want normaal gesproken brengt hij albums uit met niet zo heel veel nummers erop. Maar dit album heeft voor het eerst 13 nummers erop staan. En hij zegt, ja, dat zijn de meeste nummers die ik ooit voor mijn album heb gemaakt.
0: Oké, dat zijn allemaal nieuwe platen ook.
2: Allemaal nieuwe platen, ja.
0: Op die leeftijd vind ik het al best goed.
2: Nou ja, ik vind het ook erg knap.
0: Ja.
2: Ja, op 27 november komt hij dus uit. En zijn studioalbum die gaat I/E heten. Heeft dus 13 nummers. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want het is een opvolger van zijn album uit 2023.
0: Ja.
2: Die heette I/O.
0: Oké.
2: Dus andersom.
0: Ja.
2: Dat er dus maar 3 jaar tussen zit, dat is redelijk opvallend. Want hij staat eigenlijk op bekend om een hele lange tijd niks te doen.
0: Oké.
2: En dan uit het niets met muziek
0: te komen. Ja, maar als je 76 bent, heb je je zakken toch gevuld, zou je denken. Dan zou je denken van, het is genoeg geweest. Maar die man heeft zit vol energie blijkbaar.
2: Ja, maar hij blijft het leuk vinden. Maar zo gaan er ook geruchten rond dat Phil Collins met nieuwe muziek gaat komen.
0: Oh, wauw. Maar dat ging er toch wat minder goed mee?
2: Ja, hij heeft volgens mij Parkinson, als
0: dat
2: ik
0: bedoel
2: het goed
0: ik.
2: Heb.
0: Ja.
2: Dus daar gaat het eigenlijk helemaal niet goed mee. Maar zelfs die schijnt binnenkort met nieuwe muziek te komen.
0: Maar ja, je moet positief blijven in het leven, dus dat is goed.
2: Nou, en kijk naar de jongens van Oasis.
0: Ja, precies, hetzelfde verhaal.
2: Dus,
0: we blijven het volgen, 27 november. En straks mocht je bij Rick er meer over. Ga je nog iets meer over vertellen?
2: Nee, ik ga er nou niks meer over vertellen.
0: Oh, hij gaat er niks meer over. Hoef je niet meer naar jou te luisteren.
4: Je valt je gast voor de voeten.
0: Ja, bij mij
4: graag.
0: Dat is
4: een hele leuke verhaal, Rick.
0: Nee. Ik zou het over jou niet hebben wat jij maar wegmaait. Jij maait de hele dag alleen maar alle mooie platen.
4: Liever wel.
0: Ja, precies. Luister, vriendje van de show. Het is hoogste tijd voor het allerlaatste nieuws. Tijn, zit je er klaar voor?
5: Zit ik klaar voor.
0: Prima, het is 2:05. Het allerlaatste nieuws wordt gelezen door Tijn. Tijn, goedemiddag.
5: Aan de Dorpstraat in Westervoort is gisteren een kermisattractie in de brand gevlogen. Nog voordat de kermis kon beginnen. De brandende attractie betrof de kamelenrace. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat alles wat in de attractie lag verloren ging. Volgens een medewerker van een andere attractie was kortsluiting de oorzaak. In Giesbeek wordt een 100 jaar oude duikersluis gesloopt. De sluis ligt aan de Bingerdense dijk in de Uiterwaarden en is bouwkundig in slechte staat. Werkgroep Het Giese Pad heeft nog geprobeerd de duikersluis te behouden, maar kon niet voorkomen dat er nu toch een graafmachine aan te pas komt. Na de sloop zal er een modernere versie worden gemaakt van de sluis. De politie heeft donderdag 17 aanhoudingen verricht in een pand aan de Grondelstraat in Arnhem-Zuid. Een groep krakers had de oude sportschool naar eigen zeggen sinds dinsdag bezet. Rond 7 uur in de avond kwam de mobiele eenheid in actie om de krakers uit het pand te halen. Dat ging in eerste instantie niet gemakkelijk, want de krakers hadden alle ingangen vakkundig gebarricadeerd. Een tweede poging slaagde wel. Rond 10 uur waren alle krakers uit het pand gehaald. Allen 17 zijn aangehouden voor huisvredebreuk. De Gelderse coalitie hing gisteren aan een zijden draadje. De onzekerheid volgde nadat de fractie van BBB tegen het stikstofbeleid stemde dat afkomstig was van haar eigen gedeputeerden. Dit tot frustratie van de overige coalitiepartijen, omdat hier tijdens de coalitieonderhandelingen duidelijke afspraken over gemaakt zouden zijn. Gisteren volgden er gesprekken waarin alle partijen in de coalitie tot het besluit kwamen door te gaan. Wel zijn er de nodige werkafspraken gemaakt. Met de goede gesprekken gaat de bestaande coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGB nog door tot maart. Dan zijn de nieuwe statenverkiezingen. Dan nog sportnieuws. Vitesse speelt vanavond thuis tegen NAC Breda in het Gelredome. De wedstrijd is live te volgen bij Connect. Meer sportnieuws is te vinden in onze gloednieuwe sportblog op rtvconnect.nl.
0: Oké, en dan nog even het weer, denk ik.
5: Ja, het weer krijg je nog van me. Na een frisse ochtend wordt de temperatuur vanmiddag met 19 tot 21 graden aangenamer. Het blijft droog. Morgen een spatje regen, maar de zon breekt al snel door. Dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het Connect Nieuws. Meer nieuws is te vinden op rtwconnect.nl en in de Connect app.
0: Dankjewel, Tijn, weer voor een mond vol. En alle informatie uit de hele regio vind je op rtwconnect.nl. Dat zei je natuurlijk al. Waar moeten we vooral naar kijken? Wat is vooral leuk om even terug te blikken van de afgelopen week?
5: Dan vraag je me wat.
0: Nou ja, je hebt heel veel items gemaakt. Wat is echt een leuk item, of bijzonder item, of een opmerkelijk item?
5: Het eerste item, dat is een man van het Oorlogsmuseum in Arnhem.
0: Ja.
5: En die heeft een kelder vol verhalen, zeg maar. Een zolder vol verhalen.
0: Dat zijn niet best allemaal kelders en zolders.
5: Nee, maar... Oh. Hij heeft zoveel. Hij heeft een bank van Adolf Hitler tot de jas van Anton Mussert.
0: Oké, dat is bijzonder, ja.
5: Staat bovenaan.
0: Oké, gaan we bekijken. Dankjewel. Je luistert naar Connect. Dit is Connect.
6: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Calvin Harris en Rihanna op de radio. This is what you came for. Hier bij de grootste alle tijden. 12:30. Bijna 14:45. Bijna alweer het einde van de show. Tijd gaat hard, Tijn, vandaag.
1: Ja, de tijd vliegt.
0: Maar wat een hectiek. Wat een gezelligheid. Wat een leuke show.
1: Nee, het is hartstikke gezellig.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Oké.
1: De studio is nu een beetje leeg.
0: Ja, fijn. Ja, dan zijn we even
1: vol. Eindelijk.
0: Even komen we tot rust hier in de studio. Maar we worden goed verzorgd vandaag. Oh, lekker een tosti op en zo.
1: Oh ja, nee, die tosti was helemaal lekker, ja inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja, ik bel 's ochtends met Lau. En dan zegt hij van, oh, wil je even langs de supermarkt? Wil je even een brood meenemen?
1: Bel je iedere ochtend met Lawrence?
0: Nee, op zaterdagochtend belt hij meestal tegenwoordig. En dan wil je dit, wil je dat, wil je even langs de supermarkt?
1: Ja, ja.
0: En dan doe ik dat even. Zeg, als je even mijn tosti maakt. Nou, dus zodoende.
1: Oh, kijk.
0: Nou. Dus houden we erin, oké?
1: Okay? Ja.
0: Hey, morgen is het Dierendag, Werelddierendag. Ja, en dan moeten we altijd extra aandacht aan besteden. Althans, mensen gaan al extra naar de winkel wat lekkers halen. En vandaag doen ze dat ook al. Maar ja, het hele jaar door moet je goed voor je dieren zorgen. En dan daarvan hebben wij dus besloten om vandaag een plaat te draaien die gaat over dieren.
1: Ja.
0: Dat was jouw insteek.
1: Ja, dat dacht ik even. We moeten het even consequent gaan doorvoeren.
0: Ja, dat zeg je iedere week ook standaard, hè? Ja, dat je consequent nooit gaat doorvoeren.
1: Ja, het is nu de tweede week. Dus, ja.
0: Oké, okay. Vorige week ging het over?
1: Goeie vraag.
0: Ja, ik stel alleen maar goede vragen.
1: Ik weet het niet meer.
0: Ik ook niet meer. Maakt ook helemaal niet uit. Maar vandaag gaat het dus over dieren. Jij hebt bedacht Maroon 5 met Animals. Ja, die is wel toepasselijk.
1: Ja, die spreekt eigenlijk voor zich, hè? Ja, maar Animals, dieren.
0: Ken jij Doris D nog?
1: Nee.
0: Dus in het wie moet u?
1: Nee, ik ken het nummer wel, maar... Ik zou niet, als hij voorbij zou lopen, zou ik hem niet herkennen, zeg maar.
0: Nee, maar die Doris D is al overleden volgens mij.
1: Ja.
0: 1967.
1: Ja, dat weet ik toch ook niet.
0: Deze man heeft hem een nieuw uitgebracht. Gerard Joling. En twee motten, die hoor je nu.

0: slaap nog morgen weer al dierendag is helder bij mijn dag. Weet je wat, er doen twee platen die gaan over dieren. Maroon 5, Animals en natuurlijk Gerard Joling en twee motten. Ik heb twee motten in mijn oude jas. Ja, maar denken dat dat niet past, net als iets anders. Hé, hey, Rick, goedemiddag, nogmaals.
1: Hallo, zo, ik wist even niet dat je naar mij ging.
0: Jawel, want het is hoogste tijd om eventjes te gaan kijken. Hoe noem je het ook alweer? Frieken? Nee, niet frieken.
1: Frieken?
0: Nee, weet ik veel. Hoe noem je het ook alweer?
1: Teasen.
0: Teasen, dat hoort zocht ik.
1: Frieken?
0: Frieken. Ja, we gaan frieken, jongen. Dat is frieken. Nou frieken is iets anders, hè? Ja, okay.
1: Wat is frieken? Even vragen aan Google. Wat,
0: ja, frieken, dat is toch iets frieken? Super, zeg
1: ik niet. Ik veel.
0: Frieken.
1: Ja, frieken betekent dat iemand zich ongeremd uitleeft, heel gek doet of uit zijn dak gaat.
0: Nou, kijk, okay, ja, dat doet wel een beetje.
2: Dat doet Rick ook.
1: Ja, dus, dat klopt. Ja,
0: dat klopt. Dus frieken een beetje met wat jij zo meteen gaat doen. Wat
1: ga je allemaal doen? Met drugs gebruik te maken, maar dat doe ik niet. Dus dat scheelt. Ja, nee, het is maar 2 uurtjes vandaag. Dat is denk ik wel jammer.
0: Voetbal, hè?
1: Want Vitesse speelt vandaag. Dus we hebben helaas 2 uurtjes te vullen. Maar goed, alsnog 2 uurtjes met een heleboel gezelligheid.
0: Ja.
1: We gaan het hebben over Oasis. Die hebben iets...
0: Wonderwall.
1: Ken je dat wel?
0: Ja, ja, nee. Ja, luister. Tuurlijk, hallo.
1: Hallo. Ah, tuurlijk, zegt
0: hij. Hallo, ja, zeg. Nee, wat denk je nou weer? Ja, waarom kijk je dat dan
2: waar
0: dan
2: zie je mij nou weer vooraan?
1: Ja, daar zijn ze eigenlijk.
0: Ja, dat is. Ja, oké. Okay.
1: Maar nee, we gaan het over Oasis hebben. Het is vandaag een grappige dag. Het is niet alleen zaterdag, maar het is vandaag Wereld Hula Hoop Dag.
0: Hula Hula Hoop? Oké. Okay.
1: Ja, zeker. Dus daar gaan we het even over hebben. Ja, en Natasja...
0: En ga je dat ook doen in een studio? Hula
1: Hoopen? Nee, okay.
2: Dat moet je eigenlijk wel doen, Rick. Hoort er wel bij. Je bent al onder het skibbyballer uitgekomen. Nu moet je ook gaan hula hoopen.
1: Hey. Even mag je wel medewerker van de maand zijn. Maar even kalm, hè. Maar we gaan even bijpraten. Want Natasja die is, hoe lang? 1,5 maand op vakantie geweest of zoiets.
0: Dus, zo lang?
1: Ja, zo lang inderdaad.
0: Oh.
1: Dus ik heb het heel lang alleen moeten doen. Okay. Dus we gaan eens even kijken hoe zij het heeft gehad.
0: Ja, of ze nog kan.
1: Of ze nog leeft überhaupt.
0: Ja,
1: nou, ze leeft, want ik heb net een belletje gehad. Maar, okay. Hè?
0: Ja, vrijdag was ze er ook, toch?
1: Ja, en gisteren was ze er ook weer. Ja, dus,
0: ze is zo lang weg geweest.
1: Ja, heel lang.
0: Kan eigenlijk niet, hè?
1: Nee, dat kan eigenlijk ook niet.
0: Het lijkt net op Tiny, is net zo. Die gaat ook altijd maar weg.
1: Ja, daar heb je die hebt
0: helemaal
1: ook
0: niks
1: niet.
0: Aan. Nee, die gaat hij een spelletje introduceren, dus hij weer met zijn familie op vakantie.
1: Ja, gaat hij een camper reizen of zo.
0: Jongen,
1: en dan bel je hem, hoe is het hier? Ja, het is koud.
0: Ja,
1: dus niks aan. Ik kom naar huis. Maar vakantie is nog niet goed.
2: Waar is ze geweest, Natasja?
1: Kroatië en Portugal.
0: Oeh, Portugal is mooi.
1: Ja, ik hou van Portugal. Ook.
2: Dat is, ja. Dat ligt toch niet naast. Nee, dat ligt niet heel erg in de buurt bij elkaar, toch?
1: Ik heb geen idee.
0: Dan kun je vliegen, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik zeg maar wat. Je kunt gewoon van A naar B vliegen.
1: Okay, ja, maar ze is hier een week geweest, hè? Toen hebben we die speciale uitzending gemaakt.
0: Oh ja, toen was ze
1: 24 uur.
2: En toen is ze de week daarna weer op vakantie gegaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Toen is ze volgens mij dinsdag is ze weer gaan vliegen. Maar goed, ik ken het schema niet helemaal.
0: Ik ook niet. Hoe dan ook, zometeen, leuke show. We gaan weer lekker luisteren. 2 uurtjes.
1: Zeker, met
0: 2 uurtjes
1: heel veel nieuwe muziek. Want er is heel veel lekkers uitgekomen.
0: Noem er eens één.
1: De nieuwe van Palais Royale is uitgekomen. Een lekker rockband. Het nieuwe album van Nothing But Thieves is uitgekomen. Okay. Ja, een heleboel lekkere muziek.
0: Red je dat in 2 uur?
1: Nou, en dan zeg ik tegen Erik, ik voorbeschouw wel. En dan, wacht ik gewoon. Dan begint de wedstrijd om 5:30. En dan zeg we zijn bij Vitesse. Hop, succes. Nee, dat
0: gaat helemaal goed komen. Veel plezier zometeen. Succes met Natasja. En jij denkt maar dat je altijd alles mag kramen uit die mond van jou, hè? Jij denkt maar dat je altijd alles mag.
2: Nummer.
0: Ja, ik vind het een heel leuk bruggetje eigenlijk. Ja.
1: Oh.
0: Frans Duits zingt over jou speciaal. Jij denkt maar dat je alles mag.

0: Frans-Duits, je denkt maar dat je alles mag van mij.
1: Lekker plaatje, Tijn.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat was hem weer. Het einde van de show voor vandaag. Voor deze zaterdag 3 oktober. En 3 oktober, morgen is het 4 oktober en dan is het dierendag. Dan vier jij je feestje. Maar vandaag is ook jarig Chubby Checker. Als je nou afvraagt, wie is dat dan? Nou, die is geboren op 3 oktober 1941, Amerikaanse rock'n'roll zanger en danser. En hij staat bekend om de populaire, ja, vele dansjes die hij maakte in de jaren 60. Dus als afsluiter gaan we in ieder geval nog een feestje bouwen hier op de radio met Les Twist Again. Oké?
0: Okay? Joepie.
1: Ben je de volgende week erbij? Ja, ik durf het eigenlijk. Ben je de volgende
0: week
1: erbij?
0: Ik zit te twijfelen.
1: Ja. Nou, hou dat even vast, dat twijfelgeval. Oh, je bent niet in beeld, dat is jammer. Even kijken. Zeg maar even dag tegen mensen.
0: Ja, ik zit te twijfelen. Misschien volgende week, ja.
1: Hoor je dat nou?
0: Misschien ook niet.
1: Oh, slecht hè? Dan moet ik op zoek naar een andere sidekick.
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Veel plezier met Rick en Natasha. Tot volgende week.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao die wel werd getekend door de CNV wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beek en afrit Duiven. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: Dit is Connect met Rick en Natasha.
1: Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuw Connect weekend hier op zaterdag 3 oktober alweer. Ja, ik heb een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Natasha is er ook weer. En ja, we gaan een heleboel leuke dingen bespreken.

0: Sunday, Bloody Sunday. En dat gewoon heerlijk op zaterdag. Een hele goeie. Hey. Dat was de verkeerde schuif.
1: Wat is dit nou weer, Rick? Ik dacht, gaan we weer zoiets doen? Net zoals met Michael Jackson
0: dat
1: toen.
0: Nee, ik had de verkeerde schuif opengedrukt. En die wou ik eigenlijk gebruiken voor zometeen.
1: Well, it's good to be back.
0: It's good to be back. Dezelfde chaos is er nog steeds als die ervoor was. Een hele goede middag. Leuk dat jullie luistert naar een gloednieuw Connect Weekend. Hier op zaterdag 3 oktober. Meer. Ja, en het heeft even geduurd. Maar we zijn weer herenigd. Yeah. We zijn weer bij elkaar.
1: Woehoe.
0: Ja, we hebben elkaar natuurlijk gezien tijdens de 24-uurs-uitzending voor de loop voor kankeronderzoek.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, dan ben je toch in een andere setting dan dit.
1: Die dag was wel heel anders. En ik moet zeggen dat sowieso die paar dagen dat ik hier terug was in Nederland, dat waren 3 dagen, is echt een soort blur voor mij geweest.
0: Dat snap
1: dus
0: ik heel goed.
1: Het voelt alsof ik heel lang ben weg geweest eigenlijk.
0: Nou, zo voelt het ook, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik echt denk van, oh ja, het is weer zaterdag. Ik moet het weer doen. En toen, oh nee, wacht even. Volgens mij is ze nou wel terug.
1: Ik ben echt terug,
0: dus,
1: ja.
0: Hoe heb je het gehad?
1: Oh, echt fantastisch. Ik heb echt gewoon een fantastische tijd gehad. En ik had heel veel geluk. Want again, eigenlijk wat ik toen vorige keer al vertelde in Kroatië. Toen daarvoor was het de hele tijd aan het regenen. Toen kwam ik daar. Echt geen enkel drupje regen. En toen ging ik weg. Ging het regenen. Nou, precies hetzelfde geval met Portugal. Nu is het gewoon hartstikke slecht weer. Komt met bakken uit de lucht. Het is 23 graden met regen. Alleen maar. Terwijl ik heb daar gezeten elke dag. En het was boven de 30 graden. Lekker zonnetje.
0: Heerlijk.
1: Het was helemaal perfect.
0: Heerlijk.
1: Dus heerlijk genoten, ja.
0: En als je nou één ding moet noemen wat je nou echt mist vanuit Portugal?
1: Mijn familie.
0: Oh.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat mis ik wel echt het meeste. Mijn familie die woont dus in Portugal.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb wel echt een hele goede band met hun. En al helemaal natuurlijk als je een week lang gewoon met elkaar spendeert. Dan bouw je toch nog wel een hele hechtere band op. En ik merk dat ik dat toch wel het meeste mis.
0: Dat snap ik heel goed. Ik denk dat hun dat ook zeker zullen doen. Dat weet ik zeker. Ja, ik heb eigenlijk vrij weinig gedaan in de tijd dat jij weg bent geweest. Ik ben gewoon naar werk gegaan, ik ben naar school geweest. Ik
1: gewoon life goes
0: dingen.
1: On.
0: Ja, life goes on, weet je wel. Gewoon op die manier. Ja, wil je nou delen hoe jouw week is geweest afgelopen week? Stuur het vooral door, 0316 6x3. Dan ben je van harte welkom. En wie weet bellen we je zo meteen wel. En ik heb er gewoon weer zin in. Het is jammer dat het 2 uur is, maar ik heb er gewoon zin in.
1: Ja, want inderdaad, even voor de duidelijkheid. Je zegt nu van 2 uur.
0: Ja.
1: Vertel.
0: Ja, we draaien vandaag maar 2 uur. Want om 4:30, als ik het goed zeg, dan trapt Vitesse weer af. En dan gaan we het overdragen aan onze Erik Baltussen.
1: Ja, dat moet ook gebeuren, hè?
0: Dus het is wat het is. Welk eten vond je trouwens het lekkerst uit Portugal?
1: Ik denk... Ja, je hebt een soort rijstachtig iets. Het is eigenlijk een bijgerecht. Je hebt dan rijst en er zitten soort boontjes in met soort saus.
0: Mm-hmm.
1: En dat was echt eigenlijk, dat vond ik echt het allerlekkerst.
0: Dus als je dat kreeg en ze zetten het neer, dan dacht jij...
1: Ja, dat dacht ik.
0: Groot gelijk. Heb je wel eens de kaart gebruikt?
1: Nee.
0: Oh.

0: Alex Warren. Emerald Eyes van zijn nieuwste album Wild Child. Ja, ik vind het zo'n lekker nummer, hè?
1: Hij is fijn, hij is heel erg fijn.
0: Ik heb hem in de auto ook echt serieus op repeat.
1: Gewoon omdat het stuk...
0: Ja, heerlijk.
1: Opnieuw.
0: Ja, ik ga echt heel goed op dit nummer. Echt, ik weet niet wat het is. Ik kan het niet uitleggen.
1: Nee,
0: maar
1: is heel herkenbaar, hoor.
0: Ja, het is ondertussen een week geleden ongeveer dat de MTV VMA's zijn geweest. Dat zijn de belangrijke muziekprijzen rondom de videoclips. En daar is wat bijzonders gebeurd.
1: Okay.
0: En ik vond het zelf eigenlijk best wel heel gaaf. Want er zijn verschillende artiesten geweest. Van Teddy Swims tot Ray.
1: Mm-hmm.
0: Baby, where is my husband? Zij. Maar ook Somber. Die hebben een tribute gemaakt aan George Michael.
1: Oké, dat vind ik wel heel mooi.
0: Het is echt gaaf om te zien. Gewoon überhaupt hoe dat bij elkaar komt. Somber in combinatie met Ray. In combinatie met Teddy Swims. In combinatie met Adam Lambert. Het is zo gaaf.
1: Nu word ik echt heel erg benieuwd, Rick.
0: Dat snap ik. Ik ga het jou in ieder geval zo meteen laten horen. Ja, ik heb getwijfeld. Ga ik hem draaien? Maar ik zat een beetje met MTV in mijn maag. Ik denk, ja, die was ook best lang. Ik wist het niet helemaal. Dus ik denk, nee, we gaan het niet doen. Maar ik wil wel... er is één nummer uitgesprongen.
1: Oké.
0: En die werd gezongen door Somber. En dat is Father Figure. Echt, wauw.
1: Was
0: echt
1: het zo
0: gewoon,
1: goed,
0: wow. Ja, ik vond het goed. Somber is een goede artiest. Ik vind zijn muziek leuk, maar ik vind hoe hij op het podium doet af en toe, vind ik...
1: Nee.
0: Gewoon, hij staat af en toe heel agressief op het podium met zijn gitaar en zijn statief te zwaaien en te slaan en
1: dat
0: te
1: is
0: doen.
1: Niet jouw
0: en
1: dat, ding.
0: Dat ik denk van jongen, doe nou eens even normaal. Je komt net op de hoek kijken en je sloopt nou al je hele stage. En dat is dan de act. Maar dat vind ik zo jammer.
1: Ja. Je moet er maar van houden, denk ik.
0: Ja, maar hier niks van te merken.
1: Oké.
0: Hij was hier echt goed. Ik zou zeggen, als luisteraar thuis, zoek het vooral echt even op. Want wauw. Gewoon echt, dit was gewoon goed. Dit was echt steengoed.
1: Oké. Ik wil het echt wel heel graag horen en alles, hoor.
0: Dat snap ik heel goed. Ik ga in ieder geval het origineel draaien. Want die is ook gewoon prachtig van George Michael zelf. Father Figure. Ja, iedereen kent het wel. Iedereen kent dit nummer wel. En wat een mooi nummer. En ja, heel eerlijk, wie mist George Michael niet? Als je hem nu nog zou kunnen zien in een concertomgeving.
1: Ja, super gaaf.
0: Wauw.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Vanaf afrit Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 de Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A28 richting Amersfoort. Tussen Strand Hulde en Amersfoort-Vathorst 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ressen heb je 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Robbie Williams en Tony Iommi met Rockets.
1: Rockets!
0: Heerlijke plaat, heerlijke plaat. Ja, volg jij een beetje het...
1: Het nieuws?
0: Nieuws betreft muziek.
1: Dit is echt jouw wekelijkse vraag aan mij gewoon geworden, weet je dat?
0: Dat is niet waar, de afgelopen maand niet.
2: Volg jij een beetje het nieuws?
0: Ja, ik wil het even checken of je het al weet.
1: Nee, en dan zeg jij, oh, ik heb iets nieuws voor jou.
0: Maar weet je het al?
1: Nee.
0: Mooi, dat is mooi, want dan kan ik het vertellen namelijk. Ja, normaal gesproken mag ik geen merken noemen, maar dat ga ik nu wel doen.
1: Oké.
0: Maar ik ga ze even allemaal noemen, maar ik ga het één hebben over die ene. Snap je hem nog?
1: Oké.
0: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nokia, nou goed, je snapt het. Ja, Apple heeft een nieuwe hal geopend in Londen voor live muziek. Ja, artiesten die kunnen daar naartoe en die kunnen in een intieme setting voor 600 fans... kunnen hun een live show geven. En Elton John heeft hem afgelopen week mogen aftrappen met zijn speciale intieme show. Maar tegelijkertijd wordt dit dus ook opgenomen met verschillende cameraperspectieven, maar ook in ruimtelijke audio.
1: Okay.
0: En ruimtelijke audio is eigenlijk dat je bij wijze van spreken hier in de studio, jij gaat in het midden van de studio zitten, staan, liggen, wat je ook leuk vindt. En overal om je heen hoor je iets. Dus Elton die staat voor je te zingen, maar je hoort de piano van links, rechts, trompet van achter. Gewoon echt alsof je in een concertzaal zit.
1: Surround sound.
0: Echt een soort surround sound-achtig iets. Dat is echt super gaaf. Ja, en afgelopen week heeft hij dit dus mogen doen. En het is echt, als je überhaupt de hal zelf al ziet, het is echt bizar. Het is groot. En eigenlijk wat je jezelf zou kunnen inbeelden, hoe zo'n zaal eruit ziet met licht en alles. En een beetje die intro die je bij films hebt, weet je wel. Dat je zo'n studiohal ziet en dan heb je die 20 staan van de productiebedrijven. Ik weet
1: ja,
0: niet.
1: Ja, ja. Nou, ik snap wat je bedoelt.
0: Je snapt wat ik bedoel. Zo ziet het eruit.
1: Ja, dat is gaaf, super gaaf.
0: Maar echt gewoon gaaf. Gewoon super cool. Ja, en het podium is dus ongeveer 11 meter breed. En dat kan dus gebruikt worden voor sets met publiek voor het podium. Of juist met het publiek om de artiest heen. Dus er kan echt van alles gedaan worden daarmee. En dat is dus echt wel heel gaaf. Het wordt dus volledig beheerd door Apple. Het wordt dus opgenomen in de ruimtelijke audio. En er zijn minstens 16 camera's ingericht om het op te nemen voor de uiteindelijke release. Nou, het is dus zo gaaf. Elton John heeft in samenwerking met Apple dus gisteren uit mijn hoofd een van zijn nummers online gegooid. En ik heb Elton John zelf mogen zien in het Gelredome een paar jaar terug.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk het unieke aan hem was, is dat hij na elk liedje opstond, thank you, thank you, thank you. En dat zei ik eigenlijk meteen, you get a car, you get a car. Weet je wel, een soort Winfrey taferelen gebeurde daar. Maar deze versie, Elton John, alleen achter een piano, spatzuiver. Wauw. En ik wil hem eigenlijk draaien.
1: Ja, nou eigenlijk gaan we het niet doen.
0: Jawel, ik ga het doen. Ik sta achter de knoppen. Je hebt niks te willen. Ja, het is echt bizar. Dus ik wil je graag meenemen naar Elton John live in de Apple Music Hall met Rocketman.
1: Gaaf.
0: Wauw, we gaan van Robbie Williams in zijn raket. Gaan we naar degene die de raket bestuurt.

0: Harry Styles. Music for a sushi restaurant.
1: Oeh, nu krijg je daar zin in, sushi.
0: Nee, moet heel eerlijk zeggen, ik niet. Maar dat kan aan mij liggen.
1: Ja, dat ligt dan aan jou.
0: Het is 3:10 en we moeten een beetje tempo maken. Want het is tijd voor de social plaat. Ja, we gaan eens even kijken wat voor dag het vandaag is. Ik heb het al een klein beetje geteased bij Peter en zijn programma. Maar het is vandaag Hula Hoop Dag.
1: Leuk hoor.
0: Ja, zeker. En het is sinds 2019 is het een officiële dag op... hier staat 5 oktober. Maar het is eigenlijk de eerste zaterdag van oktober dat het dus gevierd wordt. Ja, nadat 12-12-12 het jaar daarop niet meer bestond, is besloten dus oktober te gaan kiezen voor de Hula Hoop Dag. Ja, als je mee wilt doen aan deze dag, dan kan dat zeker. Want namelijk via de website van het evenement kan je een evenement aanmelden om dus met zoveel mensen te hula hoopen.
1: Dat is echt heel
0: dat
1: erg
0: is toch
1: leuk.
0: Geniaal.
1: Gaan wij dat ook doen?
0: Echt niet. Alsjeblieft niet. Het zit er voor je.
1: Echt heel erg leuk. Eigenlijk.
0: Ik niet helemaal, maar goed. Dan moet ik natuurlijk 2 platen bij uit gaan kiezen die iets met hula hoepen te maken heeft. Nou, dan kan je natuurlijk Omi kiezen met hula hula hoep. Maar ik denk, ja, dat is te makkelijk. Dat
1: die snappen we wel.
0: Te makkelijk.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ik ga ze anders denken. En dat heb ik gedaan op de manier van, welke vorm heeft een hula hoep?
1: Rond.
0: Precies. Dus waar kom je dan op uit?
1: Iets met een cirkel.
0: Circles van Post Malone. En die klinkt zo. Ja, iedereen kent deze wel, denk ik. Heerlijk. Lekker. Nou goed, dat was genoeg.
1: Oké, ik zat er net lekker in.
0: Ja, dan moet je zo meteen stemmen. Ja, en wat doet een hula hoop?
1: Ja, die draait.
0: Precies. Dus... wat zou een hula hoop zeggen?
1: Wee.
0: Nee, you spin me around like a record.
1: Ja.
0: Je draait me rond.
1: Maar dat zegt hij niet, maar
0: nee,
1: dat
0: maar
1: zeg ik wel.
0: Als een hula hoop kan praten. En dat klinkt natuurlijk zo. You spin me around. Ja, het is wel zo met een hula hoop op je heupen en alles en rondjes draaien. Ja, je maakt wel een rondje, dus dat klopt wel. Ja, wil je nou stemmen op een van deze 2 platen? Post Malone met Circles of You Spin Me Round van Dead or Alive. Stuur vooral een appje 03166 ×3. Of je kan zometeen stemmen op de Instagram story van mij, Rick op de Radio. Op Instagram, ben je van harte welkom. Ja, ik moet zeggen, ik vind deze wel lastig.
1: Ik ook. Ik wil ze allebei wel horen eigenlijk.
0: Ja,
1: maar dat kan
0: het
1: niet,
0: is een moeilijke, maar ja.
1: Kies
0: het is niet altijd feest. Het is niet altijd feest. We gaan luisteren naar Back to the Future van Bastille. Een album die ik eigenlijk deze week weer een beetje heb leren herkennen. Give Me the Future van Bastille. Luister dat album zeker. Want die is zo enorm gaaf. Met bijvoorbeeld zo'n overgang.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio. Te beginnen op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Vanaf strand Nulde staat daar 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op de N233 richting Veenendaal doe je er tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: samen met Coldplay. Something Just Like This. Het lijkt wel alsof we zoeken naar lekker weer. Nou, dat is het gelukkig nu ook. Ja, we gaan kijken naar waar is de social plaat op geëindigd. Is het Circles geworden van Post Malone? Of is het toch Dead or Alive? Met You Spin Me Round Like a Record. Ja, ja, dat weet ik. En ik ga het je nu vertellen.
1: Dit is Connect. Met Rick en Natasha.
0: Ja, we hebben de stemmen bij elkaar opgeteld. En we zijn tot een conclusie gekomen. We gaan voor de jaren 80. We gaan voor Dead Air or Alive. You Spin Me Round is de socialplaat in het kader van de Wereld Hula Hoop Dag. En hier zijn ze dan.

0: ik moet dus heel eerlijk opbiechten, Natasja. Ik vind dat krukje van jou hier eigenlijk best wel handig. Ja. Ik kan lekker mijn voeten erop zetten.
1: Ah, maar jij mag hem niet gebruiken.
0: Ik doe het lekker wel.
1: Ah, nou.
0: Hey, hallo, ik heb er ook voor gezorgd dat je een krukje krijgt.
1: Oké, fair. Ah, zal ik je ook wat vertellen? Gisteren was ik van dat krukje afgevallen.
0: Oh, dat is veel te mooi.
1: En het was nog live te zien ook.
0: Ja, echt. Net ook. Voor de oplettende kijker. Je hebt een hap van je koekje. Neem het koekje, dondert gewoon op de grond. Vervolgens sta ik klaar om een nummer weer door te starten. En ik schakel naar jou op de bank. Ja, ik weet niet. Dat is magic.
1: Je dacht zo, ja, volgende. Oh, ja, we gaan gewoon naar Natasja. Waarom niet? Ik denk, ik ga even lekker buiten beeld wat eten. Maar nee hoor.
0: Je wordt meteen gestraft.
1: Ja, helaas.
0: Meteen. Ja, en een van die oplettende luisteraars, dat is Mariella. Die wil graag een liedje van Pink horen. En dat zegt ze als volgt.
2: Hallo, mijn naam is Mariella en ik wil graag een plaatje van Pink horen.
0: Nou, dat gaan we natuurlijk gewoon regelen. Dus ik ben even met mijn Pink in de database gesprongen.
1: Aha, wauw.
0: En ik heb er een gevonden. En ik denk, met dit lekkere weer past het meteen. Dus
1: kom maar door.
0: Doe jij je glas omhoog?
1: Hey.
0: Nee, je glas, niet je pen.
1: Ik heb niks anders. Kom maar op.
0: Mariella, proost.
1: Proost.

0: Michael
1: Jackson.
0: Met Smooth Criminal.
1: Ja, we hadden het.
2: Alsjeblieft, nu ben jij weer aan de beurt.
0: Oh, ik wist gewoon dat het raar zat te komen, maar toch had ik het niet verwacht. Oh, jeetje Mina. Kan jij je nog herinneren dat ik het voor jou een vakantie volgens mij met jou heb gehad over de veiling van de Oasis archief?
2: Jazeker, dat weet ik nog.
0: Het gaat niet meer door, hè?
2: Oh, echt?
0: Het gaat niet meer door.
2: Waarom niet? Waarom gaat het niet door?
0: De jongens Gallagher, oftewel de zangers van Oasis, die hebben gezegd, nee, we willen het niet. We willen niet dat jullie ons archief gaan verkopen, want nee.
2: Okay.
0: Als je dat doet, dan spannen we een rechtszaak aan. Waarop het veilinghuis zei, ja, we gaan het alsnog verkopen. Want we hebben nou al, daar is dus een mooie rechtszaak uitgekomen.
2: Oh,
0: en Oasis heeft het dus volledig tegengehouden. Want het gaat namelijk om honderden uren aan materiaal. Dat is opgenomen in de jaren 90. En dat is eigenlijk alleen maar verzameld door een voormalige geluidsman van de band. Ja, het gaat onder meer om ongeveer 63 concerten. En soundchecks van ruim 100 uur aan materiaal van Oasis. Ja, de opnames werden verzameld dus door een geluidstechnicus die sinds de release van hun debuutalbum voor Oasis werkte, tot 2001. Ja, Noel en Liam Gallagher, die hebben juridische stappen tegen de geluidsman gezet. En het wordt dus niet verkocht, want na een klein onderzoekje werd de waarde geschat tussen de 1,4 en 1,8 miljoen euro.
2: Ja, dat is wel echt bizar.
0: Dat is echt bizar. En ik vind het een opvallende timing. Jeetje, Nederlands blijft moeilijk. Dat ze überhaupt die veiling hebben gedaan of wouden gaan doen. Plus dit nieuws. Want ja, ze komen weer terug. Ze gaan weer toeren. Ze komen naar Amsterdam toe. Het is mij niet gelukt om kaart te halen. Pijn in mijn hart. Ik heb vorige week echt de hele dag lopen strijden. Maar dan als ik kaart had...
2: Toen is het
0: had,
2: niet gelukt. Dat
0: nee,
2: is echt
0: en als
2: verdrietig.
0: Ik kaart had, was het €300 per stuk. Ik
2: nee,
0: zei, nou, laat me zitten. Ik wil Oasis heel graag een keer live zien.
2: Waren er goedkopere kaartjes? Of?
0: Ja, ze begonnen vanaf 84.
2: Ja, okay.
0: Dus ik had voor mezelf een limiet. Nou, 150, iets meer, dat is wel genoeg.
2: Dat
0: nou,
2: is de max, ja.
0: Laat me zitten.
2: 300 is echt te veel.
0: 300. En dan als ik zag waar ik zat, dacht ik, nou... Nah, ik kijk de filmpjes op TikTok wel, want dan zie ik tenminste iets meer, denk ik.
2: Ja, het is, absoluut.
0: Het is echt heel bizar. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, er worden wel nog andere items geveld. Zo gaat het bijvoorbeeld over interne tourprogramma's, originele setlist en door de band bespeelde gitaar. Die worden wel gewoon geveld. Dus eigenlijk al het archiefspul, alle beelden, alle muziek wat ze gemaakt hebben, dat wordt dus niet gedaan. De rest is wel. Dus ja, je kan dus nog steeds bieden. Maar ja, ik weet niet of ik €5000 neer zou leggen voor de setlist van Oasis.
2: Hij zei, ja, kom maar op hier, ik bied €1.
0: Nee, ja, nou, ja, goed, nou ga ik heel veel mensen boos maken waarschijnlijk. Maar, voor een stukje papier. Ja, goed, ben ik ook gek en koop ik LP's en dan koop ik een stukje plastic. Maar... het is om het even. Daar zit meer waarde aan.
2: Ja, goed.
0: Het is anders, maar goed.
2: Ieder zo zijn ding.
0: Ja, laten we dan maar gewoon hun gaan draaien. Ik hoop dat we dan niet uit de lucht gehaald worden dat wij een rechtszaak krijgen. Maar ja, aan de andere kant krijgen ze weer geld van ons. Dus
2: nou, doe het maar.
0: We moeten niet terug gaan kijken.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Ook vanavond is het overwegend droog met nog wel wat lichte regen in het noordwesten. Het waait bijna niet, maar aan de noordwestkust staat er een matige noordwestenwind. Vannacht kan er in het noorden nog wat lichte regen vallen en is er kans op mist. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan tot 11 aan de kust en wind is er nauwelijks. Morgenochtend is het bewolkt met ook nog her en der mist, maar die lost langzaam op. In het noorden en noordwesten kan er nog een buitje vallen. 'S Middags zijn er zonnige perioden met mogelijk nog een verdwaalde bui. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Morgenavond is het helder en droog met tegen de nacht kans op mist. Namorgen houden we rustig en vrij droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en 's ochtends kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook iets frisser. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen heb je 5 minuten extra reistijd door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Metcon en Begging hoorde je zojuist op Connect. Ja, ik ben altijd wel redelijk... Redelijk. Ik mag het
1: redelijk.
0: Toch...
1: Redelijk.
0: Redelijk, ja. Nee, ik
1: ja,
0: mag
1: je
0: het
1: bent
0: wel,
1: redelijk.
0: Ik ik denk dat ik redelijk van mezelf mag zeggen... dat ik een zwakte heb voor nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Als er nieuwe muziek is, dan word ik er altijd heel enthousiast van. En dan
1: enthousiast zeker... hou je het op enthousiast? Ik wil zeggen super enthousiast.
0: Super enthousiast dat ik, zeker als het een artiest is die ik erg waardeer... er nog wel eens in door wil draaien met kopen van een nieuwe album... meteen naar een tour willen gaan. Ja, en dat is met de volgende plaat is dat exact hetzelfde gebeurd.
1: Oké.
0: Ja,
1: ik
0: heb het namelijk over de Amerikaanse rockband Palais Royal. En die naam heb je vast en zeker bij mij in het programma vaker horen voorbij komen. Want ik heb hem leren kennen op het festival Rock Werchter... waar ik halverwege dit jaar ben geweest. En hun komen met een nieuw album Amsterdamage.
1: Hmm,
0: ja,
1: dat
0: een interessante
1: klinkt echt,
0: titel.
1: Ja.
0: Het klinkt als Amsterdam, want het zit er letterlijk in.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat kan ook wel, want de gitarist van de band... zijn vriendin, die woont in Amsterdam... en heeft daar haar eigen kapperszaak.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, ze hebben dus in die zin een nauwe band met Nederland. Dus ja, of dat daarom dan Amsterdamage heet, geen idee. Het album komt volgend jaar, 22 januari, komt hij uit. Ja, en 3 keer raden wat ik gedaan heb...
1: Jij hebt hem gekocht, de plaat.
0: Exact, ik heb de plaat al gepreorderd. En ze gaan toeren. Ze gaan toeren met de Amsterdamage Tour. En ze komen naar Tilburg toe, naar de 013. Ja, jammer dat ze niet in Amsterdam spelen, in de Melkweg. Of
1: zou wel mooi zijn,
0: AFAS of wat dan ook. Nee, ze gaan naar Tilburg, naar de 013. En daar wil ik zo graag heen.
1: Ik wou zeggen, heb je al tickets?
0: De verkoop is nog niet begonnen. Maar op het moment dat je een pre-order doet van een album... dan krijg je een pre-sale code. En ik ben zo razend enthousiast over deze plaat. Want deze volgende plaat die ze dus hebben uitgebracht... gisteren om precies te zijn.
1: Okay.
0: Lost in Translation. Die is gisteren dus uitgekomen. En het is een vleugje... Ja... Maneskin in combinatie met 21 Pilots... in combinatie met U2... in combinatie met een rockband. Het is een beetje van alles wat. Maar hij is zo
1: wat
0: lekker.
1: Gaaf hoor. Maar Rick, mag ik even zeggen... jij bent er echt heel erg snel bij weer. Dus chapeau. Gisteren
0: uiteraard.
1: Uitgekomen en jij
0: zeker.
1: Denkt... Ja, nu draai me alweer op Connect.
0: Uiteraard. De nieuwste muziek staat er altijd in. Dat is niet waar, want ik sla ook wel eens een plaatje over als ik hem niet ken. Maar deze die staat er zeker in en die wil ik graag met je delen. Dus wil je je mening delen over deze plaat? Doe dat vooral. 0316-6x3 of slide in mijn DM via Instagram. Rick op de radio. Kraak hem af. Geef complimenten. Doe wat je wil. Wat jij van deze plaat vindt. Ja, en als je het niks vindt, dat mag natuurlijk ook. Maar ik vind hem gaaf, dus ik ga hem lekker draaien voor jullie... om kennis te laten maken met deze band Palais Royal. Want het is gewoon super lekker.

0: Dit was Spread Your Wings van Queen. Een speciaal aangevraagd plaatje hier op Connect. En door niemand minder dan Ivo natuurlijk. Ivo, hartstikke bedankt voor je plaatje. Ja, het was toch wel een in ieder geval mooie van Queen.
1: Absoluut. Ik moet eerlijk zeggen, deze kende ik niet.
0: Ik ook niet. Ik had hem nog niet eerder gehoord. En dat komt niet heel vaak voor bij ons.
1: Ik ken veel muziek van Queen, maar dit was voor mij echt nieuw. Maar goed, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Ja, ik had eigenlijk verwacht dat Erik er al was. Ja, want dan had ik even met Erik, mijn draaiboek houdt hierop. Ja, ik denk, nou, Erik is er zometeen. We hebben helemaal niks meer. Dat is niet helemaal waar. Want ik probeer iedere week met een muziekfeitje te komen. En voor deze week heb ik er weer een. Er is namelijk een album gemaakt. Maar om dat album te kunnen luisteren heb je 4 cd-spelers nodig die je tegelijkertijd moet aandrukken om het album te kunnen horen. Het album heet Zakrika van The Flaming Lips. En je moet gewoon letterlijk 4 cd-spelers aanzetten om dat album te kunnen luisteren überhaupt. Dat is toch bizar? Ik ben dan zo benieuwd. Ik moet zeggen, dat heb ik dan weer niet opgezocht. Maar hoe dat dan klinkt.
0: Maar dan moet je dus ook exact op het goede moment timen.
1: Dus ja, maar hoe wil je dat doen?
0: Ja, niet. Dat
1: met
0: kan
1: 2 man moet je al zitten. 3, 2, 1, klik.
0: Ja, maar dat heb ik dus nooit gekund. Al dat soort dingen. Dus dat zou hem dus helemaal nooit worden. Ik zou hem nooit kunnen luisteren.
1: Nee, maar wat moet je met 4 cd-spelers?
0: Heeft er iemand 4 cd-spelers? Alsjeblieft.
1: Oh, Natasja, ik wil je een album laten horen. Wacht even, zet je auto naast mijn auto. Oh, Lawrence, wil jij jouw auto dan daarnaast zetten? En nou, Erik, als je er toch bent, zet hem er even naast. Dan drukken we tegelijkertijd op play.
0: Iedereen, deuren open. Kunnen we het horen?
1: Hoe wil je dat doen als je op vakantie bent? Ah, shit. Verkeerde cd meegenomen. Dan moet ze alle 4 spelen.
0: Ja, dat
1: is wel, het is wel uniek.
0: Ik weet niet wat ik ervan vind, maar het is inderdaad uniek. Ik houd het bij uniek.
1: Ja, het is uniek. En dat, ja, gewoon, dit is toch, hoe verzin je dit?
0: Ik weet het niet. Nou, het zal wel mooi zo.
1: Ah, ja, goed. Soms moet je dingen veranderen om tot een punt te komen. En dat is helemaal niet erg. En zo deed Charlie Puth dat ook. Dit is Changes.

0: Nothing But Thieves. Baby Cool. Van hun nieuwe album Stray Dogs. Ja, zo'n lekkere plaat.
1: Ah, ik vind het echt heel erg lekker, ja.
0: Ik ben blij dat ik ze in januari live mag zien.
1: Oh. Ik moet zeggen, ik word wel toch steeds meer jaloerser. Jaloerser, dat is geen eens een woord. Ik word meer jaloers op jou.
0: Ja, en dan ben ik op jou, want jij gaat 5 keer, 15
1: niet
0: keer in het jaar op vakantie. Dus ja, hè.
1: Niet overdrijven.
0: Iedereen heeft zo zijn ding, toch?
1: Ja.
0: Wij moeten weer ruimte gaan maken voor Erik Baltussen. Hij gaat jou zo meteen meenemen naar de wedstrijd van Vitesse. Vitesse tegen NAC Breda. Of NAC, hoe moet je dat zeggen? Ja, nou ja, goed. Die club uit Breda. NAC Breda, daar spelen ze tegen in het Gelredome. Zometeen gaat Erik met jou voorbeschouwen voor de wedstrijd. En daarna zal de hele wedstrijd uitgezonden worden hier op Connect. Ja, volgende week zijn wij er gewoon weer.
1: Helemaal top.
0: Weer 3 uur lang. En ik denk, ja, weet je, laten we afsluiten met een nieuwe plaat. Eentje die ik eigenlijk nooit zo vaak draai. Troy Sivan. Ken je hem?
1: Nee, ken ik niet.
0: Hij is eigenlijk, hij heeft best wel lekkere muziek, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk, deze gooi ik erin. En Erik houdt wel van een stamplaatje. Een beetje techno, een beetje house, een beetje die dingen. Ik denk, nou, dan moet deze, die
1: dan
0: moet er wel bij passen.
1: Dan gaan we daarmee gewoon beginnen nu.
0: Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Voor nu een heel fijn weekend. Een hele fijne wedstrijd zometeen bij Vitesse. En natuurlijk morgen de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, dat klopt niet. Maar dat heeft te maken met de regeling en de oorlog en weet ik het. Dus veel plezier dan in ieder geval. Volgende week zijn we er weer. Fijn weekend. Tot de volgende.
1: Doei doeg.
0: Doei doei.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: januari. De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. Hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zou de getuige hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Voor het Gelredome staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

wedstrijd. Ik zei dat al, Junior Senior 2002. Zo lang is al weer geleden. Ja, eigenlijk weer een aangepaste aflevering van de ballentent. Die eigenlijk maar officieel straks een beetje zo naar kwart over zes. Tussen kwart over half zes. Nee, kwart over half zes. Ja, goedemorgen. Nee. Kwart over zes en half zeven eigenlijk een beetje begint. Maar zometeen om half vijf de wedstrijd van Vitesse tegen NAC Breda. Ja, we hebben er nog een paar platen voor te gaan. Maar eerst deze uit 2014. Dat is geen enig vlieg. Galantis Runaway.

0: Galantis, You and I hier bij Connect Sport voor deze zaterdagmiddag. Ik zeg voor deze...
1: Connect Sport.
0: Ja, inderdaad, Connect Sport. Daar zometeen in het Gelderdome wordt afgetrapt tussen de wedstrijd... of in ieder geval de wedstrijd van Vitesse tegen NAC Breda. We schakelen gelijk over naar het Gelderdome. En daar zit sowieso Martijn. En wie de tweede is, dat heb ik even nog niet doorgekregen. Goedemiddag, Martijn.
2: Hallo, en ik ben Ilan.
0: Ilan. Goedemiddag.
2: Hierbij. Goedemiddag, Erik. Ja, we zitten er weer voor de laatste in de vier zaterdagmiddagwedstrijden van Vitesse om 16:30. En het is er weer eentje, hoor. Het is Vitesse tegen NAC Breda, tegen een van de degradanten van het vorige Eredivisie seizoen. Vitesse heeft nu ook een drielui.

0: luik aan degradanten die ze krijgen. Vorige week hebben ze Heracles gehad. Dat was een hele pijnlijke exercitie, werd dat uiteindelijk. 2-0 nederlaag, viel dan toch nog wel mee. Vandaag is het NAC in het eigen Gelredom. En volgende week is het Volendam uit in Volendam. Wat ook helemaal niet makkelijk is. Dus dan heeft Vitesse in één klap de drie degradanten van het voorgaande eredivisieseizoen gehad. En dan is volgende week ook de afsluiting van de eerste periode. En wat voor eerste periode? Want Vitesse heeft het behoorlijk voor haar kiezen gehad. Dus op voorbaat kon je al wel instellen dat Vitesse de eerste periode niet ging winnen. En iedereen nu die een totoetje wil inzetten, zou ik inzetten op dat Heracles de eerste periode gaat winnen. Want dat is al wel bijna zeker. Maar goed, dus een moeilijke wedstrijd voor Vitesse vandaag. Wordt vandaag wel weer gesteund door een aardig vol Gelredome. NAC wordt ook gesteund door een aardig vol uitvak. Voor het eerst echt dit seizoen dat het uitvak nagenoeg vol is. Laten we even gaan kijken bij de mannen van Rüdiger Rehm. Daar zien we één wijziging in de basisopstelling. En dat is dat Falun Zumberi terugkeert in de basisopstelling. Vorige week was hij ziek geworden een dag voor de wedstrijd. Waardoor hij niet kon spelen, vervangen werd door Marcus Steffen. En diezelfde Marcus Steffen is blijven staan. Laten we even kijken. Koning van den Berg op doel in de achterhoede dan. Nathan Markelo, Marcus Steffen dus. Falun Zumberi en Ximaru Tenu. Geen Omar Asuitar, die is het kind van de rekening. Zit op de bank. Is daar niet heel blij mee, maar goed, welke speler is dat wel? Zien we op het middenveld Di Carvalho, Chicora, Maarschalk en Selouf. En dan de twee spitsen, Jerdy Hilteman en Noe van Bannis. En Hilteman speelt een pikante wedstrijd tegen NAC. Want hij ging, voor mij was het een paar zomers geleden, een paar winters geleden, vertrok hij van Emmen, nee, van NAC naar Emmen. Nee, van Emmen naar NAC. Nee, wat is het, Ilan?
1: Hij ging van NAC naar Emmen op huurbasis.
0: NAC naar Emmen op huurbasis. En uiteindelijk promoveerde Emmen. Stond hij daar ook volle bak te schreeuwen. Want dan was hij weggegaan naar NAC. En toen zei hij, ik had hier nooit weg moeten gaan. En met het publiek uit Breda, die nogal lange tenen hebben, viel dat niet goed. Dus ja, Hilteman deed deze week geen interviews, want het ligt nogal gevoelig. En die zou dus zichzelf wel willen revancheren tegen de Bredaarnaars onder leiding van Rick Kruis.
1: Ja, en die Rick Kruis, die zit er pas drie wedstrijden. NAC had een beetje een stroeve begin van de competitie. Veel verliespartijen, dus daardoor wordt Hoefnagels, die werd ontslagen. En Kruis, die nam het over. Een nederlaag tegen Jong Utrecht, maar daarna twee overwinningen op de Graafschap. En FC Eindhoven, daaraan over twee weken de tegenstander van Vitesse. NAC speelt in de 4-2-3-1. Rechts Lucasse Gremmel in de verdediging samen met Hille. Van den Berg linksachter. Controlerend op het middenveld Van Hekken, Ballard. Daarnaast van rechts naar links Soa, Nasso, Andreas Brim en in de spits Sumano.
0: We hebben nog even een nieuwtje. De wedstrijd is vertraagd met 10 minuten, want de supporters van NAC staan in de file. Op de via de pleiroute gaan die. Dus de wedstrijd is 10 minuten uitgesteld. Dus we gaan 10 minuten laten beginnen, ook voor in de studio handig. En dus tot over, nou geen 10 minuten, maar dus over 20 minuten.
2: 20 minuten, ja. Nee, ik hoorde net al bij de verkeersinformatie. Ik hoorde het al bij de verkeersinformatie dat er 3 kilometer file stond daar op de pleiroute richting het Gelredome. Ja. Dus met een kwartier vertraging, zeiden ze.
0: Ja, NAC-supporters zijn dus het slachtoffer.
2: Ja, en ik nog even een kleine rectificatie vanuit Ilan. Het was geen Hoefnagels, maar Hoefkens.
0: Ja, dat zat ik ook
1: aan. Inderdaad.
0: Je hebt wel een bekende influencer, Hoefnagels, en een bekende leraar die leraar speelt. Heet ook Hoefnagels. Maar het is Hoefkens inderdaad.
1: Hoefkens,
0: ja. Die zijn ze dus al helemaal vergeten. Niet alleen in Breda, maar ook hier in Arnhem.
2: Hé, hey, maar we spreken jullie dan over zullen we zeggen 20 minuten.
0: 21 minuutjes.
2: Ja, oké. Okay. Tot straks. Ja, en in de tussentijd gaan we nog muziek voor je draaien van Snap. Welcome to Tomorrow, de heerlijke jaren 90. En ook de jaren 80, waar deze vandaan komt. Ja, straks hoor je hem al bij Rick. Queen. Dit is die andere mooie plaat van ze. Radio Gaga.

0: 2000-formatie Snap uit de jaren 90. Welcome to Tomorrow. Met nu de headlines van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door een ongeluk op de N325 richting Nijmegen. Voor het Gelredome staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

vele jaren, of vele hits hebben ze in de jaren 80 gehad. En in de jaren 90 gingen ze daar gewoon lekker mee door. Deze uit de 1991, Simply Red en Something Got Me Started. Ja, normaliter zou de wedstrijd al begonnen zijn, waren het niet dat nog een aantal supporters in de file staan. Voor de althans supporters van NAC, die op de pleierroute staan, daar naartoe. Zometeen daarover meer. Maar eerst terug naar de jaren 70, 1979, met ABBA en Does Your Mother Know.

0: naar de jaren 80. 1988, 7 weken in de top 40 gestaan. Toen de tijd voor Marty Pillow en zijn band Wet Wet Wet. En deze plaat Sweet Little Mystery.
1: Connect Sport Live, de wedstrijd van Vitesse.
0: Ja, inmiddels is er zojuist net een minuut geleden afgetrapt in het Gelredome voor de wedstrijd van Vitesse tegen NAC Breda. We schakelen gelijk over naar Martijn en Ilan. En we wensen jullie een heel fijn verslag.
2: Dankjewel, Erik. Laten we hopen dat jouw laatste nummer geen voorbode is. Een Sweet Little... wat was het?
0: Mystery.
2: Mystery. Laten we hopen dat dat geen voorbode is van deze wedstrijd, deze editie tussen Vitesse en NAC Breda. Het is de eerste in 7 jaar tijd. Laatste was op 2 maart 2019, toen deze twee ploegen voor het laatst tegen elkaar speelden. Toen werd het 4-1 voor Vitesse hier in het eigen Gelredome. 2 assists van Martin Ødegaard. En ook doelpunten van Buiting, Van der Werf, Büttner. Die speelde natuurlijk altijd nog. En Bero zorgde ervoor dat Vitesse onder Leonid Slutsky won. Kwam in de eerste helft achter door Giovanni Korte. Die kennen we nog van Topos en Katwijk van vorig jaar. Maar goed, dat was dus de laatste editie van Vitesse tegen NAC. Tijd geleden, dat zou je niet bedenken. Maar er zijn wat degradaties van NAC tussen geweest. Een jaar in de KKD en een degradatie van Vitesse. En weer een promotie van NAC. En goed, nu NAC weer gedegradeerd en weer tegen Vitesse. 2 minuten gespeeld, nog altijd 0-0, kunnen we wel zeggen. Wedstrijd net begonnen. Vitesse in haar 4-4-2 formatie. 1 wijziging bij de Arnhemmers. Dat is Omar Suitar die op de bank zit. En daarvoor is Sumberi in de ploeg gekomen. Steffen mocht blijven staan na vorige week. Heeft nu de nobele taak gekregen om Moussa Soumano te gaan dekken. NAC nu weg aan de linkerkant van het veld met Brim. Brim speelt hem dan toch maar terug richting Hille. En dan is NAC eigenlijk de eerste 2,5 minuut de ploeg in het balbezit. Nu een diepe bal op diezelfde Brim. Maar die is te scherp voor hem. En dus een doeltrap voor de Arnhemmers.
3: Ja, en die steekbal achterin wil NAC ook graag. Veel lopers, vooral Becky Lucas, opzoeken om daar achter bij Vitesse een lage voorzet te kunnen geven. NAC, die nu hoog wilt gaan druk zetten, ze uitgenomen op Conner van den Berg. Die niet de lange bal zoekt, maar Chicora vindt. En hier wordt een mooi driehoekje gemaakt, waardoor Vitesse zich vrij speelt in de opbouw. Lange bal dan wel naar Bannis, maar die wordt niet gevonden. Uiteindelijk gewoon rustig opgepikt door Selouf, die het breed kan gaan maken. Dat doet hij hier samen met Bannis. Selouf loopt dan door. Dit is goed gevoetbald. En dan moet Selouf druk zetten op Gremiel, maar die pakt hem goed af en die schiet hem naar voren op die sterke spits die de bal daar kan ontvangen, waardoor NAC er weer onderuit kan voetballen.
2: Grijmel goed verdedigd. Nu dan NAC weer slordig. Kan Vitesse op de middenlijn weer overnemen. Die Cavallo dan naar achteren, naar Markelo. Markelo weer helemaal terug richting Steffen. Steffen links centraal, Zumberi rechts centraal. Steffen de mandekker van de twee. Zumberi mag er dan omheen gaan dansen en de rest oplossen. Lange bal van den Berg richting Jerdy Hilterman. Gaat dan wel over Hilterman en Jan van den Berg. Ik wou zeggen de aanvoerder van NAC, maar hij is geen aanvoerder. Dat is Mohamed Nassau. Bal helemaal terug bij keeper Verhips uit Velp. Heeft nog een jaartje in de jeugdopleiding van Vitesse gespeeld. Toen was het nog de jeugdopleiding van Vitesse samen met AGOVV uit Apeldoorn. Maar is de tijd gebleven. Weer Nassau, die heeft zich nu wat uit laten zakken op zijn eigen helft. Krijgt die Cavallo een trap tegen zijn knie. Blijft dan wat rondstukkelen. Lange bal naar voren richting Jannes van Hekken. De Belg geeft hem mee aan Van den Berg. Van den Berg voorzet. Kan Chicora verdedigen. Bal wordt dan weer aan de linkerkant opgevangen door Van Hekken. Richting de achterlijn. Van Hekken loopt hem dan over de achterlijn. Wordt het een corner voor... Niet geen corner, het wordt een doeltrap voor Vitesse. Nog altijd loopt die Cavallo niet je van het. Loopt nog niet weer als een kieviet. Is een beetje aan het stampen. Heeft wat last van zijn knie. Onduidelijk wat er precies gebeurde. Het leek alsof Jan van den Berg of Nassau wat doorzwaaide. Waardoor zijn noppen in de knie van die Cavallo kwam. Goed, het spel gaat gewoon hervat worden. En de rechter vleugel aanvallen van Vitesse gaat gewoon door.
3: En dan wordt hier het kopduel gewonnen door Bannis. Maar uiteindelijk toch weer opgepikt de tweede bal door NAC. Door Soa, een as van het veld. Soa die de laatste 2 wedstrijden door Kruis er weer is ingezet. Nadat hij met veel transferperikelen toch geen transfer op de bank belandde. Maar uiteindelijk toch weer zijn basisplekje heeft weten te bemachtigen. En met 2 overwinningen op rij voor het team uit Breda. Terwijl NAC hier rustig achterin aan het voetballen is. Op zoek naar de opening via Nassau. Die zakt veel in. Die wil zich bemoeien met dat spel. De spelverdeler van de Breda-enaren. Van hem moet het komen qua creativiteit. Tot nu toe speelt NAC rustig achterin rond. En houdt Vitesse het compact. Kan hier dan een lange bal worden gezocht? Ja, en daar wordt Van Hekken ook meteen de hoek in gestuurd. Kan die bal dan ook voorkomen? Dat gebeurt, maar niet dreigend. Het wordt zelfs een ingooi voor Vitesse. op, wat zal het zijn, een metertje van het eigen doelgebied.
2: 6 minuten gespeeld hier in Stadion Gelderland. Stand nog 0-0. Kruis maakte zich behoorlijk druk over de voorzet die niet scherp was. Is nu weer bemoedigend aan het klappen. Vitesse lange bal dan maar naar voren. Komt via Nassau in de voeten van Sikora. Kan hem naar voren schieten. Die schiet hem dan over de zijlijn. Slordig. Aan Arnhemse kant. Bal belandt in de dugout tussen assistenten Tim Farion en Alexander Buettner. Alexander Buettner is een spelersoutfit. Tikt de bal terug richting de materiaalman. Keurig in zijn handen. Hier dan de ingooi genomen. Lucassen naar Nassau. Die werkelijk overal mag lopen. Vitesse krijgt hem niet van de bal. Nu een buitenkantje voet. Het spel verlegd naar de linkerkant van de berg. Heeft Brim bij zich. Charles Andreas Brim, de Canadees. Gooit de trucendoos open. Gaat naar binnen. Geeft dan een voorzet tegen Sikora aan. Maarschalk die hem dan naar voren schiet. En daar staat helemaal niemand. Dus is het kinderspel voor Rio Hille. 23-jarige verdediger die 2 zomers geleden gelinkt werd aan Vitesse. En ook naar Vitesse toe zou komen. Hier dan de voorzet van Brim. En die gaat dan net over Sowa heen. Ontsnapt Vitesse, want krijgt de rechtsbuiten van NAC hem op zijn hoofd. Hier het schot van Nassau en die zwaait af. En dus gaat de bal 2 meter naast. Komt Vitesse goed weg. Is het goed gevulde uitvak vanuit Breda. Die 10 minuutjes vertraging hadden erg blij opgewekt. Al een mooi spandoek gemaakt om uit te rollen over het uitvak. Perfecte uitmetingen. Vitesse komt goed weg. Want is de voorzet net iets lager, kan Soa erbij en is het binnenkoppen. Want ook Van der Berg stond bij die eerste paal. Doeltrap voor de Arnhemmers na 8 minuten spelen. Nog altijd 0-0. En het is toch wel vrij duidelijk wie hier nu de lakens uitdeelt.
3: Vitesse probeert het compact te houden tegen dit NAC. NAC zet ondertussen weer druk met Nassau. En nu moet Ronde van der Berg de bal weer wegrammen. Die komt dan in de voeten van Ballard terecht. En die kopt hem door, maar uiteindelijk gebeurt er dusdanig weinig, waardoor Vitesse gewoon weer kan opbouwen. NAC die met de druk vooruit wilt, met de intensiteit waar Raymond het ook al over heeft gehad met de trainingen. Diezelfde intensiteit moet Vitesse ook op de mat gaan leggen om tegen dit NAC toch op kans te komen. En dat gebeurt hier bij Bannes. Die verliest wel, het komt wel, maar uiteindelijk komt er wel een ingooi uit voor Vitesse die Temu kan gaan nemen.
2: Temu dan die de bal heeft, waar Raymond druk aan het coachen is. Ook zijn con-collega Rick Kruis. Sinds 3 wedstrijden de nieuwe coach van NAC Breda, Carl Hoefkens. Toch 2 jaar prima gedaan in Breda. Vorig jaar dan wel gedegradeerd. Maar als je keek naar de expected ranglijst, had NAC gewoon veilig, hoog en droog niet hoeven te degraderen. Het gebeurde toch. Ja, ze scoorden gewoon geen doelpunten. En dan wordt het heel moeilijk. Dit seizoen scoren ze zat doelpunten. 17 tot nu toe. En hebben er ook 17 tegen gehad. Dus dat is het Achilleshiel van NAC. Hier Van Hekker, lange bal naar voren richting Brim. Die is snel, kan ook in de spits uit de voeten, staat nu als linksbuiten op papier. Dus het Di Carvalho die druk zet op Van den Berg. Wordt het een ingooi aan de rechterkant. We zien de 17.293 supporters hier in Gelredome dat Jan van den Berg de bal in zijn hand heeft. Gaat gooien, kan ver gooien. Laat dat hier ook wel zien, gooit hem echt heel ver. Ver voorbij de middenlijn. Zumberi moet die bal weer uitkoppen. Dus dat is een behoorlijke terreinwinst voor de Bredaarnaars. Die, dezelfde Van den Berg die het weer gaat gooien. De Belg die in het KKD-seizoen dat NAC promoveerde uiteindelijk via de play-offs belangrijk was. Vertrok richting Japan een jaar later. En toch weer terugkeerde als toch een cultfiguur en een misschien ook wel een sfeerbepaler aan de kanten van NAC. Leek me dit een corner voor NAC, maar scheidsrechter Alex Bos. Ja, dames en heren, iedereen in Arnhem. Scheidsrechter Alex Bos, waar Vitesse niet veel goede herinneringen aan heeft. Floot ook de wedstrijd Vitesse-ADO, toen John van den Brom nog trainer was. Floot werkelijk alles in het nadeel van Vitesse. Dat vond ook John van den Brom. Die ging erover klagen en kreeg een rode kaart. En dat resulteerde in 2 wedstrijden schorsing. Dus die heeft zijn lesje wel geleerd. En Reem is ook gewaarschuwd.
3: Ja, terwijl Hilterman hier goed het duel wint, waardoor Vitesse kan gaan voetballen. Eindelijk valt die lange bal een keer goed. Hier aan de rechterzijkant met Selouf. Kan die dan met de voorzet komen? Want Bannes die staat wel klaar. Die wil wel zijn doelpuntje weer maken. Geeft daar een klein duwtje en daar fluit Bos ook voor. Ja, tot ongenoegen van het publiek. Maar dit was een duidelijke duw in de rug van zijn directe tegenstander Hille. De Nederlander die eerst van de Graafschap vandaan komt. Ja, zonde, maar hier was het wel voor het eerst dat zo'n lange bal werd gewonnen. En waar Vitesse meteen opduikt met de Carvalho en met Selouf die er omheen kunnen gaan spelen. En hier met een voorzet kan komen. Hier voetbalt NAC goed uit op de rechterkant van het veld. Op de eigen helft van Vitesse komt dan de voorzet van Soa. En dat kan ook geschoten worden door Sumano. Maar die schiet hem ruimschoots over. Toch een metertje of anderhalf over de berg van Conner van den Berg. Over het doel van Conner van den Berg.
2: Ja, inderdaad. Somano is geen Jean-Paul en Jolie vorige week. Zelfs zo'n terugtrekbal die vrij hard aankwam. Die schoot de spits van Heracles werkelijk waar fantastisch binnen. Waardoor Vitesse binnen 8 minuten al op een achterstand stond in Almelo. Vandaag minstens even zware tegenstander. Maar misschien iets minder in vorm. NAC Breda, Vitesse en NAC na 8 wedstrijden precies dezelfde aantal punten. 13. Dat resulteerde door 4 keer gewonnen te hebben, 1 keer gelijk gespeeld te hebben en 3 keer te hebben verloren. Terwijl voor je gevoel toch NAC een vrij matige competitiestart heeft. En Vitesse een vrij goede. Maar het is dus precies in evenwicht. Waardoor Vitesse op doelsaldo boven NAC staat. Het is dus de nummer 9 tegen de nummer 10 van de keukenkampioendivisie. En voor Vitesse en ook voor NAC is dit een vrij belangrijke wedstrijd. Want je kan dan een gaatje slaan tegenover een concurrent. Vitesse is natuurlijk een concurrent voor NAC. NAC lijkt me wel wat verder. Die moet ook wel wat op gaan krabbelen richting de directe promotieplekken. Dat ze de play-offs moeten gaan halen en zullen gaan halen lijkt me toch wel vrij evident. Al zitten we net in oktober. Met zo'n selectie moet je dat gewoon kunnen halen. En ook Vitesse is dat het geval. Ingooi voor Vitesse aan de rechterkant van het veld. Lange bal, hoge bal, moeilijke bal voor Hilterman. Die komt er maar net bij. Krijgt hem dan bij Sikora. En Sikora moet dan terug. Bal nu bij Zumberi, helemaal achterin. NAC voert de druk op. Slechte bal van Zumberi, levert hem zo in bij Brim. Waardoor NAC er misschien uit kan. Hier aan de linkerkant heeft Somano zich uit laten zakken. Gaat dan terug richting Jan van den Berg. En dus even rust bij NAC en Vitesse dat terug kan plooien. En de loopgave misschien alweer langzaam kan gaan gaven in de 13e minuut.
3: Ja, Vitesse die weer inzakt terwijl hier weer zo'n voorzet komt. En Somano, die kan net de bal niet raken. Anders stond hij 1-1 met de Arnhemse goalie. Gelukkig is Conner van den Berg scherp en kan hij hem rustig oppakken. Maar NAC dringt wel een beetje aan tot de 2 kansen van Nasser en Zoa nog niet echt gevaarlijk geweest. En Vitesse die merken dat die lichtelijk het schoon van zich af aan het spelen zijn. Onder de druk uitproberen durven te voetballen. Wat lange ballen die gewonnen worden. Waardoor ze dus echt kunnen gaan voetballen. Ondanks dat NAC nu de druk houdt. Met Somano die nu weer druk zet op Conner van den Berg. Maar die speelt hem weer heel rustig breed op Zumberi. Die vanaf daar, vanaf de rechterkant kan gaan opbouwen. Hier wordt er een goed 1-2'tje gemaakt. Alleen Vitesse krijgt hem net niet echt snel van de eigen helft. Alleen dan ziet Bos een overtreding. Kan Vitesse rustig weer opbouwen. En moet NAC nu weer wat gaan inzakken.
2: Maarschalk dan verlegt het spel naar rechts. Bal schiet erover door. Di Carvalho weg. Ban is scherp. Komt die voorzet. Ban is. Ja, en dan is het een doelpunt voor Vitesse. Geen buitenspel. En dan in één keer heel snel lange
3: Badouche uit het niets.
2: Dit kan je wel zeggen als een duveltje uit een doosje. Schiet de bal van Maarschalk door op Di Carvalho. En die is snel. Dat is wel duidelijk. En die legt de bal voor op de immers scherper, messcherper Nauwval Bannis. En dat is nummer 8 voor Nauwval Bannis. Die dus nog altijd in de nek blijft hijgen van Jean-Paul en Jolie. En ook van Henk Veerman. Maar het is gewoon een snelle vrijtrap snel genomen. Maarschalk krijgt de bal. Die lepelt hem naar voren. Dan is Jan van den Berg niet scherp. En ook Hille niet. Dan is Di Carvalho weg. Geeft hem voor. En Bannis werkt hem toch knap binnen. Moet het met een sliding doen. En de bal die ook nog eens net voor zijn voeten stuitert. Knappe goal van toch langzaam wel superspits van Vitesse. En dan is het het goudhaantje. Ilan, zo kunnen we hem toch wel noemen. Noval Bannis die hem hier maakt. Ja, is het verdiend? Dat weet ik niet. Want NAC heeft ook niet heel veel kansen gehad. Had wel het patent op het balbezit. Maar een kwartier speelt hij in Gelderland en Vitesse leidt.
3: Ja, ik wil nog even daaraan toevoegen dat het hem echt knap afmaakt. Hij krijgt net met een stuiter hem onder hem. En keurig met zijn rechterbeen in bijna het zijnet schuift. Het is echt een prachtige goal. Het is echt uit een duveltje, uit een doosje. Vitesse die, wat ik al zei, het schoon van zich af gaat gooien. Iets meer durft te voetballen onder die druk uit. En eigenlijk daaruit de lange bal vanuit de vrije trap. In één keer over Van den Berg heen en echt
2: een
3: schitterend.
2: Het is een beproefd recept. Vorig jaar tegen de topploegen van de keukenkampioendivisie boekte Vitesse zo ook mooie resultaten. Denk aan de 2-1 overwinning hier thuis tegen de latere kampioen ADO Den Haag. Vooral werd er op de lange bal gespeeld. Er werd gevochten. En zo moet Vitesse dat ook weer tegen de top tegenstanders van dit seizoen doen. En het is déjà vu. Lange bal naar voren. Iemand die net niet helemaal oplet. Een snelle buitenspeler die hem voorlegt. Dan is het Bannis die hem binnen tikt. Wat nogal onrespectloos is. Want het balletje was toch wel iets meer dan binnen tikken. Nu een vrije trap voor Vitesse. Op zo'n 15 meter voorbij de middenlijn. Dus op de helft van NAC. NAC is het daar niet mee eens. Maar Hille hield Hilterman toch echt vast. Mooie plek wel om de bal voor te zetten. En dan kan Vitesse met de luchtbal mee misschien wel gevaarlijk gaan worden.
3: Ja, Hilteman en Hille. Het zullen heerlijke duels worden deze middag, eindavond.
2: Ga er maar aan staan, hè?
3: Ja, zeker. Hilteman die zich groot breed maakt, sterk. Misschien nog wel een puntje met nak te zuigen heeft.
2: Om... Dat denk ik wel, een appeltje te schillen.
3: Een appeltje te schillen, inderdaad. Om het even lekker te zeggen. Dus daar zullen nog wel mooie duels uitkomen. Je zag het nu weer. Maakt zich sterk, wordt naar beneden getrokken. En een terechte vrije trap. Inderdaad, op zoek naar die luchtman. Op zoek naar Zoumeri. Op zoek naar Steffen. Kunnen die nu wat betekenen? Of wordt het weer gewoon banners met z'n tweede? Dan komt de voorzet. Mooie bal van Salouf. Die eindigt daar. Maar keurig in de handen van Verrips. Die kan oppakken, uitrollen. En dan kan NAC gaan counteren. Maar die houden even in. Want banners zet hij heel goed druk. Dat betekent dat de lange bal moet komen. En tot grote vreugde van het publiek glijdt hij hem over de zijlijn. Waardoor het een ingooi van NAC op 30 meter op eigen helft.
2: Ja, Lucas sprokkelt wel een flink wat meters. 5 meter. Scheidsrechter ziet er niet of willen niks aan doen. Boy Lucas, ook een bekende naam in het Arnhemse. Speelde een aantal jaar in de jeugdopleiding van Vitesse. Maakte niet zijn debuut, vertrok. En is toch al wel jarenlang een vaste kracht. Bijvoorbeeld bij een Go Ahead in de keukenkampioendivisie. Heeft ook wat eredivisie ervaring opgedaan. En echt een nak rechtsback die altijd maar door blijft vechten. Hier Hille weer dan met een demarrage op de helft van Vitesse. Bal gaat naar de rechterkant. Soa. Dan met het balbezit. De Ganees aan die rechterkant. Wou weg bij NAC. Kon niet weg. Uiteindelijk verguisd door Hoefkens. Pakt hier Nassau de bal in zijn handen. Gaat liggen en krijgt Vitesse de vrije trap. Het werkt toch niet altijd zo dat als je gaat liggen dat je een vrije trap krijgt. Pakt de bal in zijn handen en dan is het gewoon Hens. Krijgt Vitesse een vrije trap. Tot onvrede van iedereen in Breda. Van ook het uitvak. Die nog altijd wel aan het zingen zijn. Daar is het nog rustig. Als het een wedstrijd is wat er uit de hand kan lopen, is het vandaag wel met een zoveelvoud aan Brabanders mee. Wil ik niet gelijk zeggen dat Brabanders zoveel geweld gebruiken. Wel veel bier drinken, dat kan het stimuleren. Lucas heeft hier de bal vast. 17,5 minuten hier op de klok in Stadion Gelredome. Vitesse leidt met 1-0 door een doelpunt van Noval Bannis.
3: Ja, terwijl Chicora is de bal weggerkt, omdat Salouf hier het duel aan. Maar er wordt een overtreding gegeven, vond ik wat weinig. En dan gaat Banders een beetje irriteren. En dan krijgt dan op zijn kop van arbitrage Bos. Die zegt, blijf van die bal af, Banders. Dus NAC moet gewoon gaan voetballen. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. NAC moet op zoek naar een gelijkmaker. Maar Vitesse houdt het pot dicht tot nu toe achterin. En ze merkt dat ze een beetje overstuur zijn van de tegengoal. NAC die iets stroperiger wordt. Het wordt iets langzamer. Hier valt Brim dan aan de linkerkant van het veld. Rond omdat Markelo omver loopt. Dus krijgt NAC weer een overtreding mee. Alleen NAC moet weer rustig gaan opbouwen met Vitesse. Die via Hilteman gaat druk zetten. Die loopt hem af. Daardoor moet Hille het middenveld in lopen. Dat is een uitstekende paas op Van Hekken. Maar die geeft eigenlijk een hakje die niet goed is. En dan ruimt Maarschalk op. En dan kan Salouf de diepte in worden gestuurd. Het is daar slordig daar op het middenveld. Salouf, die kan naar binnen komen. Met dat linkerbeen van hem moet hij hem voor krijgen. En dat lukt dan niet. Maar dat is wel de eerste corner van de wedstrijd. Salouf met een uitstekende actie. Maar ook al zei, de eerste corner van de wedstrijd.
2: Aan de linkerkant van het veld. Dat zien ook de 17.293 supporters die vandaag de weg hebben weten te vinden richting stadion Gelredome. Bal dus aan de linkerkant van het veld. Is het niet Salouf die hem gaat nemen bij die linkercorner. Maar wordt het Chimaru Tenu met zijn linkerbeen. Stuit het even met de bal. Legt hem dan neer. Gaat hem dan nemen. De linksback van Vitesse. Moet Giel de Keizer vervangen de aankomende weken. Ligt er nog wel minimaal een maand uit. Als het niet langer is. Gisteren getraind op een variantje. Ik ben benieuwd of dat variantje nu ook terug gaat komen bij de Arnhemmers. Eén hand de lucht in. Bal komt gewoon direct voor. Lage bal. Kan weg worden gewerkt door Lucas. Gaat de bal over de zijlijn. Tenu niet tevreden. Niemand tevreden bij Vitesse. Tenu bal in zijn handen dan. Kan snel gooien. Doet het niet. Bannis biedt zich aan. Bannis krijgt die bal terug richting Tenu. Geen hele beste ingooi. Krijgt hem bij Chicora. Chicora struikelt over de bal. Maar de Duitse aanvoerder van Vitesse staat buiten spel. Wijst nog naar zichzelf van... Ik? Ben ik dat nou echt? Ja, dat is hij echt. Dus,
3: nou, ik vroeg hem ook af hoor, Martijn.
2: Ik inderdaad ook. Maar de assistent scheidsrechter kijkt in de zon. Dus misschien is dat het.
3: Heeft hij geen zonnebrilletje op?
2: Hij heeft geen petje of een zonnebrilletje op. Dus lijkt mij toch moeilijk om te zien. Ah, klein grensrechtertje
3: ook. Ja, loop je al met zo'n vlag, moet je ook nog een petje op.
2: Ja, inderdaad. Ja, dan heb je het ook niet getroffen. In ieder geval doel een vrije trap van de doelman van NAC uit Velp.
3: Ja, terwijl Vitesse weer de duel wint hier in de lucht. En die kan met Salouf worden opgepikt. Salouf met een mooie actie en die stuurt Banners de hoek in. Daar zit wel dreiging in. Oh nee, het is...
2: Di Carvalho.
3: Di Carvalho die doorloopt en die bijna onderschept. Grote kans voor Vitesse had eruit kunnen komen. Maar Zoumeri wint hier netjes het kopduel op de helft van Vitesse. Dan is het inderdaad het duellen winnen. Alleen daar komt NAC als sterkste uit. Die hem rustig kan uithalen. En daardoor weer rust in het eigen spel kan creëren. Via Van den Berg en weer kan gaan zoeken aan de linkerkant via Brim.
2: Brim dan terug richting Jan van den Berg. Ja, NAC aangeslagen naar die tegengoal. Die 1-0 van Nouveau Bannis. Vitesse heeft vleugeltjes gekregen. NAC begon zo voortvarend. Hier is het dan Ballard die aan de dribbel gaat. Kan niet naar voren. Moet dan zijdelings richting Van den Berg. Die gaat ook door. Verticale paas richting Brim. Die gooit de trucendoos weer open. Komt voorbij Tenu. Voorzet dan. Kan gevaarlijk worden. Kan van Hekken koppen. Kopt hem tegen Selouf aan. En wordt het een corner voor NAC. De eerste corner voor NAC. Die aan de rechterkant van het veld. Daar schokt, als ik het goed zag, nummer 2. Dat is Boyd Lucas naartoe. Gaat hem dan nemen, blijkbaar. Of het is een ingooi. Wat is het? Nee, het is toch echt een corner, lijkt me. Ja, het is echt een corner. En dus in de 22e minuut een corner voor NAC. Luchtmacht mee. Bijna niemand van NAC blijft achterin. Sterker nog niemand. Dus ja, alle fiches worden ingezet. Het is all in voor NAC Breda.
3: Ja, NAC die veel uit standaard situaties hoort. Dus het wordt inderdaad een dreigend moment. Dan komt hier de corner. En die kan niet worden verlengd. Blijft wel hoog in de goal. Wordt het daarover koppen. Maar uiteindelijk valt hij in de handen van Van den Berg. En kan Vitesse weer gaan opbouwen. Gelukkig voor Vitesse, want het blijft dreigend, dat soort corners. Grote jongens. Denk aan Hille 1,87. Denk aan Gruimel 1,87. Denk aan de spits 1,85. Grote, bonkere jongen. Die is spits van NAC.
2: Dat zijn Shimano. Lengtes waar jij alleen maar van kan dromen.
3: Daar, ja, nou, laat ik het zo zeggen, Martijn. Met die lengtes had ik hier niet gezeten. Had ik bij Muzer gekiept.
2: Nee, inderdaad. Al dus de keeper van de tweede van OSC uit Oosterhout. Goed, Vitesse verlegt het spel. Bal gaat naar de rechterkant. Zumbiri heeft Markelo bij zich. Zumbiri wordt dan wel onder druk gezet door die Shimano. Franse spits, toch wel een talentvolle spits. Is er eigenlijk een wonder dat de beste man door is gegaan bij NAC. In de keukenkampioen divisie heeft dus weinig aanbiedingen gehad. Hilterman zat buitenspel. Was een lange bal op Hilterman. En die heeft maar oog voor één iemand. En dan hebben we een statistiekje bij ESPN in beeld. Maker openingsgoal. 5 openingsgoal heeft Nouveau Bannis al gemaakt. Dus dan laat hij zijn concurrentie met een Njoli. Met een Veerman. Die hebben er 3 ver achter zich. Dus er is 1 doelpunt de statistiek waar Bannis wel bovenaan staat. Dat is de maker van de openingstreffer. Dus het is niet Davy Klaas die miste 1-0. Maar het is inmiddels Nouveau Bannis aan het worden. 23 minuten gespeeld. Nog altijd 1-0. En NAC weer op de helft van Vitesse.
3: Ja, in de hoek bij Vitesse kan er een voorzet komen. Nee, wordt uitgehaald. Ballard pikt daar de op. Randje van Vitesse. Nassau kan daar gaan voetballen. Goede opening. Maar kan helaas niet Shimano vinden. Waardoor Vitesse de bal kan wegwerken. Hier gaat Bannis heel goed het duel. En ik moet zeggen, die twee spitsen, Bannis en Hilterman, gooien zich in elk duel. Het is vaak een beetje irritant. Eerst tegen de mannen lopen. Daarna het bal proberen te winnen. Maar je wint het. Van Bos mag het door. En het is alleen maar goed. Hier wordt hij aangehaakt. Het lijkt mij een ingooi voor Vitesse. Maar op een of andere manier vindt het arbitrale team dat het een ingooi is voor NAC. Volgens mij werd hij gewoon tegen Lucas aangeschoten. En is dit een ingooi voor de Arnhemmers. Desalniettemin kan NAC weer gaan opbouwen.
2: NAC weer aan het opbouwen met Ballard hier. De Australiër. Die komt ook wel van een down under nu bij in Breda actief. NAC aan het opbouwen. Vitesse krijgt zo langzamerhand iets meer het overwicht in deze wedstrijd. Hille naar die Brim daar. Ook naar Van den Berg. Naar Nassau die zich steeds nadrukkelijker gaat melden in de opbouw. Terwijl dat toch echt de nummer 10 is bij NAC op positie. En ook qua rugnummer. Hier buitenkantje rechts. Prachtige bal diep op Shimano. In de 16 dan kan hij hem voorleggen. Ja, bal gaat naar de tweede paal. Daar staat Sowa. Sowa legt hem terug op Brim. Brim draaien, schieten en doelpunt. Ja, en hij scoort. En dat is een mooi doelpunt van Charles Andreas Brim. Niet goed verdedigd van Vitesse. En het is Brim die richting zijn trainer richting kruis gaat. Reem die aan het protesteren is. Maar dus in de 25e minuut alweer 1-1. En ja, Ilan, dat is toch slecht verdedigd.
3: Ja, zeker. Vooral het heet snelle happen hier van Maarschalk viel me op. Die gleed heel snel voor de bal om een blok. Maar hij weet, Brim is een linksboot, wild naar de verre hoek. En schermt ermee de korte hoek af. Wat zonde is, want daardoor krijgt Brim in één keer heel veel ruimte om hem rustig...
2: Nee, het was Zumbiri. Zumbiri die als een gek ingleed. En ja, die had het eigenlijk niet moeten doen. En Maarschalk zat daarmee dus vrij kansloos. En dat is ook wel goed gedraaid. En ja, dan legt hij hem zo in de hoek waarvan de Bergen ook niet meer rekende. Ja, je kan alleen maar zeggen, kwalitatief hoog afgerond. Goede goal van de linksbuiten van NAC Breda. En dat trekt zijn seizoenstotaal naar 4 goals. En de stand naar de eerste kwart op 1-1.
3: Ja, terwijl hier weer een lange bal wordt gegeven. En die wordt opgepikt door Markelo, die hem weer aan de zijkant brengt. Oeh, en dan kan de Cavallo net niet meekrijgen, omdat Jan van den Berg er nog tussen zit. Wordt het wel een corner voor Vitesse. Dus misschien kunnen ze meteen wat terug doen na de gelijkmaker. Een corner aan de Arnhemse kant. Vorige keer nam Temum. Nu zal het Nu Shalouf. Is het gewoon weer Shalouf die hem neemt met zijn linkerpoot. Kan hij hem voor proberen te krijgen. Vitesse inderdaad op zoek. Wordt zijn bierrecord gezocht. Moet Steffen worden gezocht. Wordt misschien Bannes of Hilteman gezocht. Of gaan ze toch voor de korte variant. Het lijkt op een korte variant. Maar die wordt nu afgeschermd door Van Hekken. Dus er gaat toch gewoon een lange bal komen. Net eindigt hij in de handen van de doelman.
2: Ja, dit wordt een variantje die ik gisteren op de training heb gezien. Komt de bal dan voor? Ja. Komt dan nog een keer voor. En als Steffen iets 2 meter naar achter zat, kan hij binnenknikken. Maar hij gaat er overheen. Gefluit op de tribune. Gisteren op het einde van de training werd op dit variantje geoefend. Er komt iemand inrennen vanaf de eerste paal. Dan wordt hij kort gespeeld. Wordt hij gekaatst. En dan komt hij voor. Nou, het was toen zonder tegenstanders die verdedigen en zonder keeper iets makkelijker om een doelpunt te maken. En met tegenstander en met een keeper wordt het toch wat moeilijker. Bal weer bij op de helft van Vitesse. Markelo rustig terug richting zijn sluitpost. Koning van den Berg, die totaal kansloos was op de inzet van Brim. Die de stand weer gelijk trok. Nu Hilterman dan. Hilterman met Van den Berg. En dan Hilterman gaat er toch een beetje als een mietje in. Terwijl als hij dat wel gewoon volle bak doet, dan kan hij die Carvalho wegsturen. Wie nu wel weg wordt gestuurd is Brim. Brim met Markelo gaat wel heel makkelijk liggen. Krijgt hij dan de vrije trap mee? Ja, maar dat is wel heel makkelijk. Wel slim gedaan door het doelpunt te maken aan de kant van NAC. Maar misschien ook niet zo slim gedaan van Markelo door hem in zijn rug te lopen. Maar er leek toch vrij weinig aan de hand. En hier de herhaling ook. Er is ook weinig aan de hand, maar er werd wel een duwende beweging gemaakt. 27 minuten gespeeld, stand 1-1 hier in Gelredome.
3: NAC die veel met een lange bal in de hoek daarbij Brim dreiging probeert te zoeken. Je ziet het nu weer, net bij de 1-1 gebeurde het ook. Eerst een bal in de hoek en vandaar wordt het van links naar rechts naar de andere kant gespeeld. Nassau nu achter de bal, eerste hand omhoog, betekent dat dan eerste paal? Het antwoord is nee, hij komt gewoon veilig in de handen van Van den Berg. Een indraaiballetje waar weinig gevaar uit. En een mooie volley naar de zijkant. Dan is het hier 2-2 als ze dit goed oplossen. Maar dan zit Ballard ertussen, waardoor het een ingooi is van Vitesse. Die wordt snel genomen. De Carvalho, die verliest hier dan het duel. En daardoor kan NAC weer gaan aanvallen. NAC, maar Marschalk zit hem op de hielen en die tikt dan ook Ballard naar de grond. Een overtreding, het publiek is het niet mee eens, maar het was zeker een overtreding op Maarschalk, op NAC van Maarschalk.
2: Maarschalk dan uit Brabant, uit Vught om precies te zijn die overtreding maakte. En nu, zoals je wel vaker ziet in wedstrijden, is het momentum weer helemaal geshift. Laat ik dan ook even een mooie term erin gooien. En is NAC weer degene die toch wel de betere van het spel heeft, dreigende kansen heeft, maar Vitesse loert. Op die uitbraken. Waarbij het als een pijl gelanceerd uit een boog counters kan lanceren. Dat is echt wel de tactiek. En vooral veel tegenhouden. Want je ziet echt wel de kwaliteiten van NAC. Veel meer individuele kwaliteit. Dan moeten we de selectie van Vitesse ook niet onderschatten. Vitesse ook zat spelers met genoeg kwaliteiten. Kijk maar vooral even wat er in de spits rondlopen. Met Novo Bannis. Met 8 goals. En Jerdy Hilterman die nog geen goal voor Vitesse maakte. Maar wel al meer dan 70 doelpunten maakte in de keukenkampioendivisie. Dus het is wachten op een doelpunt van die andere geslepen spits bij Vitesse. Rehm is zijn geliefde 2-spitsen-systeem. 4-4-2 vandaag. Waarbij Vitesse de laatste weken toch al veel aantrad in 4-2-3-1. Maar dat is een beetje het moeilijke aan de selectie van Vitesse. Naast dat het ook wel een voordeel is. Je hebt ook op de bank de 20-jarige huurling uit Zweden, Pontus Dabel. En daarmee moet je weer met een 10 gaan spelen. Goed, als hij fit is, dan lijkt me het geen twijfel dat hij gaat spelen. Maar goed, hij zit wel bij de wedstrijdselectie. Is weer terug naar wat bovenbeenproblemen. NAC dan weer weg. Maar die levert de bal kinderlijk eenvoudig in. Kan Vitesse dan een kans lanceren?
3: Ja, en die wordt uiteindelijk ook aangenomen door Bannes. Kan die er dan ook langskomen? Nee, uiteindelijk krijgt de hille ervoor. Maar Bannes zit hem nog op de hielen. Alleen Bannes zit hem op de hillen. En moet hem dan ook wegschieten, waardoor Zumeri kan oppakken. Goed werk, goed verdedigend arbeid werk daarvan. Ban is en waardoor Vitesse weer rustig kan gaan opbouwen met Steffen. Daar komt NAC weer, die willen weer hoge druk. Kruiscoach ook, naar voren. Er moet druk komen op die bal, ze willen hem weg van de goal hebben. Markelo die het centrum aanbiedt en daardoor kan gaan voetballen. Uiteindelijk kaats hij weer uit naar Chicora, die zich heeft laten terugzakken tussen de 2 centralen. Naar Steffen en dan wordt hij zo van links naar rechts gespeeld. Zonder dat er nou echt heel veel beweging is op het middenveld, die echt vooruit kan. Shalouf gaat zich er dan mee bemoeien, die draait zich nu open. En dan wordt Temu ingespeeld, een mooi 1-2'tje. Kunnen ze hier al vooruit, maar dan komt hij net op de billen terecht van Temu, waardoor hij hem net niet kan meenemen. Dan moet Hilterman weer dat duel aangaan en die verliest hij, waardoor NAC op het middenveld kan gaan voetballen.
2: Hilterman toch mag wel een schepje bovenop, laten we het zo zeggen. Want het is allemaal wat slapjes nu weer. Nu hoor je ook het gemoor van het publiek. Hij kan er gewoon zijn voet tussen zetten. Dan tikt hij hem naar Marschalk. Kan Vitesse doorgaan zetten. Maar het is allemaal een beetje slapjes aan de kant van Jerdy Hilterman. Stemt ook Remen niet tevreden. Loopt de hele tijd te coachen. Ook het publiek begint wat te moren op de spits van Vitesse. Nou, Verbannis kan het niet verkeerd doen. Maar Jerdy Hilterman, toch veel duels. Verwacht je bij hem toch wel een powerhouse. Zet je lichaam de

0: behoorlijk diep gegraven zijn. Vorige week werden ze ook opgetrokken in Almelo. Toen kwamen de Arnhemmers er ook zelden uit. Nu hebben ze ook een fase dat ze er eigenlijk niet uitkomen. Hier NAC dan weer aan de linkerkant. Met Brim, de doelpuntenmaker, gaat Markelo opzoeken. Gaat voorbij Markelo, kinderlijk eenvoudig. Komt die voorzet richting de spits. En dan zit Van den Berg ertussen, maar niet adequaat genoeg. En dan is het Soa die je binnen kan tikken. En dan is het 2-1 voor NAC in de 32e minuut. En weer wordt er naar de technische staf gerend. Is het Soa die... die toch verguisd was in Breda. En nu dan een doelpunt maakt. Dat is een voorzet vanaf die linkerkant. Misschien een foutje van Conor van den Berg. Die hem niet adequaat verdedigt. Maar de fout begint natuurlijk waar die begint. En dat is het kinderlijk eenvoudig passeren van Brim. Bij Markelo. En dan wil van den Berg ingrijpen. Had hij misschien weg moeten blijven. Want dan had de verdediger hem wel weg kunnen werken. Steffen. Dus ja, Ilan, jij bent de keeper van OOC 2. Hoe kwalificeer jij deze goal?
1: Ja, uiteindelijk inderdaad, hij verwerkt hem niet goed. Of het nou een fout is, dat denk ik niet. Want anders loopt bij de tweede paal Zumano erin. Hij tikt hem denk ik voor de voeten van de spits.
0: Maar Steffen stond er wel bij en die kon hem wegwerken.
1: Ja,
0: als dat loopt. Maar
1: ja,
0: dat is alles, hè?
1: Precies. In principe moet je er van afblijven. Maar omdat hij er wat aan... Ja, hij komt wel lullig voor de voeten terecht, hoor. Ik denk dat je ook daar meer adequater moet reageren op dat die bal terugkomt het veld in. En dan staan er ook het centrale afstaat op te kijken. Van ja, wie tikt hem in? Zolang die maar geen wit shirt aan heeft. Nou, had hij dat toevallig wel. En het is 2-1. Ah, het begint er eigenlijk een beetje bij dat ze aan de zijkant veel te makkelijk eruit komen. Dat die lange ballen nu niet meer gewonnen worden.
0: Nee, de duels worden... Vorige week was dat ook al een issue bij Vitesse. De duels werden veel te makkelijk verloren. Vooral de tweede bal werd niet gewonnen. Ja, en dan kom je achter. Dan kan je wel heel snel op voorsprong komen. Maar NAC draait het kinderlijk eenvoudig om hier in Gelredome. Binnen 32 minuten gaat Vitesse van 1-0 voorsprong in de 13e, 14e minuut. Naar amper 20 minuten. Laat naar 2-1 achterstand. Dat kan eigenlijk niet voor een eigen huis. Maar nu Vitesse dan weer ban is. Die balletje die is heel matig. Van den Berg kan opvangen. En Vitesse kan weer zoals vorige week een behoorlijke berg gaan beklimmen. En deze berg is dan misschien wat lager en wat minder hoog dan dat Heracles was. Maar ja, hij hing toch eigenlijk eerlijk gezegd ook wel in de lucht, die 2-1. En dan is het NAC-publiek dat de lol heeft. Waar is je... Wat zingen ze? Nou, ik weet niet wat ze zingen. Ze zingen in ieder geval iets wat het Vitesse publiek...
1: Moeilijk te verstaan.
0: Moeilijk te verstaan. Ze worden niet ondertiteld hier. Dus het is moeilijk te verstaan. NAC weer van den Berg schiet. Van den Berg! En die bal gaat voor ons vrij ver. Die gaat waarschijnlijk heel ver naast. Maar het vertekent. Waardoor het bijna leek alsof Van den Berg een Giovanni van Bronckhorst-achtige goal maakt. Tegen Uruguay. WK 2010. Weet u het nog? Zo peert hij hem wel. Maar de herhaling laat wel zien dat die bal wat behoorlijk naast gaat. Maar voor ons vertekende die. Dus 35 minuten gespeeld. En Vitesse 2-1 achter. Het begon zo goed. Maar het wordt toch wel een sweet little misery als het zo doorgaat.
1: Ja, hier weer een misverstand tussen Theo en Hilterman. Die echt een ongelukkige laatste 10 minuten bezig is. Dan pakt hij hier wel de bal op en geeft hij nu een goede bal op Bannes. Kan hier wat gebeuren? Bannes met dreiging. Die moet naar binnen. Kan hij zijn man opzoeken? Ja, dat doet hij. Hij kapt hem er mooi langs. Vindt dan net niet Hilterman die zich aanbiedt op de 16. Uiteindelijk houdt Vitesse bal bezit omdat de bal wordt weggeschoten. En op 20 meter van het doelgebied aan de linkerkant van het veld een ingooi kan gegeven worden. Met onder Theo kan hij à la Jan van den Berg ook verder 16 in krijgen. Misschien wel. Hij doet het overigens niet. Hij gaat uit naar Steffen en Sikora. En
0: zo,
1: Sikora die wordt dit lijkt ook een overtreding en die wordt ook gegeven. Soa tikt Sikora even op de knie aan. Vitesse vrije trap, 40 meter van de goal.
0: Inderdaad, dat is aan de linkerkant van het veld tegen de linkerzijlijn aan. Melden Selouf en ook Tenu zich. Tenu met een linkerbeentje. En dan is het Selouf met zijn rechterbeen. Bij NAC lopen er al een paar spelers als bij routine warm. Bij Vitesse nog niet. Kan Vitesse dan vanuit die luchtmacht gevaarlijk gaan worden? Steffen toch vorig jaar en het jaar ervoor gebleken als een echte gevaar in de lucht. Dat wordt Selouf met zijn rechterbeen indraaiend die vrije trap gaat nemen. Luchtmacht mee. Bal komt naar de tweede paal. Maar ja, nee. Het is een kan zo zijn vrije trap. Want recht in de handen van Verhips. Die eigenlijk alleen zijn armen open hoeft te doen. En dan kan hij de bal kinderlijk eenvoudig vangen. Misschien is dat wel het toverwoord van de eerste 36 minuten. Kinderlijk eenvoudig. Vitesse laat zich kinderlijk eenvoudig aftroeven. Vitesse kwam kinderlijk eenvoudig op een 1-0 voorsprong. En geeft eigenlijk ook kinderlijk eenvoudig de voorsprong weer weg. Dus er moet weer wat zoen in het elftal zien te komen. Ook wat meer geloof. Maar vooral, en dan is het misschien een beetje populistisch om te zeggen, wat peper in de kont. of in het lichaam. Want er mag wel wat meer pit

0: het is een beetje slap. Van den Berg hier met een niet de beste uittrap. Met wat geluk komt hij bij Bannis gelijk doorgekaat richting Selouf. Die gaat dan op avontuur. Selouf, eerste horde is Lucassen. Gaat voorbij Lucassen, maar die geeft niet op. Die terrier daar aan die rechterkant. Geeft hem mee aan Tenu. Tenu met een scherpe voorzet. Maar die strandt heel vrij makkelijk bij Grijmel. Die hem ook maar gewoon naar voren peert. Over zijn spits Soumano heen. En dus vangt Zumberi in de middencirkel op. En gaat Vitesse weer helemaal opnieuw beginnen hier in de 37e minuut. Stand 2-1 voor NAC Breda in Gelredome.
1: Het team dat op voorsprong komt gaat zich ingraven. Dat zien we nu ook weer bij NAC. Vitesse die weer 2-8 gekregen. Dan weer gaat voetballen. Eigenlijk net wat bij de 1-0 gebeurde. Hier een uitstekend 1-2'tje op het middenveld met Chicora. Die op 20 meter van de goal nu is. Selouf kan hem gaan indraaien. Het antwoord is ja. Dan valt hij bij de tweede bij de Carvalho. Maar die verliest het doelpunt. Het kopt wel bedoel ik van Jan van den Berg. Waardoor het een corner wordt voor Vitesse. Het is de derde corner al van Vitesse deze wedstrijd.
0: Kijken welk variantje er nu
1: ik
0: weer
1: ik wou net zeggen Martijn. Jij hebt op de training gekeken. Waren er veel variantjes?
0: Ja, alleen het enige verschil was dat er geen keeper stonden. Er stonden twee luchtpoppen. Die moesten dus tegenstanders symboliseren. Ja, die kunnen heel hinderlijk zijn, ja. Maar nu blijkt het wat moeilijker te zijn. Goed, corner aan de rechterkant van het veld. Alle flauwigheid op een stokje. Maar dat doet het spel van Vitesse ook wel met je. Jij zegt, degene die op voorsprong staat gaat verdedigen. Je kan misschien ook wel stellen dat degene die achter staat de ernst van de situatie inziet. Hier dan de corner. Kan die gekopt worden? Zumberi. Wel gekopt. Recht in de handen van Michael Verhips. Zoals we al zeiden. Doelman uit Velp. Gaat nu de bal lang spelen. Richting Brim. Die is snel. Heeft in zijn rug ook de snelle Di Carvalho. En aanvallers die gaan verdedigen is normaal geen recept voor succesvolle acties. En dat laat zich hier zien. Dus aan de rechterkant van het veld. Nou, dat zou zijn 3 meter van de punt van de 16. Haalt Di Carvalho zijn tegenstander Brim neer. Wordt het een vrije trap. En op zo'n 6 minuten voor de rust is dat een gevaarlijke positie. Vitesse moet de schade wel beperkt zien te houden. Niet op een 3-1 achterstand komen met de rust. Het is Nassau, de aanvoerder, die erachter gaat staan. Waarbij Reem nog een keer gaat klagen bij de Vierman.
1: Nou, weet je wat is Martijn bij zo'n overtreding? In principe is het geen overtreding. Je ziet, hij laat zich heel makkelijk vallen tussen twee man door. Hij zoekt hem gewoon op. En wat je zegt, dan moet je nog uitkijken dat het niet 3-1 wordt. En dan wordt het hier bijna
0: de paal.
1: Via een hakbal op een bal op de paal.
0: Van Lucassen.
1: Van Lucassen. Een indraaiende, strakke bal over de grond. Jezus. Van Nassau op Lucassen. Wat een kans hier voor rust. Dus je zegt, het moet geen 1-3 worden. Anders krijg je nog een heel lastig verhaal die tweede helft. Hou de schade nu beperkt. Hopen op nog een uitbraak. Maar vooral het 1-2 houden op nog zo'n 6 minuten voor het fluitsignaal.
0: Ja, het is echt al het geluk van de wereld dat die bal niet schitterend bij de tweede paal binnen ploft. Het was achter, echt met een hakje achter het standbeen langs van Boyd Lucassen. Toch niet de voetballer die door de lieve heer gegund is met de fluweelste techniek. Doet het hier toch echt prachtig. Dus het doel, of ja, zijn inzet strandt in alle schoonheid. Maar voor alle Vitessenaren in dit stadion, ook voor iedereen die thuis meeluistert, is het toch maar gelukkig dat die bal er niet in gaat. NAC weer aan het opbouwen over de middenlijn. Bal aan de linkerkant op de helft van Vitesse weer. Die Brim, die wil ook nog eens aan een avontuurlijke dribbel gaan beginnen. Die succesvol kan eindigen. Lange bal weer richting Lucassen. Wint het kopduel. Tweede bal wordt gewonnen door Steffen. Die kan Selouf weg gaan sturen. Maar moet dan naar rechts. Is niet links. Kan de bal niet naar voren peren. Selouf dan met Maarschalk. Aan de linkerkant van Vitesse. Goed onder die druk uitgevoetbald. De bal wordt verplaatst naar de rechterkant. Zumberi naar Di Carvalho. Die loopt naar de verkeerde kant op. Vitesse aan het overtikken op eigen helft. Op de helft die er toch het minst toe doet. Als je een doelpunt wilt maken. Chicora verlegt ook al dribbelend het spel. Bal gaat naar links. Dan is een goede bal van Tenu richting Selouf. Maar die is te machtig voor Selouf. Dus geen hele beste bal van de linksback van Vitesse. Dan wordt de doeltrap snel genomen. Gaat NAC toch nog even gas geven hier in de 41ste minuut. Goed, 41 minuten gespeeld. De rust nadert. Misschien snakt Vitesse ook wel naar de rust. Maar kan het hier door een hoge balverovering gevaarlijk gaan worden? Is het hotse knotsen? Maar Vitesse kan misschien nu wel gevaarlijk gaan worden.
1: Ja, Vitesse die ook weer wat frisser. Er komt iets meer tempo, iets meer combinatie. En dan komt hier de voorzet van Maarschalk. Kan die dan doorknallen? Maar nee, wordt weggekopt door Hille. En Maarschalk moet weer het duel aangaan. Die wint hij uiteindelijk. Neemt hem dan op de volley. Krijgt hem weer voor de voeten terecht. Maar dat is hem te machtig. En sluit het weg. En dan kan Soa gaan vertrekken. Soa tegen Steffen. Maar Steffen die raakt hem niet helemaal lekker. Maar wint hem daardoor wel. En kan daardoor best wel gaan voetballen. Het is een beetje hotse knotsen wat er gebeurt. Al met al, Vitesse heeft de bal op de eigen helft.
0: Het is een beetje flipperkats voetbal. Want Steffen wil hem gewoon heel hoog wegschieten. De tribune in. Raakt hem verkeerd of goed. Waardoor hij hem dus nog een keer kan wegschieten. En dan doet hij het heel beheerst. Richting TNU, die daar niet meer op rekende. Goed, dat is gewestbal aan de rechterkant. Dan wordt Markelo vrij makkelijk de bal ontfutseld. Geeft dan nog een behoorlijke schop aan Charles Andreas Brim, de Canadees. Scheidsrechter Bos fluit iets voor de middenlijn af. Omdat de vrije trap krijgt Markelo een reprimande van scheidsrechter Alex Bos. Die zich nou weer niet populair maakt in Arnhem. Maar we moeten ook wel eerlijk zijn dat de beste man het niet heel snel goed kan doen. Of hij moet Vitesse twee penalties echt cadeau geven en Vitesse moet daardoor winnen. Dan zou hij het wel hebben goed gemaakt. Maar anders kan de beste scheidsrechter het niet goed doen hier in Arnhem. Fluit ook niet zijn allerbeste wedstrijd. Maar goed, daarvoor is het ook de keukenkampioen divisie. Vrij trap kort genomen, snel door NAC. De T nadert. Vitesse snakt misschien ook wel een beetje naar de rust. Wel een, als we vanuit een neutrale blik kijken, een vrij open wedstrijd. Het gaat alle kanten op. Vitesse heeft bij Vlagen aardig gevoetbald. NAC bij Vlagen aardig gevoetbald. Maar het is vooral Vitesse dat wordt afgetroefd in het mannelijke voetbal. En het winnen van duels, het winnen van de tweede ballen. En misschien is dat het de ervaring bij NAC, de Eredivisie ervaring bij de meeste van deze mannen die dat toch wel toe doen. En ja, laten we heel eerlijk zijn, NAC zou normaal gesproken ook wel mee moeten doen in de top 2 van de keukenkampioendivisie. TNU nu dan goed adequaat ingegrepen, ook goed in het duel gekomen. Werd Salouf gevloerd en kan Vitesse misschien. Ja, de bal is wel op eigen helft en Marsak moet terug naar een nieuwe aanval gaan beginnen. Nog 2 minuutjes en dan is het reguliere speeltijd erop voor de rust. En gaan bij de 22 namen aan de T.
1: Ja, wel Conor van den Berg heeft de rust uit en goed zijn beer inspeelt. Die Markelo inspeelt, die daar op de as van het veld opduikt. Dan kan de Carvalho gaan opduiken. Een voorzet van Markelo, maar die komt net niet voor de voeten van Bannis terecht. Zonde, wel weer zo'n uitbraak van Vitesse die we toch weinig zien. Het langzaam komt, maar nu weer echt eindelijk dreigend. Goed om te zien, het wordt weer een corner. Nou, ik ga ervan uit dat hij gewoon weer net als net voor de pot wordt geslingerd. Je moet nu geen fouten permitteren, zo'n 2 minuten voor het fluitsignaal van de rust. Een cornertje voor Vitesse en hopelijk, het allermooiste zal zijn, een gelijkmaker en dus een 2-2.
0: Inderdaad, Ilan, dan kunnen we niet anders concluderen. Het wordt weer Salouf. TNU toch die een beetje in de buurt blijft wachten. Dus welk variantje gaan ze nou uit de hooghoed toveren? De luchtmacht heel ver in de 16. Komt nu naar voren. Bal is goed voor. Kan die gekopt worden? Ja, van de lijn weggehaald. Door Lucassen. Die toch wel een kwelgeest wordt van de Arnhemmers. Hier kan NAC gaan counteren. Dan kan het gevaarlijk gaan worden. Is het 2 tegen 1. Ligt het helemaal open voor Nassau. Geen beste aanname. Nassau gaat hem net niet af. Wat een tackle zeg.
1: Oh, wat een geweldige tackle.
0: Dit is hogeschool verdedigen. Is het wel TNU die de bal in de rollerszijd knalt. Dus waarschijnlijk nog een rolstoel persoon meenemen. Ja, die zit toch wel in de rolstoel zou je kunnen zeggen. Wat maakt dat dan nog uit? Maar dit is hoge schoolverdediger van Ximaru Tenu. Die heeft even gekeken naar de lessen van het Italiaanse verdediger. Leonardo Bonucci, Cellini, zo verdedigen ze. Materazzi, dat is een tackle met 2 benen vooruit. Waarbij die Nassau, ik riep het al heel even, geen beste aanname, maar een machtige sprint. En volle bak de tackle. Nassau wil uithalen. En ik wil eigenlijk gaan zeggen, daar volgt de 3-1. Maar goed, hier die corner dan. Hier de niet weer goed ingegrepen van den Berg. Is oog wat onzeker. Bal nog altijd niet weg. Nog altijd in de 16. Lucassen lepelt hem voor. Weggeknikt. Bal wordt weer opgevangen. Geschoten. En dan in het zijnet. Maar wat gebeurt er allemaal? Maar ja, misschien is de actie van Ximaru Tenu wel de actie van de eerste helft. Mag wel gezegd worden dat het met wat geluk geboren is. Want de beste aanname. Dat is niet de beste aanname van Mohamed Nassau. Want net op het moment dat hij wil gaan uithalen. Is het Tenu die alle Materazzi. Paolo Modini, noem maar nog wat grote namen als uurwerken in kwam vliegen. Dat doet hij heel goed. Speelt niet zijn beste wedstrijd ook. Maar dit is heel goed. Nou, genoeg over deze actie. 1 minuutje, Ilan kwam erbij. Dus nog ongeveer 20 seconden. En dan zit het erop voor de eerste helft hier in Gelderland.
1: Ja, dan gaat Alex Bos affluiten. Ik hoop dat TNU hiermee wat vleugels kan krijgen voor die tweede helft. Dat hij er ook aanvallend iets meer zich kan gaan bemoeien met het spel. Tot nu toe is het weer aan de rechterkant de Carvalho die op fysiek wordt afgetroefd door Jan van den Berg. Die hem binnenhoudt. Alleen de Hilteman zit daar niet goed aan. Uiteindelijk wordt hij wel opgepikt. Ik moet zeggen Markelo. Markelo wordt hier gevloerd. En is dat een overtreding? Op randje 16. Wordt er even geduwd en dan gaat iets heftiger aan toe. Brim wilde zich daar aan mee bemoeien. Maar Steffen die duwt hem weg. Want dit is onze bal. En dit is onze laatste kans om er nog iets moois van te maken deze eerste helft.
0: ja, laten we zeggen, laten we hopen voor iedereen met een geel zwart hart dat het venijn hem in de staart zit. Salouf heeft de bal vast. Gaat hem ongetwijfeld voorgooien. Dus de luchtmacht van Vitesse, waar we al vaak naar gerefereerd hebben. Sumbiri, Steffen, Maarschalk ook mee. Hilterman mee, Bannis mee, Sikora mee. Het zijn toch allemaal mannen die het wel kunnen. Moet de voorzet goed zijn? Wordt het Tenu, wordt het Salouf? Het wordt Salouf. Bal komt voor, hoog voorbij de tweede paal. Ja, die is kansloos. En dan is het rust. Kansloze vrije trap, waar toch iedereen naar het puntje van de stoel schoof. Goed, tot ongeveer een kwartiertje rust. En dan horen we jullie graag weer te horen. Blijf vooral luisteren. Dus even een kwartiertje. Lekker muziek. Vitesse staat achter met 2-1 in het eigen Gelderland. Ik kan alleen maar zeggen, tot zo.
1: Tot zo.
2: Tot zo. Ja, inmiddels is er ook gespeeld, in ieder geval, of wordt er gespeeld in Os. En daar is op dit moment de stand 1-1 tussen Top Os en MVV. Ja, en tot de tijd muziek van de Bee Gees, 1997 en Alone.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft de hele avond overwegend droog met nog wel wat lichte regen in het noordwesten. Het waait bijna niet, maar aan de noordwestkust staat er een matige noordwestenwind. Vannacht kan er in het noorden nog wat lichte regen vallen en is er kans op mist. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan tot 11 aan de kust en wind is er nauwelijks. Morgenochtend is het bewolkt met ook nog her en der mist, maar die lost langzaam op. In het noorden en noordwesten kan er nog een buitje vallen. 'S Middags zijn er zonnige perioden met mogelijk nog een verdwaalde bui. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Morgenavond is het helder en droog met tegen de nacht kans op mist. Namorgen houden we rustig en vrij droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en 's ochtends kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook iets frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: niet zo lang geleden verdwenen uit de top 40. Deze plaat van Hunter X en Golden hier bij Connect. Ja, en dan...
1: Connect Sport Live. De wedstrijd van Vitesse.
0: Die moest ik hebben. Het is bijna 17:15. Dat betekent dat er zojuist is afgetrapt in het Gelderdoom voor de tweede helft van de wedstrijd Vitesse tegen NAC Breda. Ze moeten een 2-1 achterstand goed maken. We schakelen gelijk over naar Martijn en Ilan.
2: Ja, daar zijn we weer in het Gelderdoom. Reem heeft behoorlijk huis gehouden. Deze rust heeft 3 keer gewisseld. Slachtoffers van de wisseldrift zijn Markelo, Maarschalk en Jerdy Hilterman. Hilterman die uiterst zwak voor de dag kwam. Nauwelijks een duel won. Eigenlijk nauwelijks echt iets bijgedragen heeft in de eerste helft. Vervangers zijn Bonna, Oulaliel en ook Pontus Dabo die het op de herkansing mag gaan proberen. Dus Vitesse stapt van het 2-spitsensysteem af en gaat met nummer 10 spelen. Dus 4-2-3-1. En er mag ook wel wat verandering plaatsvinden. Want Vitesse heeft het vrij makkelijk weggegeven in die eerste helft. Ban is dus nu weer als spits alleen. Hoe bevorderlijk is dat, dat je steeds blijft switchen? Dat kan je natuurlijk jezelf afvragen. Maar goed, feit is wel dat Vitesse met 2-1 achter staat in eigen huis tegen NAC. NAC hier het balbezit nog altijd. De eerste 1,5 minuut stond in het teken van het balbezit van NAC Breda. Bal achterin bij Hille richting Leo Grijmel, de Oostenrijker. Die hem dan maar naar Lucassen speelt. En Lucassen, die had toch bijna een hoofdrol te pakken in die eerste helft. Met een prachtige hakbal. Zo, ik hakkelde er zelf ook overheen. Normaal heeft hij niet een hele fluwele techniek. Maar hij illustreerde het in één keer wel. Lange bal naar voren. En Bonna die dan een beetje apart dekt. Krijgt de bal bij Van der Berg. Geen beste bal. Van der Berg krijgt hem naar voren richting het middenveld. Moet die Carvalho winnen. Wint hem niet. Dus weer NAC op de helft van Vitesse met het balbezit.
3: Ja, Jan van der Berg die daar goed dat duel wint. Waardoor NAC het balbezit kan behouden. Nu gaat hij wat draaien. Uiteindelijk kiest hij terug de bal naar Ballard. Die naar Hille zoekt. Hille die kan daardoor uithalen naar Verrips. En daardoor wordt een mooi de andere kant van het veld gezocht. NAC die iets even tempo omhoog gooit. En daardoor met Lucassen er doorheen kan voetballen. Kan ook zo worden gezocht voor de 1-op-1 hier. Maar Nassau biedt zich aan. Wat zei de Nassau de eerste helft al nadrukkelijk bezig met het spel. Ook al toen het wat stroop werd. Ging hij iets meer naar achter voetballen. Toen ze iets meer gingen aanvallen kwam hij naast de spits te spelen. Dat doet hij erg goed. Deze jonge spelverdeler die ondertussen ook aanvoerder is van NAC. Die jongen die uit de jeugd van PSV komt. Terwijl NAC hier rustig de bal op en neer gaat spelen. En Vitesse een langzaam een beetje een pas naar voren zet voor druk. Heeft NAC nog steeds het balbezit in de 48e minuut.
2: Lange bal, diepe bal richting die Soa. Die toch wel uiterst snel is aan die linkerkant. Het is Brim trouwens. Die met een mooie werp werpt hij Zumbiri omver. In judo krijg je daar Ippon voor. Blijft Brim voor de bal staan. Belemmert er dan voordat de vrijtrap genomen wordt. En krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd gepresenteerd. Is het Alex Bos die nog even nee met zijn hoofd schudt. Is het kruis die boos is richting Alex Bos. Maar dit is toch echt wel een toonbeeld van een terechte gele kaart. Want Brim wacht tot Zumbiri de vrijtrap wil nemen. En gaat er dan voor staan. En dan maakt Zumbiri daar gebruik van. Schiet hem tegenaan. En dus krijgt Brim de rekening gepresenteerd. Daardoor wel wat vertraging in het spel. Vitesse gaat dan terug. Van den Berg nu. Van den Berg naar links. Naar Steffen. Steffen moet toch altijd naar zijn rechterbeen. Het zorgt toch wel wat voor vertraging in de opbouw. Bij Vitesse ook op de bank. Omar Asuitar heeft niet zijn beste seizoen tot nu toe. Maar is wel iemand die met links kan opbouwen en met zijn dribbels de linies kan openbreken. Dus interessant om te volgen of Reem hem nog gaat inzetten. Lange bal, want trouwens centrale verdedigers wissel je niet snel. Vooral niet als je achter staat. Maar goed, nu zou het wel goed kunnen. Want het is een jongen die toch, al is zijn vorm niet fantastisch, in kan brengen met zijn kenmerkende dribbels en zijn splijtende passes. Wel aan de rechterkant is het Lucassen die weer wat meters maakt. Krijgt nu van de scheidsrechter Bos te horen van je mag niet verder. Toch nog wat mini-stapjes. Bal wordt ingegooid naar Soa. Dit wel heel knap gedaan door Jannes van Hekker bijna. In de slag met Tenu. Nog altijd in de slag. Het is een lange slag. Die uiteindelijk door tussenkomst van scheidsrechter Bos gewonnen wordt door Vitesse. En dan wordt het helpers weg en knokken. Dan is het Tenu die niet pikt dat Soumanou iets doet. En dan wordt het knokken tot grote plezier van de simpele zielen uit Breda die dat heel leuk vinden.
3: Knokken, ik noem het meer duwen met voor volwassenen.
2: Het betere duw- en trekwerk aan de kant van Vitesse en NAC. En dan is het toch wel mooi dat dat het NAC-publiek dat echt fantastisch vindt.
3: Het blijft toch altijd wel cold om zo te zien. En de scheidsrechter vindt dat ook. Geeft Steffen de gele kaart. En...
2: Is dat Steffen? Ja, ik dacht dat het Tenu was met de...
3: Tenu was met de overtreding, okay. Maar geeft Steffen de gele kaart. Die was net in de eerste helft ook al met een klein duwtje aanwezig. Die houdt het, of zoals ze dat mooi zeggen, voor elkaar opkomen. Voor het teambelang. Daar vecht hij wel graag voor. Maar uiteindelijk zit Steffen met de gele kaart dus.
2: Steffen, een gele kaart. De tweede gele kaart van de wedstrijd in overall. Vitesse 1, NAC 1. Daarmee is het in balans. De belangrijkste statistiek is niet in balans. Die is in het voordeel van de bezoekers uit Breda. Pontus Dabo zet nu goed druk op volgens mij was dat Ballert. Wint het duel dan, waardoor Ballert de bal over de zijlijn schiet. Vitesse weer het balbezit heeft overgenomen. Wel weer de bal helemaal terug op eigen helft. Zumbiri dan met een lange diepe bal. Valt tussen het wal en het schip in. Tussen Bonna en tussen Di Carvalho. Tweede bal snel heroverd. Vitesse begint fel. Kan hier Sikora Di Carvalho wegsteken. Bal niet optimaal. Maar heeft Van den Berg alle handen vol aan Di Carvalho. Is dit een vrije trap? Ja, maar voor NAC nee. Toch voor Vitesse. Assistent scheidsrechter vlacht naar de kant van NAC. Maar scheidsrechter Bos wijst naar de kant van Vitesse. En dus krijgt Vitesse de vrije trap. Zie je toch niet vaak dat de scheidsrechter zijn grensrechter overroelt. En de vrouwelijke grensrechter die daar staat, staat toch een beetje beduust te kijken van wat overkomt mij nu. Maar goed, Alex Bos neemt zelf de beslissingen. Vrije trap voor Vitesse aan de rechterkant van het veld met Salouf. Maar ook Tenu die daar in de buurt staat. En kan het dan eindelijk een keer gevaarlijk gaan worden uit een standaard situatie. Wordt overleg op topniveau. En ja, Ilan, ik zou zeggen, die is voor jou. Maar kan het dan gevaarlijk gaan worden? Want we hebben toch al veel standaard situaties gezien die niet gevaarlijk zijn geworden. Een kopballetje van Zumbiri. Goed, 52 minuten gespeeld. 2-1 voor NAC en een vrije trap voor Vitesse.
3: Ja, alles schiet een beetje door. Ik hoop nu dat de indraaiende bal een keer echt goed om hun hoofd terecht komt. Salouf, daar komt hij dus weer, die indraaiende bal. Dan komt er iemand tegen aangelopen
2: op de lat.
3: Hij kopt hem op de lat, net wanneer het overhead.
2: Op de deklat.
3: Was het Steffen of
2: nee,
3: Zumbiri?
2: Nee, het was Sikora.
3: Sikora, notabene. Nou, had ik het twee keer fout. Maar wat een kans, zeg. En Vitesse, die kan hier misschien weer wat leven erin krijgen. Meer kansen, meer vooruit. Maar dit was weer echt even een kans. En NAC en Vitesse is een wakkere schut. De tweede helft is nu officieel begonnen.
2: Dat duurde wel 7 minuten. Bij Vitesse gaat het monument Alexander Buettner warmlopen. Net als de sfeer al wat beter is. En dan is dat eigenlijk iemand om erin te zetten waarbij het publiek alweer op de banken gaat krijgen. Buettner gaat aan zijn warming-up beginnen. Wordt er natuurlijk geklapt, wordt hij toegezongen. De assistent / speler van Vitesse. Hij heeft bij Manchester United nog gediend onder speler-trainer Ryan Giggs. Die dan zijn trainingspak uitdeed en toch maar zichzelf inwisselde. Altijd een opmerkelijke manier van een trainingsvak bedrijven. Een Buettner is dan assistent, dus neemt zelf de beslissingen niet. NAC dan, hier een goede actie van de Australiër, Ballert. 1,78 meter, 78, dribbelt hij vrij makkelijk voorbij. Oulaliu, bal gaat naar links, naar Van Hekken. Geen familie van overigens. Bal gaat naar Hille. NAC aan het opbouwen op de helft van Vitesse aan de linkerkant. Brim doelpunt te maken. Heeft Bonna bij zich. Bonna klein, snel, sterk. Blijft de hele tijd in de rug van Brim zitten. Nou, toch NAC die alle vrijheid heeft. Ballert dan met een bal richting Van Hekken. Dat is bijna kansloos. Maar NAC krijgt hem met wat kunst en vliegenwerk toch bij een ploeggenoot. Nu de bal weggewerkt door Tenu. Weer opgevangen door NAC. Weer opgevangen door Vitesse. De bal in de karambol. En uiteindelijk een overtreding van Pontus Dabo en Oulaliu. En dus een vrije trap voor NAC Breda. En even rust. Want het is echt flipperkastvoetbal.
3: Ja, ik moet zeggen, ik vond hem wel wat makkelijk gegeven. Het was met een beetje in de rug gelopen. Maar daar gebeurde voor mij ook niet heel veel. Wallard liet zich vrij, nou, zoals ze dat zou zeggen, volwassen, professioneel, handig vallen. Waardoor NAC de overtreding krijgt. 40 meter, daar gaat natuurlijk Nasser weer achter staan. Die eist al die ballen op, die krult alles erin. En dan hebben de standaard situatiecoach die het in het voetbal is aangetreden sinds de corona, die daar zich ook mee gaat bemoeien buiten het coachvak. Druk, wijzend en schreeuwend, daar komt de indraaiende bal. Maar die wordt weggekopt, dat is geen gevaarlijke. Die wordt gewoon weggekopt door Steffen. En dan kan hier Salouf de bal oppikken, maar dat lukt hem net niet. Dan is het Soa die daar net handig bij komt. Lucassen kan die man aan de zijkant geven. Daar komt Nasser weer, daar komt hij voor zit weer. Nee, hij kapt hem mooi af. Maar dan is het Boa die daar inderdaad, zoals we al zeiden, scherp op zit.
2: Welke Boa?
3: Sorry, Bonna, excuses. Dat is Bonna die
2: hij voetbalt wel als een boa constrictor. Is uiterst fel, vooral op zijn directe tegenstander. Dat is ook niet altijd zo gezien van Bonna. Die toch niet uitblinkt in het verdedigende aspect van het voetbalspel. Maar vandaag de eerste 9 minuten in het tweede bedrijf toch uiterst goed voor de dag komt. Ingooi Vitesse wordt dan naar voren gepeerd, wil ik zeggen. In tweede instantie ja, door Steffen. In het kansloze staat niemand. En dan is het toch wel opmerkelijk te noemen als Vitesse... nu kan Vitesse er misschien wel doorheen. Oulaliel, Ban is links, Salouf rechts en dan schiet hij zelf. Schot gekraakt in de handen van Verhips. Ja, ik wou zeggen, van, het is toch opmerkelijk dat Vitesse dan Hilterman, al speelde die niet heel goed, eraf haalt voor Pontus Dabo. En dan zelf alleen maar lange ballen gaat geven. Want ja, dan heb je niet heel veel aan Pontus Dabo, die niet heel groot en ook niet heel breed is. Maar echt een rasvoetballer, puur sang is. Van op de kunstgrasvelden in Zweden. Reem gaf als uitleg voor zijn vele afwezigheid de verandering in intensiteit. Tussen Zweden en Nederland wil hij niet zeggen dat hier veel intensiever getraind wordt. Maar vooral ook de ondergrond. In Zweden trainen die vooral op kunstgas en hier vooral op natuurgas. En in dat aspect zijn er wat probleempjes ontstaan met wat pijntjes hier en daar. Maar hij is gewoon ingevallen, dus kan een helft spelen. Salouf dribbelt vanuit de eigen 16 van Vitesse zo op. Wordt Ban is toch behoorlijk vastgehouden door Rio Hille. Krijgt Vitesse ook de vrije trap in de 57ste minuut. De Arnhemmers leiden nog altijd een achterstand van één doelpunt. 1-2 staat het hier in Gelderdoom. En dat moet toch goed worden gemaakt, maar er is toch meer hoop dan Vitesse vorige week had na rust. Hier Bonna dan misschien door, dan kan het gevaarlijk gaan worden.
3: Ja, want Bonna is snel, maar Brim die reageert er adequaat met een tackle. Waardoor het een corner wordt.
2: Weer de
3: doeltrap.
2: Nee, want Alex Bos wees toch naar de cornervlag en zijn assistent naar... Voor een doeltrap.
3: Ik moet zeggen, maar... wij zijn even verward. Ja,
2: allebei. Iedereen is verward.
3: Iedereen hier in het stadion. En wij ook uiteindelijk een snelle, lange bal van de doelman van NAC. In de voeten van Samoa. En Zuberi die loopt niet alleen de bal, maar ook zijn directe tegenstander over de zijlijn. Waardoor het dus een ingooi wordt voor NAC. Vreemd momentje daar, maar het zal wel. Het is Jan van den Berg die kan gaan ingooien. En dat doet hij ver de hoek in. Weer bij die Brim die in de eerste helft ook zo gevaarlijk was. Maar de bal stuit het uit. De ingooi was te scherp. En daardoor heeft Vitesse weer de bal op een metertje of 15 van de eigen goal.
2: Ingooi voor Vitesse inderdaad. Wordt gegooid door Bonna richting Di Cavallo en Chicora. Ban is dan met het duel. Wordt de bal uitgespeeld door NAC. Als ik het goed zie, ja, wordt dat ook. En nu dus een ingooi voor Vitesse op een metertje voor de middenlijn. Wordt teruggegooid. Rick Kruis orchestreert het druk zetten van NAC. Wil dat zijn ploeg druk gaat zetten naar voren bij Vitesse. Geen beste bal van Steffen op Tenu. Dwingt Tenu om terug te gaan. En dan wil ik niet per se pleiten voor Ashuitar. Maar misschien in de opbouw zou het toch wel makkelijker zijn om Omar Ashuitar gewoon te brengen. Vooral als je dan misschien nog wat wil. Lange bal richting Ban is klein duwtje op Hille. Maar Hille wint het duel toch net op tijd. Dat doet hij goed. Want anders was Ban is weg geweest. Met een klein licht duwtje doet de spits van Vitesse leep. Dan zie je ook wel dat hij wat ervaring heeft in het betaalde voetbal. En weet hoe het werkt. Sikora dan met een kansloze bal dwars door het midden. Dan kan NAC weg. Herstelt het dan zelf. Ook Oulaliel. Maar Soumanou zit er dan uitstekend tussen. Waardoor NAC weg kan. Ook de bal van NAC is niet goed genoeg. Waarbij de prestatoren van NAC FM Radio of zoiets stampend, teleurstellend stampen op het beton van de perstribune. Wat wij tot hier twee rijen hierboven ook voelden. Ja, dan zou je toch niet denken dat die heel objectief verslag doen, hè?
3: Nee. Maar ja, aan de andere kant lokaal. Dus het mag natuurlijk. Ze mogen een beetje voor NAC zijn. Net zoals hoe wij een beetje
2: ze zijn niet een beetje voor NAC.
3: Een beetje heel erg.
2: Beetje. Zo, dit is heel knap gedaan door Jelle. Knappe beweging zet die drie Vitesse-spelers te luren. Hier Pontus Dabo. Eerste keer echt in balbezit Dabo. Dan dribbelt niet fantastisch. Wordt dan gevloerd door Ballert. Maar een voordeel voor de Arnhemmers. Bal gaat naar links, naar Bannis. Is geen vleugelspeler. Tweede instantie krijgt hij hem bij Oulaliel. Oulaliel moet dan terug. Enigszins teleurstellend richting Zumberi aan de andere kant van het veld. Rechts. Bannis vraagt hem al. Bannis wil de bal altijd. Diepe bal richting Bonna. Kan Bonna de bal voortzetten? Ja. Komt hij dan voor? Ja. Maar dan wordt hij weggekopt. Kan iemand schieten? Weer Oulaliel ertussen via Chicora. Bal naar rechts. Die Carvalho dan kan opdribbelen op Brim. Brim en verdedigen ook niet beste. Voorzet dan maar. Opgevangen door Van den Berg. Vitesse houdt de druk. Het is een complete omsingeling geworden van het Breda'se doel. Handbalaanval aan de kant van Vitesse. Voorzet T nu, maar die is... Ja, niet heel best in de handen van Verhips. En die verlegt het spel snel. En dan kan NAC er misschien snel uit.
3: Ja, ik moet zeggen, Oulaliel en Chicora die met z'n tweeën iets meer ballen aan het veroveren zijn. Waardoor Vitesse iets meer tot voetballen komt. Ondanks wordt hier goed van links naar rechts gespeeld. Waardoor Brim de bal heeft. Brim wil Bonna op gaan zoeken. En alleen dat durft hij niet. Haalt uit, waardoor hij helemaal bij Van den Berg komt. En die paast hem weer naar Hille. NAC gaat weer rustig zoeken van links naar rechts. En gaat op zoek naar die 1-3. Tot nu toe is het wel Vitesse met de grotere kansen. Balletje op de lat, weten we hem nog. Vlak na rust. Hopelijk vanaf die rechterkant kunnen ze dadelijk iets meer dreiging krijgen. Of vanuit een omschakeling. Maar tot nu toe gaven ze zich weer in. Wordt het weer wat compacter en moet NAC maar weer gaan zoeken. Zoek naar een grotere voorsprong. En Vitesse op zoek naar een gelijke stand.
2: Ja, en bij Vitesse is er toch iets meer ernst, zou je toch denken. Vitesse dat op gelijke hoogte wilt komen. Hier in de 61ste minuut zat nog altijd 2-1 voor de bezoekers uit Breda. Lange bal nu, die wordt opgevangen door Brim. Die toch wel een plaaggeest is deze middag voor de defensie. Bonna die dit echt uiterst knap doet. Voortzetting is niet goed. Waardoor NAC weer weg kan aan de rechterkant met Lucassen. Lucassen, wat bewegingen. Soa dan geeft hem terug richting Lucassen. Kan schieten. En daar staat Steffen voor. Is het Lucassen die even het publiek uit Breda opjut. En die gaan er ook even een goede 3 seconden achter staan. Om het vervolgens weer even wat rustig te houden. Ingooi aan de rechterkant voor diezelfde Lucassen. Die toch ook wel als een soort stoomlocomotief over die rechterflank dendert de hele tijd. Met een onuitputtelijke bron aan lucht. Waardoor hij maar door kan blijven lopen. Bij Vitesse lopen er wat spelers warm. Denk aan een Pinto, Ranon, Zonneveld, Proopst en ook Alexander Büttner. Geen Omar Schuitar dus. Die aan het warmlopen zijn. Vitesse mag verdeeld over 3 wisselmomenten nog 2 keer wisselen. Dus aan het derde wisselmoment hebben ze niks. Dus Reem kan nog 2 keer wisselen in 2 wisselmomenten. Of allemaal in 1 keer natuurlijk. Dan wordt het wel weer heel tactisch en wollig gelul. Hier dan wilt Van den Berg de bal met zijn voet oploppen. Maar die struikelt bijna over het gas. Dat is ook wel een aparte manier. Goed 62 minuten gespeeld. We verzuimen een beetje in randzaken. Lange, diepe ingooi richting Brim. Is hij hem te machtig? Dan uiteindelijk wel, want hij geeft de bal voor. Maar die gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Vitesse.
3: Ja, Brim die nog zo'n plaag is was in de eerste helft van Vitesse. Moet het nu steeds meer in de broekzak van die ingevallen Bonna. Die dat echt uitstekend doet. Hij lijkt dan wat kleiner. Hij lijkt wel minder fysiek. Maar hij zit hem inderdaad op zijn hielen. In zijn nek. En hij wint elk duel. Brim die meer ook weer over de zijlijn heen loopt. Met de lange bal uiteindelijk op Bannes. Kan dan wel verlengen. Maar daar kan niemand achter duiken. Nou ja, niemand met een geel-zwarte kleur aan. Want er wordt opgeprikt door een witte kleur. NAC in het uitshirt natuurlijk. Anders krijg je verwarring op het veld. Komt hier weer een lange bal. Het is een beetje naar een lange ballencircus geworden. Maar deze komt wel aan. Bij Soa. Die kan hem voor krijgen. Maar die lijkt aangetikt. Dan kijken we naar de grens. En die geeft een doeltrap. Daardoor blijft het altijd nog 1-2.
2: Doeltrap voor Koning van der Berg. Neemt hem snel aan de rechterzijde van hem richting Valum Zumbiri. Die met de één hand aanwijzing maakt van komt iemand nog kort. Komt Chicore. Die speelt een goede bal richting Oulaliel. Oulaliel kan wat meters maken. Komt Van Hekken wel in zijn rug ademen. Bal wordt dan diep gespeeld richting Di Cavallo. Di Cavallo met een vroege voorzet. Bijna in het klokkenwerk van Jan van der Berg. Maar die komt goed weg. Peert de bal dan over de zijlijn. Wordt het een ingooi voor de Arnhemmers. Büttner is in ieder geval weer tussen de assistenten gaan zitten. Hij heeft dus even de spiertjes opgewarmd. Maar bij Vitesse nog geen wissels. Wel weer 2 nieuwe warmlopers. Achouitar en Koenter Veluwe zijn nu aan het warmlopen. Reem die zijn 3 wissels een kwartier geleden erin heeft gezet. Nu nog even wil wachten met zijn wissels. Maar om heel eerlijk te zijn hebben zijn wissels de eerste 18 minuten toch weinig echt uitgehaald. Naast wel wat betere veldspel. Hier is Salouf. Biedt zich mooi aan tussen de linies. Goede bal van Zumbiri. Di Cavallo dan met een voorzet. Nee. Kan hij de bal binnenhouden? Ja. Maar heeft Brim achter zich. Maar hij vergaloppeert zichzelf. En loopt de bal eigenlijk over de zijlijn. Wordt het een ingooien voor NAC. Onvrede op de technische bank van Vitesse met Tim Farion en Rudiger Reem. Die toch, het lijkt wel of dat de stoel van Reem ernstig verhit is, want hij wil er niet meer op zitten.
3: De Cavallo, de Portugese Zwitser, of de Zwitserse Portugees, hoe je het ook wilt noemen. Die buiten de assist die hij gaf, wat een goede bal was, laat hij nog weinig zien. Hij komt niet echt vaak langs de tegenstander. Een voorzet eindigt vaak in de benen, of in de knieholte van Jan van den Berg. Het is zonde, daardoor krijgt Vitesse eigenlijk net niet wat het echt wil. En dat is dreiging vooruit. NAC echt kan kunnen laten trillen. Het blijft nu bij spelde prikjes. En dat is zonde. Terwijl Chicora hier de bal oppakt. Chicora die een betere tweede helft speelt. Met een goede indribbel. Komt in de voeten van Salouf. Kan die dan wat creëren? Die rent zichzelf de hoek in. Met Lucas tegenover zich. Moet hij daar langskomen? Dat lukt hem half. Nee, dat lukt hem. Alleen houdt balbezit. Maar wordt wel rustig aan teruggedrongen. En dan kan Temu eroverheen. Alleen wordt de voorzitter over Banders weer met een duwtje. Maar keurig verwerkt door Hille. En dat doet Somano uitstekend. Die laat hem hier vallen op Brim. Die heeft Nasser links naast hem. Lasser tegenover Zumeri. Die dekt door, maar die haalt hem uit. Waardoor NAC dus weer kan gaan voetballen. Van Hekken loopt door. Wordt Lucas gevonden aan de zijkant. NAC even balbezit. Vitesse weer helemaal terug. Iedereen weer achter de bal. Op Banders natuurlijk na. Die moet daar scherp zijn voor een counter. Maar NAC kan weer gaan voetballen naar de zijkant bij Soa. Wordt uiteindelijk Ballar gevonden. Die opent hem op aan de Bergen en weer naar Nassau. Het is inderdaad weer een omsingeling. Het gaat een beetje van omsingeling naar omsingeling. Het enige verschil is dat NAC wat vaker en langer de bal heeft. Terwijl Brim hier er langs kan. Die wil voor de voorzet gaan. Die lijkt aangeraakt. Dat dacht ik ook. Maar Alex Bos vond het niet. Waardoor het gewoon weer een doeltrap wordt voor Conner van den Berg.
2: NAC gaat het kwaliteitsblik die op de bank zitten even open trekken. Het wordt nummer 8 bij NAC. Fredrik Oldroep Jensen die het middenveld of de verdediging gaat versterken. Er gaat een vleugelaanvaller er vanaf doelpunten maken. Kamal Soa, de Ghanese rechtsbuiten. Die toch eigenlijk wel verguisd was in Breda. Gaat er nu vanaf. Fredrik Oldroep Jensen dus erbij. Dat is niet een echte rechtsbuiten. Dus NAC gaat in de controle. Gaat met 3 mannen voorop spelen. En echt met 3 middenvelders. Of ook 4-4-2 zo te zien. Het is nog even afwachten wat de tactische inzet gaat worden. Dus tegenzet van Rick Kruisbal achterin. Bij Zumbiri terug naar Van den Berg. Vitesse moet er toch iets meer gaan hebben van het veldspel. En niet van de lange ballen. Want met Pontus Dabo daar op 10 lopen. Ja, daar kan je heel veel lange ballen op geven. Hij gaat alleen niet veel duels winnen. Het is een ilig mannetje. Kan wel heel goed voetballen. Ilig in de positieve zin van het woord. Kan echt wel goed voetballen. Hebben Flarders kwaliteit gezien. Vitesse aan het opbouwen. Weinig echte ernst nog in het spel in de 67e minuut. Hier in het Gelre Dome. Vitesse aan het zoeken. Nog altijd 2-1 achter. Bonna zet hier dan zijn tegenstanders kindelijk eenvoudig weg. Stuurt weer die Cavallo weg. Kan hij hem voortzetten zoals in de eerste helft? Ja, nee. Schiet hem dan weer tegen een verdediger Rio Hille op. Maar dat kwam vooral omdat Bannis nog niet op positie stond. Waardoor die Cavallo hem niet vroeg kon voortzetten. En voor kon geven. Wordt een corner van Vitesse. Corner nummer zoveel. Wordt genomen door... Het is volgens mij Salouf. Ja, Salouf en ook Tenu er in de buurt gaan komen. Dan kan Vitesse, we hebben het al vaker geroepen, misschien wel gevaarlijk gaan worden.
3: Ja, het was net aan die kant dan vanuit de vrije trap. Maar het was een balletje op de lat. Hopelijk kan weer die Zumbiri, Zikora of Steffen worden gezocht. Die grote gasten daar in Arnhem die hem erin moeten koppen. Daar komt de bal van Salouf. En dan duiken ze daar wel op. Maar dan wordt hij helaas duiken daar 2 man onder de bal door. En kan Oualil hier winnen. Oualil die zich nadrukkelijk bemoeit met het spel. En echt weer geweldig de bal afpakt. Die moet zeggen, Oualil is een beetje de man van de tweede bal aan het worden. Wat erg belangrijk is voor het aanvallende spel van Vitesse. Een hele hoge voorzet in niemands land. Van volgens mij was het van Hekken. Oh nee, sorry, van Temu. Echt een drama van een voorzet. Waardoor het een doeltrap wordt voor NAC.
2: NAC dan doet het rustig aan. Die zien natuurlijk de secondes, de minuten wegtikken in het voordeel van hun ploeg. En daarom zouden ze ook tempo maken. Maar scheidsrechter Bos signaleert al van nog 3 seconden, dan moet je hem nemen. Wordt dus ook genomen. Bal gaat naar links richting Rio Hille. Die wou hem naar voren peren, maar Bannis komt als een bezetene invliegen. Dus die kan die vrij makkelijk uitkappen. Diepe bal dan. Wordt heel makkelijk en prachtig uit de lucht geplukt door Mohamed Nassau. De aanvoerder van NAC die zich toch echt nadrukkelijk wil melden. Sumano hier met licht voetwerk. Ligt het helemaal open. Van den Berg nu in één keer de spits. Brim met de voorzet richting de tweede paal. Lucassen raakt hem dan wel. Maar op de zijkant van zijn voet. Waardoor de bal dus richting de zijlijn loopt. En niet, hij waande zich misschien 1 milliseconde even Marco van Basten in de EK-finale van 1988. En toen realiseerde hij zich ineens. Oh ja, ik ben Lucassen. En dus raak ik hem helemaal verkeerd. Het zou toch wat zijn dat ook nog... Boyd Lucassen de bal hier à la Van Persie, à la Marco van Basten in de kruising zou schieten. Het was even een droom. En voor Vitessenaren leek het even een nachtmerrie te gaan worden. Maar het bleek toch, de realiteit werd de droom die hem snel inhaalde. Dus Vitesse weer aan het opbouwen in de 70ste minuut. En ja, er gaat een wissel komen bij Vitesse. Dat is João Pinto. Die krijgt van Reme het universele gebaar te zien met de vuist. Even wat tempo, wat pitter in. Dit is goed gevoetbald van Vitesse. Kan het dan gevaarlijk gaan worden?
3: Nee, want Banners die kan hem niet goed aannemen. Een beetje een moeilijke stuiterbal van Zumbiri. En volgens mij krijgt ze uiteindelijk ook de vrije trap tegen. Omdat Banners daarna de bal probeert te ontfutselen van Lucassen. Maar helaas niet goed genoeg. En daardoor de vrije trap tegen. Het was NAC liet even zien met Nassau en met die spits Shimano dat ze wel heel veel individuele kwaliteit hebben. En dat ze op de 9e plek waar ze nu op staan echt niet thuis horen. Ondanks ze gaan ook omhoog naar Eindhoven. Gewisseld wordt. De Cavallo gaat eruit. En Pinto gaat erin. Hopelijk kan Pinto aan die zijkant iets meer teweeg brengen. Met zijn snelheid. Met zijn individuele actie. Iets meer Banders nog voor stelling brengen. Net zoals hoe die 1-0 werd ingeluid. Een bal aan de zijkant voorgetrokken. En Banders die hem er zo inloopt. Hopelijk kan Pinto daar ook voor zorgen. Want de Cavallo was de tweede helft niet helemaal.
2: Pinto toch meer een krachtvoetballer dan een techniekvoetballer. Die moet het echt van zijn kracht hebben. Dus vorig jaar een beproefd recept tegen in topwedstrijden. Pinto als rechtsbuiten, die zich eigenlijk voegde naast Banis. En voor het betere duw- en trekwerk beschikbaar was. En als een eenmans destructiebedrijf te werk moest gaan met tegenstanders. Ja, nog even een containerbegrip erin te gooien. Als bliksemafleider daar moest fungeren. En ja, als je iemand nodig hebt die de kansen voor je gaat creëren, dat is Pinto niet. Maar goed, we gaan het meemaken wat het plan is van Rüdiger Rehn. Ligt er een Vitesse-naar op de grond? Is dat Zumbir? Is er dan een tik uitgedeeld? Er wordt wat gefloten hier door de 17.293 Vitesse-naren in dit stadion. Zijn wij afhankelijk van de herhalingen van ESPN hier voor ons wat er gebeurt. Nee, dan is het Zumbiri die zijn tegenstander afwacht en dan wel een tikje krijgt. En misschien daar graag gebruik van maakt om te gaan liggen. Heel dichtbij kunnen we het niet zien wat er gebeurde. Hij voelt wel aan het achterhoofd, ook NAC gaat wisselen. En die naam, nummer 11, Ilan, die laat ik graag even aan jou.
3: Ja, zeker, want de nummer 11 is niemand minder dan Gabriel Mishuhoi.
2: Mishuhoi, ja. Oud-Ajaxiet, ex-toptalent uit de jeugdopleiding van Ajax. Die vertrok volgens mij naar een Italiaanse club. Keerde weer terug uiteindelijk in Nederland bij NAC Breda. Toch niet het gewenste resultaat van zijn move naar het buitenland. Keert er dus nu in als invaller. Vitesse heeft nog één wisselmoment. NAC heeft er ook nog één. En die kunnen nog 3 keer wisselen in dat ene wisselmoment. Vitesse kan nog 1 keer wisselen. Wie dat gaat worden, laat nog even op zich wachten hier in de 73ste minuut. Zelouf zoekt naar een opening. Krijgt uiteindelijk Zumbiri gevonden. Zumbiri richting Pinto, die het ook maar van stek laat gaan. Dan kan NAC weer. De wedstrijd was in de eerste helft best leuk om naar te kijken. Maar in het tweede bedrijf is het vooral Vitesse dat probeert. En vaak hopeloos valt. Hier dan Pontus Dabo. Kan die wat gaan forceren richting Zelouf. Zelouf en Dabo mogen het uit gaan zoeken. Dabo staat ook maar als een pilaar te kijken. Waar kan die met de bal heen? Gaat naar Zelouf. Zelouf dan weer naar Steffen. En Vitesse op jacht. Vitesse aan het zoeken in de 73e minuut. Stand nog altijd 1-2 voor NAC.
3: Logisch natuurlijk dat Vitesse iets meer aan de bal komt. Zo'n, wat zal het zijn, 20 minuten fluitsignaal. Ze moeten ook wel. Het zijn ze aan de stand en verplicht, zeggen ze dan. Alleen het fijne is ook dat Vitesse iets meer van dat directe spel af is. En iets meer de mannen gaan opzoeken. En hier wordt er uitstekend gecombineerd. Maar gaat de vlag omhoog? Ja, zeg het maar Martijn.
2: Geen idee. Het zal wel als zij het zegt.
3: Ja, inderdaad. Ze staat er met de neus bovenop. Het was op het randje in ieder geval. Erg jammer. Maar wat ik al aan het vertellen was, is dat Vitesse iets meer laag over de grond de aanval gaat zoeken. En dat je ziet ook meteen dat hier een kans komt. Althans, kans dat er een goed combinatiespel.

0: die Michoui.
1: Michoui.
0: Ja, laten we het daar maar op houden dan. En als dan mensen thuis aan het luisteren zijn en zeggen, jullie spreken het niet goed uit, laat het dan maar even weten met een appje naar de studio. Dan horen we het met terugwerkende kracht.
2: Of naar de logopedist.
0: Of naar de logopedist. Daar is hij weer, Michoui, die dan aan de bal komt met nummer 11. De bal wordt naar voren gepeerd door Bonna, teruggelegd door Bannis op Dabo. Maar ga er maar eens aan staan tussen drie boomlange verdedigers van NAC. Wint Dabo indirect wel het balbezit terug, want NAC speelt de bal over de zijlijn. Ingooi voor Vitesse aan de rechterkant. En de Arnhemmers moeten, maar we hebben toch zo bar weinig gezien van Vitesse in deze tweede helft. En dat lijkt toch ook wel op de tweede helft vorige week in Almelo, dat Vitesse met 2-0 achter stond. Ook geen minuut meer aanspraak maakte op enige vorm van een doelpunt ook. Vitesse heeft één kans gehad in deze tweede helft. Met een kopbal van Chicora op de deklat, de bovenkant van de lat. Gaat hier Bannis neer. Pontus Dabo wil een voorzet gaan geven. Wordt het een corner. Bannis aan het protesteren. Werd neergetrokken, maar het was buiten de 16. Dus kon daar sowieso geen penalty voor krijgen. 75 minuten gespeeld. Het Arnhems kwartiertje gaat over 5 seconden in. Vitesse staat nog altijd met 1-2 achter en krijgt nu een corner.
1: Ja, corner nummer 6 al uit mijn hoofd voor Vitesse. Die Zelouf kan gaan nemen. Zelouf inderdaad met die draaiende ballen waar moeilijk tegenaan te lopen is. Net doken de twee Vitesse naar omheen. Komt er nu weer een variantje of gaat hij weer voor de goal? Ik denk het tweede. Het is wachten tot wat er gebeurt. Het wordt ook het tweede. Een lange bal, maar wordt slecht geschoten.
0: Hij kopt laag. Maar hij kopt, het is voor mij Lucas die heel laag kopt. En Chicora die met de voet naar de bal gaat. Ja, je kan wel op
1: een gekke beslissing.
0: Ja, inderdaad. Je kan wel op godniveau koppen. Maar dan maakt het geen gevaarlijk spel. Dan is het juist gevaarlijk spel met je hoofd er zo ingaan. Maar goed, scheidsrechter Bos vindt het gevaarlijk spel. En geeft Lucas een vrije trap. Veel consternatie hier in Gelderdoom. Houdt ook maar 3 seconden aan. Daarna vinden ze het prima. Ja, ik begrijp nou geen gevoel dat Vitesse nog even een doelpunt gaat maken. Want de wedstrijd is wat gezapen. Geen grote kansen gezien van NAC. En ook geen kansen eigenlijk meer gezien van Vitesse. Hier voordeel voor NAC. Die wel heel makkelijk bijna Steffen gepasseerd. Maar Steffen komt gewoon terug. Lange bal naar voren. Richting Dabo. En ik blijf erop terugkomen. Misschien de tactische beslissingen van de trainer van Vitesse. Vandaag ook niet heel gelukkig. Bal nu over de achterzijlijn laten lopen door Tenu. Die wat last heeft. Ja, wat moeten we ervan maken? In ieder geval Vitesse dat met Hilterman begon. Lange ballen speelde. En een spits die geen duels aanging. Daarna maar wisselt, terecht. En dan een speler neerzet die van het voetballen de kwaliteit moet hebben. En dat de ballen op de grond blijven. En dan de ballen niet op de grond houden en dan lange ballen gaan spelen. Ja, dan wordt het toch lastig.
1: Ja, zeker. Alleen aan de andere kant, ik snap het wel. Vanuit Hilterman kwam ook niet zoveel. Die wordt ook rustig gebracht. Het is, als ik het goed zeg, zijn vierde wedstrijd pas dit seizoen.
0: Hij was vorige week zijn basis debuut, maar het is allemaal een beetje slap.
1: Ja, nee, zeker. Vooral wat momentjes. Maar inderdaad, in die lange ballen, ja, dan heb je inderdaad meer aan de grote Hilterman. Of denk aan een props die misschien nog wel in gaat komen voor als het echt.
0: Is ook niet de man van de duels. Ook eigenlijk een voetballer. Het is eigenlijk Probst een beetje een soort Henk Veerman. Die als hij zelf niet zou scoren ook weinig in het spel meeloopt. En ook een beetje de lichaamshouding heeft van mij maakt het niet uit. Ik ga ook niet op alles lopen, weet je wel. Die houding wat tot ergernis wekt bij veel supporters. Lange bal van de berg. Kan Pinto daar dan wat mee? Pinto komt er wel tussen. Die zet wel door. Wordt het voordeel voor Vitesse. Dabo vangt het balbezit op aan de linkerkant. Nu ziet het er wat gevaarlijk uit aan Vitesse's kant. Dabo gooit even de trucendoos open. Tenu eroverheen voorzet. Tenu fijn richting de tweede paal. Banden in hem niet. Bonna die teruglegt. Weggewerkt door een door kramp ingeschoten Jan van den Berg. Vitesse kan misschien nu even de geest gaan krijgen. Michoui wordt het moeilijk gemaakt. Werkt van den Berg weg. En die gaat neer. Die heeft last. Reem staat op als volksmanner van Arnhem en wijst het publiek af van jongens, ga daarachter staan. Het moet nu, het moet nu. En misschien is dit wel wat Vitesse nodig heeft hier in de 78e minuut.
1: Ze hebben zeker het publiek nodig. Je zag het al, ze gaan schreeuwen in die duels. Die moeten gewonnen worden. En hier wordt Bannis weer aangetikt. Maar die krijgt hem uiteindelijk wel mee. Goed de hoek in, kan uitgehaald worden. En dan moet Bona druk zetten. Maar uiteindelijk wordt hij goed gevoetbald. Dan moet de spits hem van NAC vasthouden. En wordt er met een 1-2'tje mooi laten vallen. Kan Nasso richting de goal. Het is 1-4. Het is 2-4 moet ik zeggen. Lucas sluit bij, maar die bal is eigenlijk te hard, waardoor hij hier aan de zijkant komt. En dan is een uitstekende tackle, maar die krijgt geel. Naar mijn idee raakt hij de bal, maar we hebben hier de herhaling. Maar volgens mij was dit er gewoon op de bal.
0: Ja, ik zag het eerlijkheid gebied mij te zeggen niet, maar het is ook scheidsrechter Bos die ook niet heel gelukkig vooruit. Als ESPN even de herhaling laat zien, onder ons zit een monitor waar we terug kunnen kijken. We zien hier de herhaling. Dan staat het vast, maar een vrouw zit hem zitten.

0: de scheidsrechter uit te schelden.
1: Kan die ook geel krijgen?
0: Ja, hij raakt de bal als eerste loef. En daarna springt Lucas heel erg op en doet net alsof hij twee benen geamputeerd heeft bij die charge van Salouf. Het is gewoon een actie op de bal. Ja, hoe zullen we het stellen? Scheidsrechter Alex Bos helpt ook niet bepaald mee, maar dat is niet de beslissende factor hier. Heeft geen game-changing beslissingen genomen. Heeft gewoon af en toe wel wat rare beslissingen genomen, maar niet dat heel veel invloed had op het spel. Maar het publiek in Gelderland is sowieso al aan het morren. Want de plaatselijke FC komt toch moeilijk tot kansen. En ook NAC vindt het eigenlijk allemaal wel prima, waardoor we toch een matig potje zien. Misschien Dabo die hier er voorbij kan glippen. Weer Oulaliel die dan heel fel erin komt. En die krijgt wel een terechte gele kaart. Wordt NAC boos onder aanvoering van Lucassen, die toch wel vervelend is. Ik zei het eerder al, echt een NAC-speler. Die zelf de hele tijd loopt te zuigen en zelf ook de meest schandalige overtreding maakt. En dan als de scheidsrechter fluit net doet of dat er een gruwelijke beslissing is genomen tegen de rechten van de mensen in. Zo staat hij te protesteren tegen scheidsrechter Bos. En als het dan andersom is en hij fluit een keer niet, dan is het ook precies zo. Dan is het net of dat er bij zijn teamgenoot een been geamputeerd wordt. Want het is een harde charge hoor van Oulaliel. Maar krijgt dan gewoon een gele kaart voor. Dus hij moet ook niet zo zeuren. Is nu ook in discussie met Salouf. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Ilan, maar het is toch wel een NAC-speler. Ja, optima forma.
2: Ja, nee, het is...
0: En ook wel, als je met je ploeg hebt, fantastisch, hè?
2: Ja, weet je, dat soort gasten zijn er natuurlijk. Heb je hem hier in het geel zwart, dan geniet je ervan. Maar het was een hoop theater. Aan de andere kant, ik weet niet of het Vitesse nou heel erg ten goede komt. Dat het nu zo'n schokwedstrijd, dat die wel... Daar moet je eigenlijk een beetje uitleiden. Vooral met Pontus Dabo, die daar
0: ja, die is daar niet bij gebaat.
2: Ja, daar heb je niks aan. En dat is erg zonde. Ik denk niet dat het spel te goed had, terwijl je bij NAC...
0: Twee wissels.
2: Twee keer wordt gewisseld. Martijn, heb jij de administratie?
0: Ik zie nummer 17 de ploeg inkomen. Dat is Mohamed Bouchahari. En nummer 35, Milan Brouwers. Dus die is voor jou iets makkelijker als reservekeeper van het tweede onder de filiaalmanager van de McDonald's. In het tweede van OSC. Is toch iets makkelijker uit te spreken. Goed, alle gekkigheid op een stokje. Dat doet zo'n wedstrijd ook met je. Waarbij Vitesse toch, je zou toch denken, die laatste 9 minuten voordat het erop zit. Even een schepje erbij, maar bij NAC is het toch ook niet om over naar huis te schrijven. Met Mohamed Bouchouari, die de bal vrij makkelijk over de zijlijn geeft. Cadeautje dus voor Vitesse. Ja, het is een moeilijke stempel op deze wedstrijd te drukken. NAC die het wel prima vindt, die eigenlijk ook onmachtig is om echt de definitieve slag toe te brengen aan Vitesse. En Vitesse dat ook onmachtig is om überhaupt tot kansen te geraken. Ja, dus nog 8 minuten reguliere speeltijd te gaan. En dan zit het er hier op in Stadion Gelredome. En dan hebben we toch tot nu toe een gezapige tweede helft gezien.
2: Ja, je hoopt dat het nog een beetje gaat koken. Maar
0: nou, misschien nu, omdat Buettner zo in de ploeg gaat komen.
2: Ja, nee, dat zou inderdaad mooi zijn. Ik denk, die kan met zijn linkerpoten hopelijk ook nog iets meer ballen inslingen van iets verder. Dat ze iets verder van de goal het kunnen gaan pompen. Want dat gaat er nu gebeuren. Dat doet Koenen van der Bergen ook.
0: Kan natuurlijk met zijn linkerbeen een plakje ham onder een tosti vandaan schieten. Zo'n scherpe schot, zo'n scherpe trap heeft hij wel, maar het is wat gezapig, hè?
2: Ja, het is zonde, je hoopt. Want we zeiden dat gaat koken. Het publiek gaat er nu wel achter staan. Die gaan ook letterlijk staan voor hun club, voor Vitesse. Alleen je hoopt dat daar iets uitkomt, dat er meer beleving in komt. Maar dat missen we een beetje. Daar komt hier de lange bal weer. De lange ballenspel is nu officieel gewonnen. Die wordt wel gewonnen door Pinto. Sterker nog, die wordt uitstekend aangenomen op de borstkast van de rechtsbuiten. Maar daarna verliest hij de bal, waardoor het een ingooi wordt van NAC. Die Zumbiri gaat gooien.
0: Nou, geen ingooi voor NAC natuurlijk.
2: Maar voor Vitesse.
0: Ja, inderdaad. Buettner gaat er ook nog in komen. En dat kan altijd wat teweeg brengen hier in Gelredome. Wie gaat voor hem eruit? Dat is Chimaru T. Nu mag de ploeg gaan verlaten. Buettner dus als... ik denk niet als linksback. En je hoort het aan het publiek. Iedereen gaat staan. Iedereen gaat klappen voor toch wel het monument in de selectie van Vitesse. Alexander Buettner. De hoop in bange dagen nu dus voor Vitesse. Want Erik, de man in de studio, draaide een wedstrijd. Sweet Little Misery. Vlak voor de wedstrijd. En het wordt er ook een beetje een sweet little misery. Vandaag in Gelredome. Het is geen absolute misery, maar wel een beetje sweet en een beetje little. En dan krijg je dit hier. Buettner voor het eerst in de balbezit. Buettner dan wordt dan afgetroefd. Dat is toch een anti-climax. Kan Nakker misschien uit met aan die linkerkant de nummer 17. Mohamed Bouchahari. Dan is het Bonna die in eerste instantie goed verdedigt. In tweede instantie toch wat minder. Zumberi die er half bakken in gaat, maar het balbezit wel wint. Tot onvrede van NAC Radio FM, die weer keihard stampt op de perstribune die tot in de vezels van Gelredome te voelen is. Je zou toch denken, heeft die beste man werkschoenen aan of zo? Nee, hij heeft gewoon Nike's aan. Maar je merkt het al, de wedstrijd is een beetje gezapen, waardoor we over randzaken gaan praten. En Buettner nam hem even op zijn arm aan. In de 85e minuut staat nog altijd 2-1 voor NAC hier in Gelredome. En Vitesse moet toch niet één schepje erbij doen, maar misschien wel 10.
2: Ja, en misschien is één van die 10 schepjes wel dat Steffen nu in de spits is komen te spelen. Naast Banders weer die 2 is...
0: Stormram.
2: Stormram inderdaad, alles of niks. U kent de teksten wel. Maar tot nu toe is het NAC die de vrije trap kan gaan nemen. En die doet dat ook, die blijft rustig voetballen. Die gaat hier met Lucas en wordt dan wordt Van Hekken gevonden aan de zijkant. Lucas die kan weer gaan uithalen naar Jensen. En Jensen die zoekt Nassau. Dit wordt goed gevoetbald door NAC, die de bal gewoon rustig in de ploeg houdt. Maar onderschept door Vitesse. Hier wilde NAC een vrije trap hebben, maar zeker niet. Dat was er geen. Hakje van Selouf en dan kan Buettner weer gaan de bal weer krijgen. Die toch echt wel vanaf de linkerkant aan het spelen is. Lijkt wel vanaf de linksback. Maar is nu helemaal opstoot naar linksbuiten. Zumberi die hier aan de zijkant Bonna vindt. Kan er dan de voorzet komen. 2-3 man voor de goal. Maar hier wordt onderschept door Wouters. Die met een tackle er een corner van maakt.
0: Corner voor Vitesse. Kan het dan nog 5 minuten reguliere speeltijd op de klok. Plus een beetje blessuretijd. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel bij gaat komen. Want naast de wissels is er niet veel gebeurd. Deze tweede helft. Buettner claimt hem natuurlijk op. Gaat hem vanaf de rechterkant indraaiend erin slingeren. Buettner dan met die trap richting de tweede paal. Net weggewerkt door een NAC-speler. Opgevangen op de punt van de 16 door Selouf. Selouf begint weer aan een actie. Selouf dan naar de achterlijn. Selouf met een voorzet op de voeten van Grijmel. Wordt het weer een corner. Het publiek gaat er weer achter staan. Vitesse heeft misschien ook het publiek nodig. Buettner dan van rechts naar links. Corner aan de linkerkant van het veld. Uitdraaien dit keer door Buettner. De man met de fijne trap. Kan die dat dan doen? Eén hand de lucht in. Bal komt voor. Steffen kan dan net niet koppen. Bal blijft hangen. Sikora, die bal gaat net naast. Komt NAC heel goed weg. Geen geluk voor Vitesse. Bal hobbelt 2 van metertje voorbij de eerste paal voorlangs. Dan had het gevaarlijk geweest. Had hij er zomaar binnen kunnen ploffen. Ook als Bannis daar op gerekend had. Dan had hij de bal zo binnen kunnen lopen. Maar die is ook de spits van Vitesse te machtig. Die bal. Doeltrap voor NAC. Verhips doet het rustig aan uit Velp. Scheidsrechter Bos telt af. Nog 2 seconden. Moet hem nu dus gaan nemen. Nu nog 1 seconde. En neemt hem precies op 1 seconde. Doet dat slim van doelman die 1 jaartje in de jeugdopleiding van Vitesse en AGO VV speelde. Nog 3,5 minuut reguliere speeltijd. Het moet nu toch gaan gebeuren, Ilan.
2: Ja, want de bal wordt hier dan ook afgepakt. 30 meter voor de goal. Wordt Selouf gevonden. Het publiek zegt schieten. Nee. Een bal breed naar Buettner die links in de 16 komt. Die wordt aangepakt.
0: Gaat erin.
2: Wordt erin gelopen door Bannis. En is dit dan geen buitenspel? Nee. Dan is het Bannis met de 2-2.
0: Nee, de bal werd aangeraakt door Pontus Dabo. En dan moet toch weer die spits.
2: Ja, die moet er weer in schieten.
0: Nee, maar hij had hem ook kunnen laten.
2: Maar hij
0: tikt hem binnen. Ja. Nummer 9 voor Nauwe van Bannis.
2: 9 uit 9.
0: Je denkt toch van je ziet hem niet meer. En dan verdomd. Als een duveltje uit een doosje. Staat die verrekte Nauwe van Bannis weer. Bij die tweede paal om die bal binnen te tikken. En is het een deceptie voor de heren van FM Breda. NAC Hupplepup naar voren FM. Want die staan achter, dus kan hij nog wel vaker met zijn voet op het beton gaan stampen. Maar Vitesse staat in de 88e minuut gewoon op 2-2. Is het verdiend? Moi. Maar misschien verdient deze wedstrijd eigenlijk ook geen winnaar. Maar als je één ploeg misschien nu nog wel gaat denken van die kan een overwinning gaan pakken. Lijkt het toch Vitesse? Of gaan we toch weer zien dat na een doelpunt het momentum shift naar de andere ploeg?
2: Ja, een beetje FIFA-speler zal het herkennen. Je hoopt dat ze het momentum meekrijgen.
0: Aftrapglitch ja, voor de jonge luisteraars. Ja.
2: En gebeurt dat ook? Dat is de vraag. Hier, Oualil, kan die de bal vangen? Nee. Hier wordt uitstekend gevoetbald weer door NAC. Die soms heel snel kunnen combineren hier door de as. En Bonner die zit mis. Dan is het voor Chouari om het op te zoeken. Maar die wordt weggeschoten door Steffen tot grote vreugd van het publiek. NAC ingooien, want gaat er nog iemand met de overwinning naar huis?
0: Dan is het assistent Michael Dinsdag ook nog een roemrucht verleden in Arnhem. Waarbij zijn vader altijd berichten over vermeende interesses van buitenlandse clubs op het clubforum van Vitesse zetten. Waar hij uiteindelijk ontmaskerd door werd. Dus die heeft ook een verleden hier in Gelredome liggen. Ving de bal uitstekend, waardoor NAC snel kon gooien. Het sfeertje zit er weer helemaal in. Het venijn zit hem letterlijk in de staart. En je hebt toch nog wel zo'n gevoel dat deze wedstrijd zomaar een winnaar kan gaan kennen. Want NAC voelt nu ook in één keer de ernst. Maar zoals ik een minuutje geleden al zei, deze wedstrijd verdient eigenlijk geen winnaar. Dus ik denk 2-2 is een prima uitslag. Banis die nog twee goaltjes nodig heeft om Jean-Paul en Jolie bij te gaan halen. Want die hebben gisteren 2-2 gelijk gespeeld. En als ik goed heb gekeken, kan hier Oulaliel ertussen zitten. Ja, half. Nee, Buettner komt dan als een gek inknallen. Wissel, wegwerpgebaar aan de scheidsrechter Alex Bos. Krijgt Buettner dan een gele kaart? Ja, door het protesteren. Ja, dat is gele kaart nummer 3 of nummer 4. Maar in één keer is die felheid er weer. En kan Vitesse zomaar... Ja, de wedstrijd ontbrandt helemaal, hè?
2: Ja, in één keer komt er inderdaad weer een vuurtje in de wedstrijd. Tot grote vreugd van, nou, laat ik zeggen, de supporter. Want we hebben er zeker 40 minuten op moeten wachten. Op deze laatste 5 minuten. Op doelpunt na. En het is wachten tot... kijken naar de zijkant, moet ik zeggen. Hoeveel minuten erbij komen. Terwijl NAC weer in balbezit is. Die schuift langzaam op de helft van Vitesse. 30 meter van de goal aan de linkerkant van het veld. Kan hier Wouters worden gezocht, maar die haalt weer uit. Haalt naar Hille, die moet gaan zoeken. Een mooi stiftballetje, maar die wordt prooi voor Corner van den Berg. De Corner van den Berg met de lange bal, is die goed? Op Pinto kan die hem winnen. Die doet dat wel heel sterk en die lijkt er niet door te zijn. Want Grijmel schiet hem over de zijkant. 20 meter voor de goal van Vitesse. 3 minuten blessuretijd. Martijn, wat gaat het nog worden?
0: Nou, als er één ploeg nu in één keer momenten mee heeft en die zou nog zomaar kunnen scoren, lijkt het Vitesse toch te gaan worden. Hier Pinto die overeind blijft bij een heupzwaai van Grijmel. Lange bal naar voren voor NAC. Het lijkt Vitesse dat vrij makkelijk de bal opvangt. Ja, Zumberen, maar die vergaloppeert zichzelf. Mouchoui kan hem dan meegeven op Nassau. En kan het dan gevaarlijk gaan worden aan NAC. Zumberi volle bak terug. Iedereen naar achter, alle hens aan dek. Maar Zumberi wint machtig, overheerst. Dan doet Nassau of dat hij heel veel last heeft aan zijn hoofd. Maar gaat dan weer neer. Is dit buitenspel? Geen overtreding op Banis. Het publiek in Gelderland gaat de volle bak achter staan. Zowel het publiek van Vitesse als van NAC. Het is echt een spannend slot. Venijn zit hem in de start. NAC weer dan op de helft van Vitesse aan die linkerkant. Bouchrawi die de bal voor wilt geven. Met Brouwers gaat dan niet. Gaat over de zijlijn. Ingooi voor Vitesse. Frustratie bij de voorhoede spelers. Oldroep Jensen en diezelfde Michoui. Maar Vitesse heeft de ingooi op eigen helft. Bonna wil naar voren. Heeft niet veel korte opties. Gaat naar Banis. Naar Pinto legt hem dan neer voor Oulaliel. Die peert hem dan maar naar voren. Ja, godzegen de greep. Maar die kan makkelijk worden teruggekopt door Grijmel op zijn doelman Verhip. Verhips dus nog anderhalve minuut te gaan. En ja, de wedstrijd ligt weer helemaal open.
2: Ja, dan zet Oulaliel maar een keer druk op die keeper. Kan die hem dan wegkrijgen? Ja, maar niet goed. Alleen Sikora moet hem hier afpakken. Dat lukt hem wel. Wordt er wat duwend trekwerk, maar de scheidsrechter vindt het allemaal goed. En dan is het Bonna die ervoor zorgt dat een ingooi wordt voor Vitesse. Uitstekend gezien tot het juichen van de Duitse trainer aan Vitesse aan toe. Want Vitesse kan nog een keer in de aanval. Zumberi kan hem gaan oppakken, terwijl Conor van den Berg zegt, wacht even, ik schiet die andere bal die in het veld ligt nog even uit. Dan kan ik weer worden ingespeeld. Dat gaat ook gebeuren, want er gaat weer een lange bal komen. Banner staat scherp, want hij komt eraan. Maar nee, hij is niet goed genoeg. En hij komt zelfs in de voeten van een Missouri. Alleen die kan hem weer niet winnen. Sikora doet dit sterk. En weer in de voeten van NAC. Heen en weer op en neer is het hier in het Gelderdoom geworden. Maar uiteindelijk lijken beide ploegen hem toch niet liever de tegentreffer tegen te krijgen. En voor zekerheid te gaan spelen.
0: Buettner doet dan ook niet op de makkelijkste weg. Kiest de moeilijkste weg. Speelt de bal dus over de zijlijn. Dus heeft NAC een ingooi op de helft van Vitesse. Michoui draait hier goed weg. Kan gevaarlijk worden. Steekbal, maar daar staat Zumberi uitstekend tussen. Is het vervolg niet goed. Weer Michoui. Weer Vitesse veroverd. Ligt het open. Nassau aan de linkerkant. Nassau gaat naar binnen. Gaat met rechts schieten. Tegen het hoofd van Steffen op. Dat is hoofdpijn voor Steffen. Hoofdblessure ook. En die krijgt hem op een harde manier tegen zijn kop. Misschien maar beter ook. Voordat die bal op de goal vliegt. Maar als Steffen behandeld moet worden, moet hij er dus uit. En is hij dus voor het slot van de wedstrijd te zien. Maar hij heeft echt wel last. Maar zowel dokter Zumberi als dokter Buettner doen er alles aan om hem overeind te krijgen. Zodat de fysio en de dokter niet het veld in hoeven te komen. De 3 minuten zitten er nu officieel op. Maar er zal nog wel even wat blessure, nog wel wat tijd bij komen. Maar Steffen heeft wel echt last. Die gaat het veld verlaten. Dus Vitesse met 10 in de laatste 10 seconden. Reem die boos is. Die nu ageert op ding. Hij gaat eruit. Ja. Hij gaat er echt uit, Steffen. Apart. Hoofdblessure, denk ik. Het is wel vrij duidelijk dat het een hoofdblessure is. Wat consternatie hier op het veld. Gaat Vitesse wisselen. Ja, want het is een witte wissel. Dus Vitesse mag wisselen. En dan is het eigenlijk voor Des Keizers Bart dat Ashuita het veld in gaat komen. Protesten bij de bank van NAC. Want Steffen gaat eraf voor Ashuitar. Die mag dus, de eervolle taak krijgen om nog 20 seconden mee te doen. Ja, het is... Dan mag NAC ook nog een keer wisselen. We gaan dat niet doen. Maar dat doet Vitesse slim. Handelt ook snel. Steffen Bout, want die had de wedstrijd nog wel af willen spelen. Maar hoeveel tijd gaat Vitesse er nog bij krijgen? Terwijl NAC de scheidsrechtersbal krijgt. Dus NAC in balbezit. En dan zou je toch zeggen, NAC de laatste kans. Mogelijk voor de wedstrijd.
2: Ja, stormman Steffen die nu de laatste paar seconden vanaf de zijkant van het veld moet afkijken. Die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. Vooral de tweede helft in de luchtmacht. Terwijl NAC hier weer aan de zijkant de bal krijgt. Kunnen ze hem voorkrijgen? Ja. Want Hille loopt door. Die loopt de 16 in tegen de zijlijn. Maar die schiet hem tegen de benen van Chicora aan. Die hem wegwerkt. Bonnac wint hij dan het duel. Dat weet ik niet. Hij krijgt er wel een voetje voor. Zalouf die wint zeker het duel. Maar die wordt weer de bal onthust. NAC kan nog één keer. Wordt weer weggekopt. Het is inderdaad alle hens aan dek nu. Er mag niet verloren worden. Een lange bal weer. Tegenover die kleine Steffen. Ik bedoel de grote Steffen tegenover de kleine Bonnac. Die kan hem opendraaien. Kan Nasser dan gaan schieten. Die geeft een steekballetje. Maar dat wordt geweldig verdedigd door Chicora. En heel belangrijk, ijzersterk gedaan door de Duitser.
0: Vitesse komt er maar net niet uit. Bannis probeert het wel. Buettner dan met een goede tackle houdt. Bannis hem binnen. Niet richting Dabo, maar de bal gaat inderdaad uit. Dus hoe lang is het nog zitten nu al? In 5 minuten blessuretijd ingooi NAC. Hoe lang denk je gaat scheidsrechter Bos nog door? Nee, hij fluit af. We houden mee op. En het voetbalgevecht van de laatste 10 minuten kan rekenen op een staande ovatie van het Vitesse publiek. Deze wedstrijd verdiende kort gezegd geen winnaar en krijgt ook geen winnaar. 2-2, 2 doelpunten van Alphaban is voor Vitesse. En NAC door 2 doelpunten van Brim, 1 doelpunt van Brim en 1 doelpunt van Soa. Dus 2-2 hier in Stadion Gelderland. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend nog. En volgende week is Connector weer bij in Volendam. Tot dan.
1: Oké, dankjewel Martijn. Ja, uit Venijn zat hem inderdaad een beetje weer bijna in de staart, hè? Ik wens je allemaal
0: nog een fijn weekend. Zoals altijd, hè?
1: Oké, in ieder geval bedankt voor de verslag en een heel fijn weekend.
0: Jij ook, hè? Doei, doei.
1: Jo, dankjewel. Doei, doei. Ja, tot zover het live verslag van de wedstrijd Vitesse tegen NAC Breda. Nog een kleine 25 minuten te gaan. Wat betreft de ballentent / Connect Sport. Met zometeen de muziek van Lucas en Steve. Maar eerst deze van De Dijk. En ik kan het niet alleen.

man hierachter is Matthias Hoffman. Oftewel Sickness X. En een andere grote hit die hij heeft gehad, dat is natuurlijk een wel hele bekende. En dat was allemaal in de zero's en dat is Super String. En dat betekent dat allemaal een opwarmetje voor zometeen na 7 uur. Dan is Pieter er weer met zijn Dance to Solace. Ja, we gaan de boel eens even lekker opzwepen. Zonder de Armin van Buren voor je samen met Sasha. Maar het is van Carlos de Silmarillia.

nummer 5 DJ van de wereld. Armin Verburen tezamen met Sasha en Everlasting hier bij Connect. Ja, de nummer 1 is nog steeds David Guetta. Ja, en binnenkort wordt weer besloten wie wordt de nummer 1 DJ van de wereld. Ja, dat is niet met de EDI, dat in ieder geval niet. Bijna 7:10. En deze man, helaas is hij niet meer onder ons. Maxi Jazz. Daar hebben we natuurlijk over Felis. En één van die knijters uit de jaren 90. Ja, op ieder feest wordt hij thuis. Insomnia.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de openhuizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Lekker einde dit, hoor. Je hoorde Stella Lefty. En Ian Asher in Boston. In de Asher remix. Ja, lekker jongens. Dit is Dance to Solace. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Connect. En dit is echt wel een house knallertje, hoor. Echt een ouwe. Voor de mensen die hem kennen, 1994. Omicron.

0: Dit is er toch wel weer eentje. Daar stomen we je helemaal klaar mee voor het weekend, of niet? Oh. Met zo'n naam dat je denkt, nooit van gehoord. Omicron. En Old School in de acid. Dat is echt de acid trance eigenlijk, 1994, hè? Straks, ja, die gaat voorbij komen. Mesto. Nieuw singeltje. Heel erg gaaf. En verderop in het uur nog een house classic van die Ultimate Seduction. Ring a bell? Ah, er komt nog veel meer lekkers aan. Let maar op.
1: Dit is Dance to Solace met Pieter Troost.

genieten hoor, zijn nieuwe plaat. Heerlijk. Alesso. Ja, we zeiden hier al tegen elkaar. Het is net alsof je de Swedish House Mafia hoort. Ja, daar zit hij in, hè. En vaak kun je dat ook wel een beetje terug horen. Ik denk dat hij ook een van de producers is van de drie. Ik denk. Toch weer meer als de rest. Dat kan, hè. Voel je je al een beetje thuis? Connect, hè. Overal thuis.

met een plaat die in de jaren 90 best wel een beetje furore maakte. Hoop gezeik rond deze plaat, maar toch wel heel erg gaaf. Hij is gemaakt door twee Belgische producers. Ik ga de namen niet noemen, want dat kan ik niet uitspreken. Maar deze is wel gaaf, hoor. Apotheosis en O Fortuna.

Kun je je voorstellen dat dat in 1995 in de top 40 heeft gestaan? Nee. Potverdikke, zeg hij. Lang geleden. En ook best wel, pittig voor die tijd, zeg maar. Herrie op de radio, dat wel. Iedereen wakker, denk ik, thuis? Ja,

0: Zo stom is die disco niet, hoor. Stoepie disco. Nee, dat valt om. Junior Jack. Op de Connect. Connect.
1: Ja.
0: Connect, moet ik zeggen. Ik moet er toch een beetje aan wennen, hoor, jongens. Hey, tweede uitzending op Connect. Ja, mag wel, hè. Mag wel.
1: Ja, dat mag wel.
0: Hey, ik heb even iets bijzonders voor je mee. Ik stond deze zomer op Dreamfields. En aan het einde van alle DJ's op het hoofdpodium hebben gestaan, dan hebben ze een eindshow. Met vuurwerk, hoop herrie. Was super gaaf. Meestal gaan mijn vrouw en ik voor de tijd naar huis. Want dan moet iedereen naar huis, zeg maar. Dus dan kun je in ieder geval rustig het terrein verlaten. Maar dit keer zijn we blijven hangen. En ik denk dat ik dat nooit meer ga vergeten. Dat we daar staan. Dat je zo'n eindshow ziet. En dat er zo'n Engelse stem dan een verhaaltje vertelt over. Dat is de laatste Dreamfields voorlopig. En het is tijd dat je uit de droom ontwaakt. En dat het even stil is. En dat ze dan deze plaat instarten. Daar krijg ik echt kippenvel van. Hij is gemaakt door Melle Stomp. Hij zit. Het is een Nederlander uit Amstelveen. En ik kan er niet te veel over zeggen. Want dan verklap ik wie het is. Ga eerst maar eens even luisteren. Heel gaaf. Er zit een klein beetje acid in. De jongen zit gewoon op een Nederlands label. Gaaf. Luister maar even tot die drop komt zometeen.

0: En als je goed luistert, hoor je het aan het begin van het nummer, hoor je het fluisteren niet Listen to Me, maar Dance to Solace. Ja. Dat zei Stijnmoord, de producer van Dance to Solace, zo net toch echt tegen mij. Ik weet het niet, dat kan hè. Mijn dochter die vroeg van de week, ik vind Sarah Larsson heel erg gaaf. Papa, wil je een plaatje van Sarah Larsson draaien? Nou, heel toevallig heb ik die toevallig in de playlist staan. Larissa, Midnight Sun. Deze is voor jou.
1: Dance to Solace.
2: No nightmares.

gaan verder met de dansplaat, een item in het eerste uur. En ik zocht net wat informatie op over deze plaat. Denk, echt? Ja. Ratty and Sunshine. En het gave is dat deze plaat... Het is een Duits transproject. Een zijspoor van Scooter. Je kent hem niet. Ja, dat is toch wel gaaf. Heerlijk. De original clubmix vanavond uit 2001. Ratty and Sunshine.

0: Lekker zo net in Back to the Past, Ready and Sunrise. Het origineel, het sampletje wat je daarin hoort, het komt van This Mortal Coil. De track Song of the Siren uit 1984. Je denkt van, hé, dat komt me bekend voor. Ja. Jatten zijn we heel goed in die muziekland. Ja. En dit was eruit 2018. Dat ik 7 jaar geleden of zo nog programma maakte elke week. Kwam deze ook wel regelmatig voorbij. Hele goeie van Ray Dundo en In A Room. Hey,
1: House Nation.
0: Ken je die nog? Ja. Leuk man. Die Ultimate Seduction. Uit 1992. House Nation.

0: Lekker hoor. Heel lang geleden.
1: Ken je hem, Wouter? Of, ken je hem nog?
2: Nee, ik ken hem niet meer, nee.
0: Ja, sorry. Oh, je wou eigenlijk zeggen dat je hem net vergeten was.
2: Ik was hem net vergeten, Pieter.
0: Vanavond lig jij in bed en dan denk je...
2: Oh ja,
0: dan denk
2: dat
0: je,
2: was
0: niet. Precies, dat. Ja? Jij gaat hem niet meer vergeten, hoor.
2: Nee, ik ga hem niet meer vergeten, zeker niet.
0: En de luisteraars thuis ook niet, denk ik.
2: Ook niet, zeker niet.
0: Dance to Solace op Connect. Oh jongens, dit is lekker genieten. Zeg, ken je Mosca nog? Dat is ook wel even geleden. In House Religion.
3: Are we gonna play house tonight or what?

Genieten, dat is het wel. House Religion, Mosca. En we hadden het hier net over Zombie Nation. Ja, die is door Kencraft 400 ooit gemaakt. Nee, dat lijkt dit niet op, nee. Heel andere track. Zo, nog even tempo erin voor het nieuws en de reclame en de alles, zeg maar. En dan ben ik na het nieuws weer bij je terug. En dan starten we met Faithless en Bebe Rexha. Oh, dat is ook zo'n lekkere track. Tot zo.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst. We connect you to the weekend.
2: It's all about love.
0: Dit is Dance to Solace.

0: Connect. Tot 9 uur Dance to Solace. En we gaan lekker een feestje bouwen met z'n allen. Zorg dat jij helemaal klaar bent om zo meteen lekker te gaan stappen. Of misschien ga je wel naar de kermis in Ballenen. Daar gaat het allemaal gebeuren dit weekend, hè? Ja, zeker. Ik neem je even mee terug naar lang geleden. Weer zo'n plaat uit de jaren 90. Zo'n house classic kun je het wel noemen. 1991. Man, de tijd terug. Ege van Kruisdijk en Marcel Teunissen maakten deze track onder de naam Egma. En Let the Bass Kick.
1: Let the Bass Kick.

0: lekker om hem weer eens een keertje terug te horen. Ekma, let the bass kick. Nog een leuk feitje trouwens over Billy. Hij heette eerst Billy the Clit. Ook toen hij Drop It uitbracht destijds. En ja, hij veranderde zijn naam in Billy the Kid. Toen hij een beetje in het buitenland doorbrak op radio- en tv-programma's. Ja, om censuurproblemen te voorkomen heeft hij toch maar veranderd naar Billy the Kid.
1: Let the bass kick.
0: Ah, dat, ja. Ik snap hem dan ook wel weer. Hè.
1: Let the bass kick.
0: Zometeen. 1992, Usura, en Open Your Mind. Maar eerst even 2020. In Ofaya. Dit is Private Show.

Ik zei net tegen Stijn, maar ik vond die versie die ik 7 jaar geleden draaide van Oh Fire and Private Show een stukje leuker. Die zullen we ook weer eens even op de radio gooien. Want

0: We gaan even terug naar 1992. Weer een echte house knaller.
1: Heerlijk.
0: Yuzura. Dit is Open Your Mind.
2: Pieter Troost. Dance to Solace.
3: Open your mind. Open your mind.

0: Heel gaaf, zo'n klassiekertje. Wat ik al zei, 1992, Yuzura en Open Your Mind in de Classic Mix. Ja, leuk. Open your mind. Dank u.
1: De dansplaat.
0: Ik heb altijd ruzie met dat systeem hier. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg, maar ik heb er ruzie mee. Ik dacht even, de dansplaat voor vanavond. DJ Sammy featuring Yandu en Doe. En de track Heaven. Toen dacht ik even, heeft DJ Sammy dan een remix gemaakt van het nummer Heaven van Doe? Nee, het zit andersom. Heaven is oorspronkelijk een single van DJ Sammy en de Duitse producer Yandu. Waarin de Nederlandse zangeres Doe, oftewel Dominique van Hulst, als gastvocaliste de zang verzorgt. Het nummer zelf is bovendien een dancecover van de bekende rockband, of rock ballad, kun je het ook nog wel noemen, van Bryan Adams. Nou, zullen we maar gewoon draaien dan? De dansplaat.
1: De dansplaat.

plaatje die we vorige maand ook draaiden in Dance Solace. Volgende maand kun je trouwens gewoon de eerste zaterdag van de maand weer luisteren naar een nieuwe Dance Solace. Dus zet dat even in je agenda. Het is niet iedere week de eerste zaterdag van de maand. Door de Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms, enjoy the silence. En we gaan terug, ik neem je mee terug naar 1991 met een echte house classic. Het stofzuigergeluid in de plaats is wereldberoemd geworden. En ja, het is een soort hover sound, noemen ze het ook wel. Dit geluid was overigens gesampled van het nummer Mentasm van Second Face. En dat is weer een project van Joey Beltram. Hele bekende naam in de wereld, jazeker. Stofzuigergeluid, en dan krijg je dit. I wanna kiss myself.

mooie, hè? Ooit gemaakt door de heren Johan van Beek en Robert Mahou. En op het podium stonden wat andere gasten. Ze konden alleen muziek produceren en uitbrengen. En, misschien hadden ze een beetje podiumvrees, ik weet het niet. En gejat dan weer van Mantasm en Second Face van Joey Beltram. Joey Beltram is een Amerikaanse DJ. En die is vooral bekend geworden met, wat was het ook alweer? Oh ja, Energy Flash in 1990. Ja. I'm the one and only Dominator. I'm the one and only Dominator. Human Resource en de Dominator. En je hoorde de versie Dominator on Acid. This is acid. I'm giving you acid. Ja, zoiets, hè. I'm giving you acid. Hoe ze ooit aan die naam gekomen zijn, zuur. Ja, het klinkt ook een beetje zuur. Ja, dat klopt ongeveer wel. Goedenavond, leuk dat je erbij bent, dat je luistert naar Connect. Dit is Dance to Solace. Mijn naam is Pieter Troost en ik ben bij je tot 9 uur. Met de allerbeste dance tracks ooit gemaakt. Zo ook deze, van DJ Delicious. Is die ook Delicious? Ja, ik weet het niet. Hij maakte hem samen met Till West. Dit is Say Man.

Gil West en Say Man. Ben je nou klaar voor wat nieuws? We hebben iets heel lekkers gevonden. Echt een nieuwe track. Is eind juli uitgekomen. Is van de Swedish House Mafia. En die maken altijd wel behoorlijke goede nummers. De track Happiness Is So Bad. En die hebben ze laten inzingen door Licky Lee. Oh ja, die kennen we nog. Ja. En nog eens een keer een plaat gemaakt. Eentje? Ja, volgens mij één hit gehad of zo. Licky Lee. Maar het was meteen booming business, hè. Vooral voor de platenmaatschappij, geloof ik. Dus geniet er even van. Luister even lekker mee naar de Swedish House Mafia featuring Licky Lee en

Ik ben wel een klein beetje benieuwd of dit een hit gaat worden. Of dit echt omhoog gaat schieten in de hitlijsten. Commercieel gezien klinkt die toch wel lekker. Licky Lee in Swedish House Mafia. The happiness so bad. Zeg, ken je de, het 1987 afkomstige Joe Smooth en Promised Land? Zeg je dat nog iets? Ik heb wat leuks voor je mee. Deze man komt uit Engeland. Hij heeft zijn, wat stond er ook alweer, zijn studio. Die heeft hij in, wat was het ook alweer, jongens? Hij komt in ieder geval uit Engeland en hij richt zich vooral op het tech house genre. En daar doet hij het al jaren heel erg goed mee, moet ik zeggen. Op deze oorspronkelijke plaat van Joe Smooth bracht hij in 2018 deze track uit. Deze DJ heet Kinnerman. Wie? Kinnerman. Oh ja, zijn studio zit in Liverpool. En het heet dan Kuts Studio. Oké, dat heb ik niet gezegd. Joe Smooth, sampletje in Kinnerman. En Promised Land. Straks nog even een oudje uit 1990.

Tinderman op Connect en The Promised Land. Daar zijn we weer aangekomen met de laatste track voor vanavond in Dance to Solace. Nou goed, niet getreurd. Over een maand, de eerste zaterdag van de volgende maand, zijn we er niet. Daar zijn we er niet. Maar in januari, de eerste zaterdag van de maand, zijn we er wel weer. Want we gaan iets leuks doen op die zaterdag in december. Stay tuned, zullen we maar zeggen. De laatste is vanavond voor Spectrum en Brazil. Achter deze legendarische vroege techno- en house-klassieker Brazil, uitgevoerd onder de projectnaam Spectrum in 1990, zat een duo bestaande uit David Morley en Renaat van de Papeliers. Dat klinkt wel als een Belg, hè? De oprichter en de brein achter het invloedrijke Belgische platenlabel R&S Records. Ze schreven, produceerden en mixten de tracks samen in het legendarische R&S Studios in Gent. Nou, moeten het Belgen zijn? Ja, dat kan niet anders. Geniet ervan. Heel goed weekend. Leef je uit. En doe vooral geen dingen die ik niet zou doen. Weet ik dat? Oké. Tot de volgende keer. Hoi.

0: I must sleep.
1: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het tweemaal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn in een kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaten is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurreis. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het blijft de hele avond overwegend droog met nog wel wat lichte regen in het noordwesten. Het waait bijna niet, maar aan de noordwestkust staat er een matige noordwestenwind. Vannacht kan er in het noorden nog wat lichte regen vallen en is er kans op mist. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan tot 11 aan de kust en wind is er nauwelijks. Morgenochtend is het bewolkt met ook nog her en der mist, maar die lost langzaam op. In het noorden en noordwesten kan er nog een buitje vallen. 'S Middags zijn er zonnige perioden met mogelijk nog een verdwaalde bui. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en er staat morgenmiddag bijna geen wind. Morgenavond is het helder en droog met tegen de nacht kans op mist. Namorgen houden we rustig en vrij droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en 's ochtends kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook iets frisser. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbers van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiaanse piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

I'll never let you part.

0: maandagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasha. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasha, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

weer fantastische muziek. Een nieuwe editie van Tommel Request. Weer weekendtips, een nutteloos feitje en nu muziek van Robin Storm.

Bobby Brown met Humping Around. Waar je ook nog heel lekker kan rondhuppelen tot en met dinsdag, is in de Dorpsstraat in Westervoort. Want daar staat weer een langgestrekte straatkermis. En ook, daar ben je helaas te laat. Dat was gisteravond, was het traditionele koningsschieten weer van start gegaan. Maar ja, wil je nog lekker naar de kermis? Dat kan tot en met dinsdag in de Dorpsstraat in Westervoort. Dan gaan wij snel door met Martin Garrix en Dua Lipa.

0: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
1: Connect. Met Connect ben je overal thuis.
0: In Midden-Gelderland via DAB+ en FM. En overal op

Don't Dream It's Over van Crowdhouse. Voordat wij doorgaan naar Nel Horn, is het eerst tijd voor het dobbelrequest van deze week. Dit houdt in dat ik zo dadelijk ga dobbelen met een dobbelsteen. Daar komt 1 tot met 6 uit. Aan elk getal heb ik een muziekgenre gehangen. En daar mag jij mee kiezen welk liedje ik voor jou ga draaien hier op Connect. Dus laten we snel gaan dobbelen. En het is geworden nummer 6. En dat is elektronisch. Dus weet jij een lekkere elektronische plaat? Laat het dan snel weten via 03166x3. Dan gaan wij straks luisteren naar Pokerface van Lady Gaga. Maar eerst gaan we luisteren naar Nel Horn. I'm a

Lady Gaga met Pokerface. Nu de uitslag van het Double Request. Ik kreeg een superleuk appje van Jan uit Haalderen. Die wil graag In and Out of Love horen van Armin van Buuren. Dat zijn zeker heerlijke gitaren. Dus nu, Armin van Buuren hier op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

van Electric Light Orchestra. Dan zal ik je nu heel even het weerbericht geven voor vandaag en voor morgen, zodat je een beetje weet wat je kan verwachten. Vandaag begint nog lekker fris met een graad of 10. Maar later vandaag komt ook de zon nog door en we worden toch nog zo'n 19 graden. Gelukkig blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar morgen starten we de dag ook fris. Overdag zien we wel iets meer bewolking. En opnieuw weer rond temperaturen rond de 19 graden. Dus het is echt helemaal prima nog het weer. Ook houden we het morgen nog waarschijnlijk droog. Wij gaan snel door met Criss Cross Amsterdam en Vluchtstrook. Ik wil

0: Anouk met Nobody's Wife. Anouk die stond afgelopen juli op Bospop in Weert. Maar er zijn ook twee shows, volgend jaar wel pas, die je alvast in je agenda zou kunnen zetten. Namelijk 4 juni en 6 juni. Want dan staat zij met het Metropool Orkest in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dus ik zeg, zet hem in je agenda en score snel kaarten. Dan gaan wij door met Happy Now van Z.
1: You're

Rebecca met Big Girl, You Are Beautiful. En eigenlijk sluit het volgende nummer daar echt naadloos op aan. Laat jezelf zijn, waar je trots op mag zijn. En dus we gaan van een grote meid naar een grote boodschap. Diana Ross met I'm Coming Out.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Leuk dat je nu nog steeds luistert naar het tweede uur van Kian in de Nacht. Met straks een nutteloos feitje, nog meer weekendtips en nog veel meer leuke muziek. Met nu Maan en Goldband en straks To The Limited.

Unlimited met Twilight Zone. Voordat wij doorgaan naar Shadowlight van Robin Schouts en David Guetta, heb ik nog even een tip voor de oudere luisteraar onder ons. Want je hoort natuurlijk heel veel dat er veel meer oplichters actief zijn, zowel aan de deur als digitaal. De gemeente Zevenaar die organiseert op 7 oktober in het Musius Theater een praktische voorlichtingsbijeenkomst over digitale weerbaarheid. En daarbij zijn ook een digitale wijkagent aanwezig en een medewerker van de bank. Zij gaan daar vertellen over. Zij gaan onder meer wat meer vertellen, informatie geven ook over nepagenten, bankfraude, babbeltrucs, identiteitsfraude en phishing. En als je daar dus heen gaat, dat is 7 oktober tussen 2 en 4. De bezoekers krijgen dan ook nog eens handige tips om verdachte situaties sneller te herkennen. En de oplichters juist een stap voor te blijven. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Dus je kan gewoon 2:15 ongeveer, 7 oktober, naar het Musius Theater. En dan ben je er zeker op tijd bij. Nu Shadowlight, Robin Schouts en...

Donna Summer met She Works Hard for the Money. De mannen die ook vandaag nog hard moeten werken voor hun geld zijn natuurlijk de voetbalspelers die op het veld staan. Ik zal even een paar interessante wedstrijden met je doornemen. Want straks om 2:30 speelt VVV Venlo tegen Roda JC in de keukenkampioendivisie. En deze wedstrijd wordt gespeeld bij VVV. En om 9:15 staat het Nederlands elftal weer in het Philipsstadion klaar om te gaan strijden tegen Servië in de Nations League. Maar we gaan snel door met de muziek. Nu Still Champagne van Davina Michel.

Sunday Morning Call van Oasis. En het is nu alweer tijd voor het nutteloze feitje van deze week. Heb jij nou een hond of kat in huis? Weet dan dat jij jouw DNA voor 90% deelt met je huiskat. En jij deelt je DNA voor 84% met je hond. Volgende week weer een nieuw nutteloos feitje. Nu muziek van Ella Langley.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer. En deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Morgen niet naast me
1: liggen. Plaatsdelict van Snelle. En voor de fans van Snelle heb ik super goed nieuws. Want hij is afgelopen vrijdag weer begonnen met een nieuwe clubtour. Hij heeft hem afgetrapt in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En hij staat op 18 oktober in Doornroosje in Nijmegen. Helaas is deze show wel uitverkocht. Maar je kan nog kijken op doornroosje.nl voor de officiële resale kaarten. Dan gaan wij nu door naar Chic. I Want Your Love.

Ben jij geïnteresseerd in het Romeinse verleden? Spits dan even goed je oren, want de Zomerij Velp-Roosendaal staat 10 oktober in het teken van het Romeinse verleden. Want 10 oktober tussen 1 en half 3 neemt Vince Schenning je mee langs de Neder-Germaanse Lijms en de bijzondere vondsten van het Castellum Meindeswijk in Arnhem. Dus ben je daar nou in geïnteresseerd? Ga dan 10 oktober naar de Zomerij, die is gevestigd aan de heuvel in Velp. En kom meer te weten over het Romeinse verleden. Wij gaan nu snel door met de muziek van Sia.

Where is the love van de Black Eyed Peas? Nou, als het aan mij ligt, is liefde overal. Want mij maakt het echt niet uit of je nou op jongens valt als jongen of andersom. Maar dit was alweer het einde van de show van Kian in de Nacht van 4 oktober. Ik wens jou nog een fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.